0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.

0: omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dadelijk Friesland van de Moor.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. En ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets zei.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erik Seijers.
3: Als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
0: Nou ja, wetterkeringen die willen inspecteren. Had alles te krijgen met de onhandende droogte. Nou, het aansnoer. En skipper Jappie Visser, die wint met de snekerpan op het wetter bij Terhenne.
4: Jappie Visser, hij bloedt heel rechtig onder het helmhout. Hij bloedt heel rechtig stuurend. Applaus, Sherrit. Klap nou eens in handen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is donsje 23 juli en ik zit dus even te zien. Jaap en Tjalk hier binnen wekker. En ik, Geert, die stuurt al goedemorgen. Goedemorgen, zeg ik, zie Fijke Wouda, die hier weer op rug zit.
5: Ja, goedemorgen. Voor soms cijfers die vleren omheeg, door mensen die langere tijd uitvallen op haar werk. En widowman docht om je heeft het zijn psychiatrische kliniek dat de partner van zijn vrouw verbleur.
1: Om het nog een oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De wind die zakken duurt verder aan. Het bloot van het pad droeg. En de zin in die komt er aan het eind van de middag echt nog bij. Dat is goed, nice. Een graad als 18 wordt het.

0: Altijd actueel volgens mij in de tijden van AI. Toontje lager, wie dat? En ben jij ook zo bang?
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is Wetterskip Friesland uiteindelijk zet. Maar het inspecteren van die keringen. En het gaat om een behoorlijk gebied. 180 kilometer online wordt er inspecteren. Die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland vertelt hoe ze dat aanpakken.
3: Dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
4: En waarom is het juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbij gaan is?
3: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum waar we staan is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld waar het al over de 250 mm gaat tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
4: En hoe kies je die uit? Of waar zitten die?
3: Dat is ook ja, door ervaring, zeg maar. Waar zien we in het verleden waar die plekken ontstaan? Dat noemen we dan de risicovolle plekken. Dat zijn gewoon stukken dijk die over het algemeen wat makkelijker, zeg maar, voor droogte gevoelig zijn. Maar uiteindelijk, als de droogte lang genoeg aanhoudt, dan gaan alle plekken en alle keringen gaan daar last van krijgen.
4: Dus is wel een beetje risicovolle plakken. Wat is dan krijg dat risico van die plak?
3: We hebben gezien dat op bepaalde plekken gewoon een dijk iets eerder scheuren laat zien. Maar het kan ook heel erg afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. We liepen hier net even overheen en dan zie je veel muizen. Nou, als er een klein scheurtje is, mogen die muizen heel graag in dat scheurtje gaan zitten, want dat gaat makkelijker. En op die manier creëer je ook meer risicovolle plekken als daar, zoals in dit seizoen, zitten er gewoon veel muizen in Friesland. En dat merken we ook op onze keringen.
4: Die inspecties, die geest zolang het roept bloot?
3: Ja, wij hopen dat eigenlijk het toch, het is vandaag is het wat bewolkt. Maar die miser die er valt, dat is natuurlijk niets. Het waait hard. Dus enerzijds de bewolking houdt de verdamping weer wat tegen. Maar zon en wind, dat zorgt weer voor extra verdamping. Dus de verdamping is deze dagen iets minder dan wanneer het heel erg zonnig is. En tegelijkertijd, we hebben echt regen nodig. Willen we dat neerslagtekort weer aanvullen. En willen we dus zorgen dat de bodem weer zeg maar, voldoende water krijgt.
4: Ja, voor eerst lijkt het er nog op dat het wel nog wel even droeg bloot. We zijn ik al even, als het is altijd langer droeg bloot, dan sluit je hem net uit dat meerdere dieken of hege groen inspecteert Wurmatten.
3: Ja, dan gaan we verder kijken. Een andere maatregel is bijvoorbeeld schapen die we dan met droogte van de dijk willen hebben. Op onze primaire keringen hebben we daar afspraken over. Worden er nu ook al schapen weggehaald en zullen we ook deze week proberen wat pachters te bewegen om toch al aanstalten te maken om de schapen naar een andere plek te brengen. En ja, dat betekent ook dat als het nog droger wordt, betekent dat op de primaire kering dat alle schapen eraf gaan. En op de regionale keringen, daar waar we zelf de verpachter zijn, hebben we daar ook zeg maar mogelijkheden toe. En wij hopen dat mensen daar ook zelf op gaan reageren.
4: Want wat is dan het grootste gevaar als alles vies te lang droeg bloot?
3: Ja, dat is heel verschillend. Dan neemt de verzilting toe op de kleigronden. Dan is op de zandgronden zie je echt schade. Maar dat zie je waarschijnlijk nu al. Bomen die dan zeg maar zodanig uitdrogen dat ze hun blad loslaten. Maar dat geldt ook voor alle veenweidegebieden. Als dat te lang droog staat, ja, dan gaat het veen oxideren. En dat betekent ook iets voor ja, de bodem zelf. Dus we zien het in het hele gebied, zul je dan consequenties gaan merken. En voor ons als Wetterskip ja, is dan toch het allerbelangrijkste onze keringen die onze droge voeten moeten blijven geven.
1: De media van de Moor.
0: Ik kan altijd wel genieten van bepaalde jargon van Wetterskip.
4: Ja.
0: Bij Rieswetterskip heb ik dat ook wel. Die nemen bregen en dat soort zaken. Die nemen altijd consequent kunstwerken.
5: Kunstwerken, ja.
0: Dat moest ik heel erg aan wennen. Maar nu begrijp ik het ook wel.
5: Ik heb natuurlijk een bregen onder Mjurre hing.
0: Dat is een kunstwerk.
5: Dat is een kunstwerk, ja, zeker. Ja. Het gemiddelde verzompercentage in Nederland is van 4,7% in mei naar 4,8% in juni omheen gingen. En dat wordt dan in percentages. Maar dan is dus het aantal ziekmeldingen van 49 per 1000 meiwerkers omheen gingen. In maaien wie het nog 39. Dus ja, dan dat brengt iets meer inzichtelijk. Ik denk van ja, dat binnen toch wel een soort. Een lichte stijging in deze periode van het jaar is niet ongebruikelijk. Dit jaar is de toename wel groter dan we de afgelopen 5 jaar in juni hebben gezien. En dat zegt Iris Hoommeisters, bedroogzaats en directeur medische zaken bij Human Capital Care. En ja, het past nevens haar in een bredere beeld dat ze momenteel sjoggen. Het verzuim in Nederland neemt toe, waarbij vooral het langdurige en stressgerelateerde verzuim opvalt. Dus ja, in de nevens de arbeidsdiensten is de simmerperiode dan een goed moment voor de werkjouwers om de hersteltijd te stimuleren.
2: Ah ja, ja. Ik weet nog wel, we kunnen dan heel vaak naaien de simmer, dan werd het berucht dat heel veel mensen een andere baan voelen.
5: Ja, ja, ja
2: dat is een consequent patroon is dat. Is,
5: ja, meestal wacht je dan kennelijk toch om te simmeren en dan nemen ze stappen.
2: Ja, dat denk ik eens even naaien wil zeggen als in Frankrijk.
5: Ja, precies. Ja. Ergens in, hoe je die tekst ik al weg van Acte en de Munich?
2: Ergens in de zon op het terras.
5: Ja, ergens in de zon op het terras in Frankrijk, ja. Nou, dan heel oornijs. Want de widowman van Willemien Kleinhout, door de onjefte, in de psychiatrische kliniek Vivoor in Den Dolder. Ja, Willemijn, die waard begin 2024, deerstut zijn toch een GGZ-patiënt die mij verlof wie. En haar man Paul, die verwiet dus de forensisch psychiatrische kliniek dood door schuld. Hij zei ik van, ik zul dat als een plicht naar mijn verstorene echtgenote. Ja, de man die de dien het, die is juster veroordeeld te 18 cel plus TBS. De celstraf is 2 jaar heger dan het Inbeer Ministerie eerste hier. Nou de dierder straft is, wel Kleinhout, dat de onderste stienjaboppen wetter komt. Hoe koe het dat een patiënt met ontoonbare complexe psychische stoornissen zonder begeleiding de stritten op mocht? Ja, zijn vrouw die wie een willekeurig slachtoffer. Ze had zontje een keer stutsen met een mes dat de dierder in de dagen voordat hij thuis slaagt. Het hier die verstoppen in de bosjes. Ja, en die man die zei het nou van, ik wil gewoon weten, wat is je misgegaan?
2: Ja.
5: Want ja, je jert het wel eens vaker natuurlijk, hè, dat het misgeert. En nou, misschien dat zie je dan ik van leren kennen. Maar ja, we zullen het, oh wacht je maar, wat deze onjefte, wat die nou ja, naar boppen brengt.
1: Zes het maar.
2: Het is 16 minuten nog zijn. Deze is niet van koffie, en die heeft er zelfs een koffieplaat bij. En ik zorg dat er op dit stuit net een plaat ingestuurd is. En dat is, nou ja, dat keer ik omdraaien. Dat is gewoon positief nice. Want het zit dat er extra rond is voor die plaat op de spiellist.
5: En dus hoofdleverancier hem nog net melden?
2: Nee, die heeft hem dan net melden. Maar toch een espresso in ding. Ja. Voordat hij wekker is, denk ik. Stuur me even terug. Welke plaat? Worstel Jerry Hewitt. Een Silmatron 0620 Fjouwer. Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of de Omroep app. Ja, en Fijke, af en toe halen we hem op McDraaien.
1: Omroep Friesland.

0: Pharrell Williams, Vidot en Happy.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scootsiesiel.
0: En hier naar de dramatische omvaring op het wetten bij Ter Henne, dat schipper Jappie Visser bij, in het ziekenhuis bedaren. Die hij juist naar een magistrale wedstrijd bij Hurdewien. Wint hij juist de wedstrijd. Scootsie de Sneker Pan, die hier als eerste oer de finish op de Snitsermaar bij Ter Henne. Zag jou Arjen Boer, die praatte naar Arjen van de wedstrijd met de skipper Jappie Visser.
2: Jappie, we zitten in de voorste omschrouwen.
3: Dat is heel dubbel, Alge. Hartstikke hard werken, joh. Natuurlijk, ik snap wel wat je bedoelt, voor het hier raak me je eruit. Nou weer de eerste. Dus dat is wel van tien naar het oren, hè?
2: Ja, ja. Het is 180 graden noos.
3: Ja, dit is 260 graden in de ronde en dan nog een keer 180 en dan heb je ongeveer het goede gevoel. Ja.
2: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijd, een keer 8, een keer 13, een keer 12. Ja. Ik vertocht Nolly even van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deelzet als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit, die eerste wedstrijd.
3: Nee, die Grouden hebben het zelf geschieten. Ja, in die oren wedstrijden van je op Jerewoord, dan ben je, ja. De binnenbij die kent dat heel goed, die moet zijn eigen geluk daar en wij schieten er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, ben jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader hier erbij. He?
2: Ja, maar als er een skipper wie die echt verlangen naar de Rutte Wetter, dan wie de stoot?
3: Ja, zeker, meer dan. Ja, meer dan. Ja.
2: Ja. En stoot dan van de morgen, stoot het gevoel van en nu begint het kampioenschap pas echt voor u?
3: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al een keer het zat. He? Dat 16e staat ik woon, dan kwam die nog lekker naar buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging mogelijk nog alle keer. En dat ging alle keer goed volgens mij. Ik heb niks shirt, niks jet of van nou.
2: Nee, ging gekke dingen gelukkig.
3: Gelukkig, dat is mooi. Ja, maar dat moet je toch echt wel hut in de stad. In de 12e stad wil je iets minder in je beleving. Dus daar heb ik van hem eigenlijk eerst maar bezig met omstandigheden. En wat ben je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn drukker nog.
2: Ja, zeker, want Jim Wien, want de oorlogskoetjes, die wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbesaton, wie is toch wel, hield hij het als eerste. Hij is wel in de gaten dat Jerry Veen Stadig gewoon stiekem een beetje dichterbij kan.
3: Ja, nou, uit de stad leek het buurt echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, dat roef ik hem eten. Jouwe, die ging ik hut. Die kon weer stiekem naar de baas. En ja, het is vrij, omdat de wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij zijn hier van de onderste, volgens mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die skippen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom maar ik gewoon nu bak maar doen. Hè. En ik heb zo'n, ik ben één punt dat hij meestal heel keurig dingen, want meestal draaien van bak met de stuurboot naar nou, dat hij zich Worsman kent, volgens mij. Voor mij weet het ook, of zo, weet ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Ja, dat in de eerste keer lopen we super saai, want het was steeds hetzelfde rondje. En letter wisken er mee wat. En toen hadden we een interessante, toen kwam hier de Fenix dichterbij. De bliksem. Die kon hudder, hè? Vreselijk.
2: Kijk, Steven Nekker, hè?
3: Ja, ja. En het zit in die klakjes, hè? We zijn toch een keer bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is het eigen wedstrijd.
2: Ja, zij moeten wel even trokken hier.
3: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging hudder, hè? Eerlijk is eerlijk.
2: Ien vraagt nog van Hest nog wel eens tocht om wat er voor het hier al hier gebeurd is op dit wetter?
3: Ja, nou, dat denk ik, nou ja, dagelijks.
2: Nee, maar
3: Je hoort net meer. Nee, je hoort net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brukken. Wat is dat wel? Absoluut net.
2: Ja, wat een totaal gevoel, hè?
3: Ja, super. Prachtig.
2: Welkom eens.
3: Dankjewel.

0: Koffieplaat, onverregen, Trof Mariet. Tom Petty en de Heartbreakers en Free Falling.
1: Dat weer een bad bakje koffie. Dat ga je net meer.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is 3 minuten naar Jelverson. Fijke, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Zo'n 130 mensen hebben juist jong protesteerd bij de Servento Hall in Huisterveen in de komst van een netopvang voor asielzoekers. De opvang in de sporthal onder de ketting is bedoeld voor maximaal 50 mensen en wordt alleen nog 's nachts broekt als eftervang voor Ter Apel en Nieuwe Pekela. Omwennis is er dat ze haar opvallen vieren omdat de opvang al ingericht is, kwart na het plan bekend maken waren. De protestgeerkomsten waren georganiseerd door Beweging Us Leefbaar Ach Karspelen. Wat dit weekend over de A32 maat, maar te rekken horen bij aansluitingen. De dijk is maandagjoen en nacht dicht tussen Steenwijk Noord en Ter Itzert in de richting van Jerveen. Maandagjoen ont 10:00 is de sneldijk afgesloten in de andere richting. Richard Steert bouwt in die nachten de verkeerssysteem, maar het verkeer wordt omlaat met gele borden. Het scootje van Snits had juster op de Snitse map bij Ter Henne woen. Een hier na de zwiere omvaring via skipper Jappie Visser de snekerpan na een knappe overwinning. Hier richt hem vooral op de hudde wien en net op wat er vorig jaar gebeurde.
7: Het wordt toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving. Dus daar heb ik van hem eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juster kwam je eigenlijk stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus ja, we zijn druk genoeg.
6: Michiel Zijlstra had het vierde jaar op het Heidenskip Justion won. De 20-jarige eerstehemmer sprong 21 meter 59 en daarmee komt hij heel die dichter bij leader Germ Terpstra in het klassement. Bij de vrouwen ging de winst naar Marit van der Wald met 15 meter 90. Brent Monsma wie de beste bij de junioren. Jorrit Bouwstra won bij de jongens en Janne Galema pakte de winst bij de famkes.
0: Ah, dus hij is toch vaak een juster. Dus,
8: Huddewien, jaasjes. Huddewien, jaasjes.
0: Maar dat is shit.
8: Dat
0: moet hingen.
8: Hingen.
0: Ja, doos kleren ophouden. Ja. Goed. Tiet van het Waberucht, Tietske Wiepenka, goeiemorgen.
9: Ja, een hele goeiemorgen, man.
0: Eerst dat is wel een aardig windje. Hoe komt dat, Joert?
9: Ja, nou, Joert, dat er het alweer wat kalmer om. Ik zie krijg ik in mijn boete, toen dacht ik, nou, het is hier echt heel kalm. Even een zuchtje wind, maar nog wel heel tijd het naar het westen waai. En verder, ja, boet nu, in de wel wat vlegeriger. Ik zie nou, ik op Vlieland nog hield een windkracht 4 steen, dus vrij krachtig. En ja, die zakket in erin van een man, die het wel voorzichtig wat aan. En dan stiet even een beetje een zwakke, ontmatige naar het westen wien. Dus ja, dus stiet Joert echt wel minder wien als juist. Nou, de temperaturen die we er op dit stuit bij hebben, Skielgust schroeft 15,5 graad. Dwarm zit ik ongeveer op diezelfde temperatuur. Dan Waard is het dan even wat frisser, maar 14,8. Akrum zit dan weer krijgt boppen de 15 graden. Laaksum dan weer een graad heger, 16,1. En Sigerswaard die schroeft 14,7 graden. Nou, wat we Joert verder verwachten kennen is dat de bewolking het eerste pad van de dij echt nog wel hutnekkig wijzen zil. Dus behoorlijk onwijzig. Toch zucht ik hier en daar ik al wat gatjes in de bewolking krijgt. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat er voor meetje is en ook dan de zinnen wel even zien letten zil. En nou, het zal voor het grootste pad wel droeg bloeien. Dus ja, we scannen dus ik zie dat het waar dus heel stadig on wat verbetert. Voor de meetje hebben we erbij dan een temperatuur van zo'n 8 tot 9 graden. Maar ja, als die zinnen er lang genoeg bij is, dan sluit ik een 20 graden ik net uit. En verder, jong, mogelijk nog een licht dripke Rijnwetter. Ja, en dat is in de nacht ik hetzelfde verhaal. Bopelan stiet er dan amper wien. Maar dat lietsbietje vocht wat dan vallen is, ik van juster nog zo een mistbank mogelijk wijzen kennen. En verder, de temperatuur, die komt weer op dezelfde temperatuur uit als nou, zo rond de 14 en 15 graden.
0: En die temperatuur, die rint ik nog wel wat op, het was je van de moord denk ik, hè?
9: Ja. Ja, dat klopt. Want morgen dan hebben we de wien weer eens een keer uit een orenhoeken wij. Hè. We hebben nu toch echt wel al een hartstikke hele wieken een noordwestelijke wien. Nou, van morgen al een zuidwestelijke wien. Tijdelijk zit ik er even bij. Maar daar profiteren we mooi van. Want morgen dan ik heb wel rekken horen. Maar een temperatuur van zo'n 22, misschien wel 23 graden. Het liet het eigenlijk ja, in een maand die het zo een verdwaaldripkerij nog mogelijk bij ze kennen. Maar dat mij eigenlijk al geen namen meer hebben. Want echt morgen zullen we die waarsverbetering toch echt wel terug. terugzetten. Maar een beetje wolken en zinnen. En dus die noffelijke temperatuur erbij. En dan op sneeuw, ja, dan zie ik al de temperatuur alweer wat een stukje heger uitkomen. Zo'n 24, misschien wel 24 graden. Een soort rondte voor de zinnen. Letter een stapelwolk. En in een beetje mogelijk al een eerste drip rein. En dat komt omdat we dus te krijgen hebben met een steuring die het pas in de nacht echt oerloekt. En dan hebben we op snijden een complete oren dijwer. Geregeld rijnwetter. De wien die het zagende bij de dijwer naar het noordwesten dat draait. Matig rond vrij krachtig wijze ziel. Temperatuur dat dan ik weer een stepje te bek. En op meien, ja, dan liek het ik dan net heel droeg te bloeien. Noordwestelijke wien. En dan ik dezelfde temperatuur van zo'n 20 à 21 graden. Dus het geeft wat op en del, Irit.
0: Ja, dat zo klinkt het inderdaad. Maar het duurt dus redelijk droeg. Ja. Zegt volgens mij, in de lange termijn komt er wat wetter allemaal weer.
9: Ja, zeker. Op snijden kennen we er echt wel weer wat van verwachten. En dat smiet ik wel even wat meer millimeters op als wat we juster aan hebben. Ja.
0: Nou, dat mag wel wachten dan.
9: Ja, zeker. Maar eerst een pikken knappe dagen.
0: Ja, nou goed. Laten we daar eens maar op focussen, ja.
9: Dat zei ze.
0: Heel verstandig. Dankjewel.
10: Yo.

0: Saima en Van der Werf in dat. En het komt altijd wel goed.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: En zei dat. Je moet de treddendij van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige etappe. De treddendij, zeg ik, maar volgens mij is het al de Vierdaagse. Nou goed, het vind ik wel bekend als de dag van de zevende heuvelen. Zat de namen zei het een soort klimwerkjoerd. En zijn in de Spanje van Deinem, die rent de 40 kilometer. En we hebben even contact. Janine, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Ik kan in elk geval vertellen, het is de treddendij.
0: Ook goed, nou
3: ja. Dus nog geen gladion. Het is wel via de telefoontje wat we hebben,
0: ja,
3: dat wel.
0: Daar ben ik de tel kwijt, inderdaad. Dat zullen terugkomen. Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat wel goed. Ja, goed, het piepert en krijgt hier en daar wat. Maar goed, dan hebben we masseurs voor of dan hebben we je verstand broeken. Ik hier van de week een beetje begin de asfaltuitslag, zeg maar. Dat is een beetje wat reeds vlekkerig en bobbelig. Nou ja, dat houdt in dat ik inmiddels weer een team compressie maak, toch? Dus ik heb speciale kousen aan. Die zwaar je dat bloed wat makkelijker naar boppen kan en daar maar minder snel van die vlekken. En verder, een beetje stevig hier en daar. Maar agrindenwijs wordt het wel weer soepeler. En 10 kilometer van de finish, dan kan ik iedere keer eventueel een massage hebben. Dus dat is wel heel erg noffelijk dan.
0: Oh ja, dan komt het de boel weer even los en dan kist ik de laatste 10 kilometer weer noffelijk.
3: Precies,
0: in,
3: dus. Ja, inderdaad, ja.
0: Ja.
3: Dus,
0: ja. Dus, En je hoort dus een soort hitteverschil. Is dat dan nog extra dreig? Maar de klachten die snel huist?
3: Nou, ik hoop het net. Ik heb wel zo'n inderdaad van toen ik meer klachten. En nou ja, toen moest ik gewoon rustiger rondwandelen. Maar goed, om je eigen maatjes zie je dit ik rustiger in. Of je met de oors achter de militairen rennen. Want dan blijft het heel stabiel hetzelfde tempo in. En dat is wel heel noffelijk. Maar ja, uiteindelijk vind ik deze dag misschien wel het mooiste. Gewoon terug de Zeven Heuvelen natuurlijk. Terug de verschillende locaties waar je langs ging. Je hebt gewoon het ene moment heel mooi stil bij het Wetterdeel, andere momenten, zullen we wat horen hij. En goed is even heuvelen. En dan heeft dan op een met de Canadese begraafplaats. En eigenlijk alle pelotons die slaan daar ook naar die begraafplaats. En die is derde eer eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel van elk peloton even een lidse ceremonie. Maar fijn ging er wel eventjes zitten daar bij de gebouwtje wat erbij zit. En als de hele Zeven Heuvelenweg één groot circus is en herrie en muziek. Is daar veel gewoon de verstilling. En dat is wel heel erg bijzonder dan. Dus dan heb ik altijd wel even mijn zen-momenten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en door gisteren dus alle jongens gisteren erom naar de camping daar. Dat is een camping Krek wat via de voort. Daar is het wat rijstig, Rek. En als je daar dan komt, de ding staan waarom om de dijen niet geweest hebben, de dagen niet geweest hebben. Is er dan een bepaald moment al waarvan ons nou van nou, dat vond ik wel zo mooi.
3: Een bepaald moment al, ja goed, ja, dat ben je zo volle momentjes eigenlijk, want gewoon terug dat je een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade naar Nijmegen komen zo. En nou, daar staan hier twee collega's van mij en van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog. Maar toen, ik wil haast weer te eigen, dat ik denk van nou, wel heel erg bijzonder, want ik dacht, ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk. Maar ze stonden me echt op te wachten, en weer echt helemaal, jee. En dat ik dacht van, oh, hoe bijzonder is dit toch?
0: En dus, er ben natuurlijk een heel soort mensen om de kuiders om te moedigen, maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wijs dan.
3: Ja, en inderdaad, gewoon doordat je dan in eerst bekend, joh, hè. Ja, mensen die je normaal op je werk, joh, en dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die heeft voor elke dag het in een pakje. En juist wordt natuurlijk roze waanzin. En nou ja, omdat ik voor Alzheimer ben, van hier die verjuster hier die een cadeautje in mijn boek ziet erin. En die dus ik hoor een stel man weer van Ian van Zwaan Alzheimer hier. En dat denk ik van, hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van, goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik gewoon alweer van die rieten tractaties en leuke dingetjes. Nou, ik hoor alle mensen onderwijs die het eventjes een extra even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal, maar ik gewoon alle muziek onderwijs even gek van me ook hoor. Het is uiteindelijk het hele pakket is maar een beetje voor geren.
0: Nou, en dan wordt het een mooie route dus. Als we mooi met Marie praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed. En dan is het wel echt tijd voor jou, hoor. Hè?
3: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helte. En Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, goed. Want dan ken ik mezelf knoflie, ja, dan had het op. Maar dan zit ik morgen waarschijnlijk uiteindelijk wel ergens onderwijs nog weer zien. Maar ik denk gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladio ging en dat we gewoon trots jouw. Dat nou, er wel een leuke Duitsman uitziet.
0: Wij hebben er alle vertrouwen in en wij moedigen de jongen hier van het Friesland.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Janine, dankjewel en een heel veel succes.
3: Oké, fijne dag nog.
0: Hoppa.

0: de B-52's en de Love Shack.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is dit seizoen T-Respond bij het vierleppen in de Vrouwjesklasse. Naast alle weekend wintervol aan oor. Wij steken er altijd wel in mijn boppen uit, maar nou dus net. Het klassement dat zit elke keer in het klassement zit elke keer dicht op elkaar. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Verslaggever Willem van Meldvoort die gong naar de wedstrijd op het Heidenskip.
2: Naar de volgende drie groepen, namelijk de dames, de junioren en de senioren topklasse.
3: Het is een roezige simmerjoen op het Heidenskip. Ik zag naar boppen, ik zag grieze loften, ik zag tol winterjassen en ik zag wien. Al het eerst, die viel ik vanzelfs en die zucht troch de bjemmen hinnen. En de meesken, die komen wol, want het is drok op het Heidenskip. Ze komen alle in Sjen naar het vierleppenmieren.
2: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar.
3: Veronder de vrouwje. En die binnen op dit stuit waande.
2: Eerst kijken we hier naar Marit van der Wal. Daar komt ze aan voor haar eerste sprong. Ja, gaat nog heel snel eigenlijk over dat dode punt.
3: En in die vrouwjesklasse is het tige spannend dit seizoen. Want de ene week wint de ene en de oren weken wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een ompotje. Elke week weer.
4: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig maar uit te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter dan wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
2: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
3: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen en zucht die kansen.
5: Ja, ik vind het wel heel leuk, want ja, als er nou iemand is die steeds met kop en schouders alles wint, dan zat bloed wel spannend.
3: Ja, vorige keer wie bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant vol in van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
5: Ja, ik vind het van wol, want nou ja, zeker voor het FK en voor de gruttere wedstrijden, dan bloed ik mietje spannend van nou, wie wint het.
3: En ik zie Gret Bokma zucht om de hoeken, want ja, die heb ik meerdere wedstrijden won. En denk ik wel wat winnen te kennen dit seizoen.
6: Ja, het is wel heel leuk. Het is inderdaad echt, elke keer is daar Noorden top 3 super. En ja, het is altijd spannend en dan merk ik wel dat, ja, begin ik altijd door elkaar heen en joet ik met jouw dames, joet de 15 in. Dus ja, het zit vaak dicht bij elkaar en ik in het klassement is steeds een stuitje wisselen wat dat betreft. Dus voor de NK-plaatsing weet ik al een keer nog spannend.
3: Dat is leuk, maar is het voor sporten het volle leuker om gewoon eerst een toren heeg boven de rest uit te steken?
6: Nou, dat hebben we in andere categorieën wel. Dus dan is het wel leuk om ik een categorie te hebben, denk ik, waar het altijd spannend is.
2: Maar het vallen wel dan weer bij de dames, maar gaat toch nog steeds wat te snel.
3: Uiteindelijk wint Marit van der Wal. Al is ze er zelf net heel en dal tevreden hoor.
7: Nou, dat begint tot te knikken. Best net iets blij met mijn oerwinning.
4: Nee, ja, natuurlijk wel hartstikke prima. En ik keurig net iets 15-20. Maar ik merk ik wel in de lijst sprongen van, nou, het zit er heus wel in. En het hikt er een beetje in om. Maar ik krijg net stabiel genoeg om er echt tot uit te helling. Dus ja, spietig. Maar ik wil weer hartstikke mooi.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: Koffieplaat ongevregen. Troch, Jaap, de Twien, de Nets en in de Dutch Mountains.
2: De media van de morgen.
1: Jeugdherinnering van Fijke.
3: Ja, dit was mijn eerste LP die je kocht. Dus ja, ik is nou niet in default, maar je cassettebandjes ontrommelen natuurlijk. En dit was de eerste LP.
1: Dit was het echte werk.
3: Het echte werk, ja. Het is nooit meer opgehouden. Voor op het AD zag ik een foto van de ravage die het ontstond op de Erasmusbrege in Rotterdam. Naar die botsing tussen twee trams. En ik herik de beelden daarvan, want de brege die stond hier. Dus er stond een tram die stond te wachten voor die brege. En er komt een andere tram hoor. En ja, die had net eens rem of zo. Die knalt echt in volle snelheid daar bovenop. 15 mensen binnen verwoenen rekken. 4 van haar die ben naar het ziekenhuis gebracht. En 1 van hen is echt zwier verwoenen. Die moest ik door de helpchangsten die massaal uitrukken. Uit de ravage bevrijd worden. De, ja, wie kan vrouw die ziet vers. Die zei ja, hij is natuurlijk in die stang en die stwollen. En ja, wat hij dan zijn klappen volgt. Dan ja, dan heeft hij echt wel een groot probleem voor zelfs. Ja, er wordt nog onderzoek dingen van hoe koer dit. Want die bestuurder van die tram, die wie net onder invloed van drank of drugs, maar hoe dit dan gebeurt, gebeuren koer, had het toch iets menselijks weer of technisch, ja. Daar wordt nog onderzoek naar dingen. Maar goed, dan kent de warmte, je kent de AED's onbroekbaar meidje.
1: Nou?
3: Ja, want die hing je vaak zijn gevels hoor.

0: folie om hen erin.
1: Oh ja.
0: Dus, maar
2: zonwerende folie.
0: Zonwerende folie. Kerst ermee gewoon in het kaart hingen.
2: Dat kent ook.
0: Dat er net in de volle zinnen hing het te branden. Dus ja, denk daar al even om.
2: Ja, je moet nog even herstellen trouwens.
0: Wat nou?
2: Minder dat Jaap de Nits omvregen.
0: Ja.
2: Maar het is Kees.
0: Oh, Kees.
2: Bij deze.
0: Wat zijn er nee?
2: Een rectificatie.
3: Wat een street. Ze zitten de bop op.
4: Ja, fantastisch.
5: Ja, maar doodingsverzels, dat ken ik beter.
6: Ja, dat roept elke nieuw onder wel.
5: Nou, bij wie is het dan?
3: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroep-app.
5: Alle dagen tussen tolven en in.
3: Klik rugsboppen op Appus.
6: Vul de pol in.
3: Simmer in Friesland.
7: Wij willen wij.
6: Ik voor de Scootsjepoel.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
9: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. En voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
10: En jij werd opgehaald met de helikopter?
9: Ja, bijna iedereen.
8: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
11: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
8: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wetterkeringen die we inspecteren vanwege onhoudende droogte in de provincie. Op de eerste aas meer hoor. En muziek van Matthew Wilder, Break My Stride.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
3: Als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we de alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
0: Ja, de wettenkeringen die we inspecteren vanwege onhoudende droogte. Moet de wettenskipper het kijken ompakken vol dat test aan. En skipper Jappie Visser wint mij de snekerpan op het wetter bij Terhenne.
4: Jappie Visser, hij bloedt heel ernstig onder het helmhout. Hij bloedt heel ernstig sturen. Applaudisseren. Klap nou eens in handen.
0: Meer over het scootstation dadelijk hekken. En Vijkenbouw, dat juist natuurlijk ik.
5: Ja, onder wie is boen liet de neetklok oer zwartstages. En de plysje trapjeert het heel niet vaker mee. Die autorieden, wie ons haar een driebewies, in beslag genomen is.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst iets voor het waarbericht in het kwaad meid, Jitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Joet knapt het waar stadig gewoon weer op, maar eerst nog een soort bewolking en een matig ontvrijkrachtige noordwestenwind. Vanmiddag komt de zinnen er wat vaker bij en stiert er nog een zwak ontmatige wind en wordt het maximaal een graad als jochentje. Jong en vannacht een losse drip rein, kalm waar en dan 13 graden. Morgen wordt het oordeelszinnen stadig gewoon nog wat meer en warmt het bij de zwakke zuidwestelijke wind noffelijk op naar 21 of 23 graden.
0: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor wetterkeringen? Om daar een beeld van te krijgen is wetterskip Friesland nu uiteindelijk met het inspecteren van die keringen. Het gaat voor eerst om 180 kilometer online. En de diegraaf Lisette Kroon van wetterskip Friesland vertelt hoe ze dat oppakken.
7: En dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken. En dan gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
8: En waarom is dat juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbijgaan is?
7: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum waar we staan is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld waar het al over de 250 mm gaat tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
8: En hoe kies je die uit? Of waar zitten die?
7: Dat is ook ja, door ervaring, zeg maar. Waar zien we in het verleden waar die plekken ontstaan? Dat noemen we dan de risicovolle plekken. Dat zijn gewoon stukken dijk die over het algemeen wat makkelijker, zeg maar, voor droogte gevoelig zijn. Maar uiteindelijk, als de droogte lang genoeg aanhoudt, dan gaan alle plekken en alle keringen gaan daar last van krijgen.
8: Dus je zou pikken risicovolle plakken. Wat is dan krijg dat risico van die plak?
7: We hebben gezien dat op bepaalde plekken gewoon een dijk iets eerder scheuren laat zien. Maar het kan ook heel erg afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. We liepen hier net even overheen en dan zie je veel muizen. Nou, als er een klein scheurtje is, mogen die muizen heel graag in dat scheurtje gaan zitten, want dat gaat makkelijker. En op die manier creëer je ook meer risicovolle plekken als daar, zoals in dit seizoen, zitten er gewoon veel muizen in Friesland. En dat merken we ook op onze keringen.
8: Die inspecties, die geeft zolang het droog bloot?
7: Ja, wij hopen dat eigenlijk het toch, het is vandaag is het wat bewolkt. Maar die miser die er valt, dat is natuurlijk niets. Het waait hard. Dus enerzijds de bewolking houdt de verdamping weer wat tegen. Maar zon en wind, dat zorgt weer voor extra verdamping. Dus de verdamping is deze dagen iets minder dan wanneer het heel erg zonnig is. En tegelijkertijd, we hebben echt regen nodig. Willen we dat neerslagtekort weer aanvullen. En willen we dus zorgen dat de bodem weer, ja, zeg maar, voldoende water krijgt.
8: Ja, voor eerst lijkt het er nog op dat het wel nog wel even droeg bloot. We zijn ik al even, als het is altijd lange droeg bloot, dan sluit je hem net uit dat meerdere dieken of hegengroen inspecteert Wurmatten.
7: Ja, dan gaan we verder kijken. Een andere maatregel is bijvoorbeeld schapen die we dan met droogte van de dijk willen hebben. Op onze primaire keringen hebben we daar afspraken over. Worden er nu ook al schapen weggehaald en zullen we ook deze week proberen wat pachters te bewegen om toch al aanstalten te maken om de schapen naar een andere plek te brengen. En ja, dat betekent ook dat als het nog droger wordt, betekent dat op de primaire kering dat alle schapen eraf gaan. En op de regionale keringen, daar waar we zelf de verpachter zijn, hebben we daar ook mogelijkheden toe. En wij hopen dat mensen daar ook zelf op gaan reageren.
8: Want wat is dan het grootste gevaar als alles vies te lang droeg bloot?
7: Ja, dat is heel verschillend. Dan neemt de verzilting toe op de kleigronden. Dan is op de zandgronden zie je echt schade. Maar dat zie je waarschijnlijk nu al. Bomen die dan zodanig uitdrogen dat ze hun blad loslaten. Maar dat geldt ook voor alle veenweidegebieden. Als dat te lang droog staat, ja, dan gaat het veen oxideren. En dat betekent ook iets voor de bodem zelf. Dus we zien het in het hele gebied, zul je dan consequenties gaan merken. En voor ons als wetterskip is dan toch het allerbelangrijkste onze keringen die onze droge voeten moeten blijven geven.
1: De media van de morgen.
0: Is er nog droge voeten, Feike?
5: Ik heb zeker droge voeten.
0: Heel goed.
5: Ja. Ja, waar zit je eigenlijk vrij heeg in?
0: Ja, dat is weer. Dus, we zitten op een terp hier, dat weten onze mensen net.
5: Ja, je eigen omroep terp. een wijngroep zonder cliënten, oren die het uittekenen worden op een nepstage en zwaar diploma's die het helpen worden zonder dat er echt een zwaar verliend is. Het Algemeen Onderwijsbond slaat alarm hoe fraude met zwaar stages in het mbo. Daar deze kroot erdoor. Het voelde echt als een toneelspel, alles leek in scène gezet. Ja, dat toch te blikken dus uit een artikel dat in kwarten verschijnt in het Onderwijsblad en het AD heeft dat insjongen en het er nodig al opgepubliceerd. Malafide leerbedrogen die maakt het voor studenten mogelijk hun zwartstage uit te tekenen zonder dat ze een cliënt verzwargen hebben. En ja, zo'n stage is een verplicht onderdeel van een zwargopleiding. En ja, de inspectie van onderwijs die beschreef kwartlien al vergelijkbare tafereelen in een eigen rapport. En ik de mbo'er hier signaleert het probleem. Ja, die zwargen die ben grut. Ingrippen blik voor squalm heel dreig. Ja, een student die dus niet praktiekervaring of ondervinding opdienen heeft, die hel je dus wel hun diploma. En ja, dan komt dus meesten komen in de zwarg te werken zonder kennis aan het bed. Dus dat is wel
0: dat is heel zwargelijk, ja.
5: Ja, ja, inderdaad. Ik zwargelijk is dat de plisje trapierre, het Auron hier, meer dan 10.000 keer in een trapierre, die het achter het stuur ziet, wil zijn rijbewijs al innaam waard.
0: Oh,
5: wie je? Wunnen wie je? Mag ze zeggen. De publiek in het onderzoek van RTL Nijs. Het is een groeiend probleem, maar soms die ik wel slimme ongelukken als gevolg. Politie en justitie die willen de dieren hudder aanpakken. Maar daarvoor is een wetswijziging nodig, die maar dat regelen en die leidt al jaren op de plank. Nou, ik zoende me wel van aan, helje. Want gewoon uitreders die bleurders keer op keer rieden. Net sinds tenen dat ze geen rijbewijs hebben. De Wunnen PFA-beeld neemt. Bestuurder van een Porsche Panamera, die op de 28 bij Zwolle voor het tiende keer trapierre waard met een ongeldig rijbewijs. Of een man die bij Breda 170 kilometer per uur rijdt met zijn 44-jarige dochter op de achterbank.
0: Oh, dat ik nog.
5: Ik nog. En zijn rijbewijs wie dus al traaien hier wie die al kwijt.
0: Zo.
5: Wegen eerder uittredings. Dus je maakt het voor doen die je. Maar dan maakt dus eerst die wedstrijdwijziging van de plank.
0: Ja. Ik ben natuurlijk neutraal blauw, maar als je 170 kilometer per uur rijdt met je 44-jarige dochter op de achterbank, dan ben je wel een...

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dan zijn we weer in Bromneet. Scootjes, Jon Tawant en hierna de dramatische omvaring op het wetter bij Ter Henne. Dat skipper Jappie Visser bij in het ziekenhuis bedarren. Woen hij juster, hij magistrale wedstrijd, maar hij win. Scootje, de sneker Pangi als eerste hoe de finish op de Snitse Markt bij Ter Henne. De eerste verslagjouwer, Andor Faber.
2: Er is Blierskip en wat is dit een mooie en bijzondere overwinning van het scootje van Snits op de Snitse Markt. Op de Snitse Markt klinkt daar het startschot. En Jappie Visser, hij bleut heel ernstig onder het helm houdt. Hij bleut heel ernstig sturen. Applaudisseert het, klap nou in zijn handen.
0: Ja, winst dus van Snits. Verslagjouwer Arjen de Boer praten naar Arjen van de wedstrijd, mij de skipper.
3: Jappie, beziek je die gevoelens te omschrouwen?
4: Dat is heel dubbel, Alger. Hartstikke hard werken, Jood. Natuurlijk, ik snap wat je bedoelt. Vorig jaar raak ik niet eruit. Nou weer die eerste. Dus dat is wel van tien uit oren, hè?
3: Ja. Het is 180 graden, jongens.
4: Ja, dit is 260 graden in de route. En dan nog een keer 180. En dan heb je toch ongeveer het goede gevoel. Ja.
3: Nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld, want die eerste wedstrijd, een keer achtste, een keer tredje, een keer tolfde. Ja. We tochten Nolly van, ja, Snits, we hebben daar een beetje deel zitten als de grote verrassing. Maar het kwam nog net echt uit, die eerste wedstrijd.
4: Nee, die Graude hebben het zelf geschieten. In die oude wedstrijden van Jeno Bjernewoord en Beren, ja. De binnenbij die kent dat heel goed, die moet zijn eigen glock daar. En wij zien er steeds wat aan de verkeerde kant. Ah, met jure punten. Ja. Dus ja, je weet nou wel zeker alles wat je vader hier erbij. He?
3: Ja, maar ja. Als er een skipper wie die echt verlangen naar de grote wetten, dan wie de stoot?
4: Ja, zeker, meer dan. Ja, meer dan. Ja.
3: En stoot dan van de morgen is het gevoel van, en nou begint het kampioenschap pas echt voor u?
4: Nou nee, ik dacht van de morgen had ik eerst bliksem, het was al even het zat. He? Dat 16e staat ik wel, en dan kwam die nog lekker naar de buiten tussen terug. Dus nou ja, dat ging wel genoeg alle keer. En dat ging alle keer goed volgens mij. Ik heb niks shirt, niks jet of van nou.
3: Nee, ging gekke dingen, gelukkig.
4: Gelukkig, dat is mooi. Ja, maar dat moet je toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in beleving. Dus daar heb ik van de morgen eigenlijk eerst maar bezig. Maar de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk een stil waar wij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn druk genoeg.
3: Ja, zeker, want Jim Wien, want de orenscootjes, die wien eigenlijk rapper. Maar bij de Bobbes Tonnen wien is toch wel heel niet als eerste. Hij is wel in de gaten dat Jerry Vien Stade gewoon stiekem een beetje dichterbij kan?
4: Ja, nou, de stad waar leek het buis echt helemaal nergens op. Daar ben ik heel eerlijk in, dat roef ik hem meter. Die ging ik uit. Die kon weer een stuk naar de baas. En het is vrij, omdat de wien nu deze richting is, komt vrij gauw bij de wal. Ja, wij waren niet van de onderste, volgens mij, of de onderste, dat weet ik niet meer. En dus, wij konden rond voor de wal krijgen. Ja, dus je ziet al die skippen daaronder draaien. Ik denk, oh god, ik kom haast, ik gewoon nu bak met aan. En ik heb zo'n, op een eigen punt, dat hij meestal heel keurig dingen, want meestal draaien van bak met de stuurboot naar, dat hij Jake Oosman kent, volgens mij. Voor mij weet ook, of zo, weet ik het, ik dat meer. Maar dat is elke keer goed beteerd. En ja, toen kwamen we heel mooi om die bovenboei, heel rond. En direct een goede boei pakt. Nou, dat in de eerste keer lopen we super saai, want het was steeds dezelfde rutsje. En letter wist ik er niet wat. En toen waren we interessant en toen kwam Heerenveen dichterbij. Ik bleek Sam. Die jongen er, hè? Vreselijk.
3: Ja, kijk, Steven Ecke, hè?
4: Ja. En het zit in die klakjes, hè? We zijn toch enkel oorlog bezig, hè? Wie is dat? Orp, stop. Maar ja, dat is een eigen wedstrijd.
3: Ja, zij worden wel even trokken hier.
4: Ja, ik denk het wel. Maar ze ging verder, hè? Eerlijk is eerlijk.
3: Ien vraagt nog van Hest nog wel eens toch om wat er voor het Tirolier gebeurd is op dit wetter?
4: Ja, dat denk ik, nou ja, dagelijks.
3: Maar Joet?
4: Joet net meer. Nee, Joet net meer. Nee, dat kerst in de West in de Brukken. Waar staat wel? Absoluut net.
3: Wat een totaal ongevoel, hè?
4: Ja, super. Prachtig.
3: Welkom eens.
4: Dankjewel.

0: Erasure and Sometimes.
1: In Engeland hebben ze Wimbledon.
2: In Frankrijk de Tour de France.
1: Wij?
2: Wij hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin bij tijd.
1: Waar is die 29 juli? In Frentje.
2: Omroep Friesland is erbij.
1: De hele dag op radio, de Omroep-app en omroepfriesland.nl.
2: Simmery Friesland.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: FM.
6: Het is Jalwachten. Fijke, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. In Zuid-Ustervingen worden acties verhit in de komst van een nachtopvang voor asielziekers in de Servento-hal. Just jongens zouden zo'n 150 mensen hadden bij de sporthal om haar onvrede te uiten door het besluit van de gemeente Achtkarspelen. Nevens initiatiefnemer Anneke Kanninga Alma van Beweging Uus Leefbaar Achtkarspelen vielen omwenners haar opvallen door het besluit.
8: Ja, die zitten nou net noffelijk en ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit ging gewoon net. Zonder de rieën, maar ik zonder de inwenners. En dat vind ik gewoon echt krul, want het was al in de media bekend en toen wisten de omwennenden nog net. Die kregen de middjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier.
7: Nevens local burgemeester Harjen Bruining kwam dat om het embargo dat op het besluit lijst schijnt waard.
9: Dat ontspit weet al een schending van het embargo ter forum. Ze dat een aantal mensen al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.
7: Bruining jouwt om dat de opvang Nijzijk 16 augustus werd tegengeerd. Wetterskip Friesland zal steksproef gewiers, polderdieken en hege groen controleren op droogte. Dat wordt hier vanwege delslag te kwart in de provincie. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van de droogte voor de wetterkeringen, worden die nou inspecteerd. Het gaat voor eerst om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Luzette Kroon van Wetterskip Friesland sluit net uit dat er de komende tijd meer worden.
10: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
7: Het is dit seizoen tegen spannend, biedt vierliepen in de vrouwensklasse. Haast alle weken wint er wel een oor. Gewoon wij steekt er altijd wel één deelnemer bob uit, maar nou dus net. Het klassement zit elke keer dicht op een waar. Ze gaan vierliepsters meerdere wedstrijden won. Vlinie Stuts, Marit van der Waal, mijn kop en schouders boppen de rest uit, dat is nou net langer zo.
11: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen en elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter dan wat minder dingen. Dus die aanloop is krekend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
7: Ja, uiteindelijk woont Marit van der Waal in het heidenskip met een sprong van 15 meter 90. Het koetsje van Snits had juster op de Snitse Maar bij Terhenne woon. Een eer naar de zwiere onvaring via skipper Jappie Visser de snekerpan naar een knappe oerwinning. Die rucht hem vooral op de hudde wien en net op wat er vorig hier gebeurde.
12: Voel je toch echt wel hut in de start. In de tweede start wil je iets minder in beleving. Dus daar wil ik van hem eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juster kwam je eigenlijk een stilwaar bij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn drogen nog.
7: Nou, drogen nog dus. Fijke, dank u wel.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
14: Touwen een nieuwe uitdaging? Je sigma installatie in Snits zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
15: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget.
15: hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daar hoor je bij graag met die IPT'er. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op sigma.nl.
0: Friesland van de Moor.
17: Erik Seijens.
6: Omroep Friesland. Dadelijk dan, ja, we zijn even bij het Vierleppen en bij de Nijmeegse Vierdaagse. Maar eerst dichter bij Hoes. Tjetke Wiebenga, goeiemorgen.
18: Goeiemorgen al again.
6: Ik ben eerst wel eens benijd. De zin, let hier maar een beetje zin.
18: Ja, ik krijg even heel iets glimpen door de bewolking heen. En ik zeg op oren plakken dat de bewolking wat brekt hier en daar. Dus ja, de bewolking overheerst het al. Beschikt de zinnen er dus ik al zo dan eens erheen te prikken. En dat slag het dus ik. De temperaturen daarbij, die zitten in trogsneed om de 15 graden heen. In het westen hebben we al een 16 graden op de thermometer staan. Dat betekent dus dat die temperatuur al wat omheen rint. Dan heb ik de minimumtemperatuur er ik even vlug bij pakt op Vlieland. Is het net kouder worden als 15,7 graden. Laaksem 16 graden. Dwaaim dan weer 15,4. De pijn 14,7 grauw. Die ziet krijgt ik even onder die 15 graden. En 14,1 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. Nou, de temperatuur die rint alweer stadig gewoon op. En we zitten eigenlijk in Joert en morgen nog wel echt onder hege druk invloeden. Morgen nog weer wat meer als Joert. Nou, dat merken we dus ik aan dat het waarde stadig gewoon wat verbetert. Van de morgen, het eerste part van de dag, echt nog wel een heel soort bewolking. Maar wel zo dan alles even een knip van de zinnen. Maar die zinnen die verwacht ik eigenlijk van de midden toch ik wil wat op meerdere plakken, dat er een wat vaker shell lid. Daarbij hebben we nu een matig want vrij krachtige watwestenwien. Windkracht 3 ont 5. Maar die zakken ik zag in de wijde dijen wat aan en stieten van een beetje nog een zwak ontmatige watwestenwien. Ja, en dat dus het waarbeeld dat wordt stadig gewoon wat vreunlijker en wat kalmer. En dat levert dus van een beetje als een jochentje en misschien zelfs al wel 20 graden op al die zin het lange nog volhard. Nou, dan hebben we dan jong en vannacht eerst nog wel weer even tijdelijk toenemende bewolking. Zo is even een verdwaald dripkerijnwetter uitvallen kennen. Maar het stelt allige net een heel soort voor. En nou ja, het verdampt haast voordat de groen helder bewijzen spreken. Verder valt de wien boppelaan aan de vergrutste pad fut. Nou, dat zou eens even een mooie mistbank opsmieten kennen boppen de landerijen. En verder de temperatuur, ja, die zal weer om de 14 graden hier en misschien ook wel 13 graden wat meer in het eerste van de provincie. Dus dat is de minimumtemperatuur, Erit.
6: Wat is Jorgen Moon? Hoe komt het dan?
18: Nou, morgen dan merken we toch wel weer dat de dij weer even op gang komen met. Er is wel rond voor de zinnen, maar er is dan ik nog wel aardig wat bewolking. Maar de zinnen die komt er eigenlijk in de inframantiet al heel mooi bij. En we merken ik dat de wien uit de orenhoeken waait. Dat viel misschien ook al wat oors aan. We hebben dus geen wien meer over de Noordzee heen. Dus het kan wat vlugger opwarmen. Nou, dat merken we dan ik aan de temperatuur. Want die er in het morgen loopt naar zo'n 23 graden als maximumtemperatuur. En daarbij hebben we dan in het midden eigenlijk een hele mooie mix van wolken en zinnen. En dan vandaan al bloed het ik wel weer even droeg. En dan, dan in de nacht dan hebben we brede opklaringen, een mistbank en dan een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. Dus het waar knapt wat op, Erit.
6: En voordat je het witte is het al weekend. Wordt dat een beetje een nog weekend? Laat ik het maar daar.
18: Ja, nou, het twee parten om het samen te zeggen. De sneun, dat zal ik nog een hele knappe simmerdij worden. 22 rond 24 graden, mijn soort rond te verzinnen. Waar merken we dus dat vanuit het westen wij de bewolking alweer stadig ontaannemen zal. De wien, westelijk rond zuidwestelijk, dan nog zwak ontmatig. Maar ja, er komt dus al wel weer een steuring vanuit het westen wij uw kant op. Dat merken we benamen in de nacht. En op snijn, dan hebben we geregeld buien. En zat het nou liek het. Smiet dat wel wat meer millimeters op als wat we gisteren gaan hebben. Dus ja, dat is voor de natuur, voor de landerijen en voor zelfs van alles wat maar les heeft van het droogte op dit stuit. Zo dat goede zaken doen. De wien dan, die giet stadig gewoon weer om naar het noordwesten. Dus dat smiet op snijn een temperatuur op van 20 rond 21 graden. Maar dus op mee ik het verhaal. En ik dan liet je het nou net heel en dal droog te houden. Al is de zin er dan ik alweer geregeld bij. Dus ja, we hebben van alles wat hier iets de komende dagen. Maar wat we van nou aan zissen kennen is dat het warm stadig gewoon wat verbetert. Maar alleen nog dan op snijden weer even zo'n dip.
6: Oké, Jitke, dankjewel.
18: En een mooie dag verder, hè.

0: Jan wie dat en bla bla bla.
1: Friesland van de Moor.
0: Vierleppen, daar gaan we het horen. Want het is dit seizoen die respons bij het Vierleppen minder vooral is klasse. Naast alle weken wint er wel een oor. En gewoon wij is het zo dat er ook altijd in boppen uitsteekt. Nou dus net, en dat maakt het krijgste spont. Het klassement dat zit in het klassement zit elke niet dicht op een koor. Hoe kent dat eigenlijk? Nou, slagjouder Willem vermeld wordt, die jarde er eens even naar. Juster Joen, naar de wedstrijd op het Heidenskip.
2: Naar de volgende drie groepen, namelijk de dames, de junioren en de senioren topklasse.
3: Het is een roezige simmerjoen op het Heidenskip. Ik zag naar boppen, ik zag grieze loften, ik zag tol winterjassen en ik zag wien. Al eerst die viel ik vanzelfs en die zucht troch de bjemmen hinnen. En de meesten die komen wel, want het is drok op het Heidenskip. Ze komen al eens in naar het Vierleppenmeren.
2: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar.
3: Veronder de vrouwje. En die binnen op dit stadje dwaande.
2: Eerst kijken we hier naar Marit van der Wal. Daar komt ze aan voor haar eerste sprong. Ja, gaat nog heel snel eigenlijk over dat dode punt.
3: En in die vrouwjesklasse is het tegen spannend dit seizoen. Want de ene week wint de ene en de oren week wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een potje. Elke week weer.
4: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
2: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
3: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen en zucht die kansen.
5: Ja, ik vind het wel heel leuk, want als er nou iemand is die steeds mijn kop en schouders alles wint, dan zabloed wel spannend.
3: Ja, vorig jaar wie bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant vol hier van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
5: Ja, ik vind van wol, want zeker voor het FK en voor de gruttere wedstrijden, dan bedoel ik een beetje spannend van wie wint het.
3: En ik zie Sigrid Bokma zucht om de hoeken, want ja, die heb ik meerdere wedstrijden won. En denk ik wel wat winnen te kennen dit seizoen.
6: Ja, het is wel heel leuk. Het is inderdaad echt elke keer is er een orde top 3 super. En het is altijd spannend en merk ik wel dat begin ik altijd door elkaar heen en joet ik met jou dames door de 15 in. Dus het zit vaak dicht bij elkaar en ik in het klassement is steeds een stuivertje wisselen wat dat betreft. Dus voor de NK-plaatsing weet ik al nog spannend.
3: Dat is leuk, maar is het voor sporten het volle leuker om gewoon eerst een toren heeg boppen de rest uit te steken?
6: Nou, dat hebben we in andere categorieën wel. Dus dan is het wel leuk om een categorie te hebben, denk ik, waar het altijd spannend is.
2: Maar het vallen wel dan weer bij de dames, maar gaat toch nog steeds wat te snel.
3: Uiteindelijk wint Marit van der Wal. Al is ze er zelf net heel en dal tevreden hoor.
7: Nou, dat begint tot te knikken. Best net iets blijven aan oerwinning.
4: Nee, ja, natuurlijk wel hartstikke prima. En ik keurig net iets 15-20. Maar ik merk ik wel in de lijst sprongen van, het zit er heus wel in. En het hikt er een beetje genomen. Maar krijg net stabiel genoeg om er echt uit te hellen. Dus ja, spietig. Maar ik wil weer hartstikke mooi.

0: Madonna en Causing a Commotion.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: Je hoort de treddendij van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige etappe. Het is wel bekend als de dag van de zevende heuvelen. Zat de namenszijde een soort klimwerkjoerd. En het zijn in de Spanje van Deinem, die rent de 40 kilometer. En we hebben even contact. Janine, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik ben heel benieuwd, ja. Hoe gaat het?
3: Ja, het gaat wel goed. Ja, goed, ja, het piept en krijgt hier en daar wat. Maar goed, dan hebben we een masseurs voor of goed, dan hebben we je verstand broeken. Dat, ja, goed, ik hier van de week een beetje begin de asfaltuitslag, zeg maar. Dat is een beetje wat reeds vlekkerig en bobbelig. Nou ja, dat houdt in dat ik inmiddels weer een team compressie maak, toch? Dus ik heb speciale kousen aan. Die zwaar je dat bloed wat makkelijker naar boppen kan en daar maar minder snel van die vlekken. En verder, ja, goed, ja, een beetje stevig hier en daar. Maar grindenwijs wordt het wel weer soepeler. En 10 kilometer voor de finish, dan kan ik iedere keer eventueel een massage hebben. Dus dat is wel heel erg noffelijk dan.
0: Oh, ja, dan komt het op de boel weer even los en dan kist ik de laatste 10 kilometer weer noffelijk.
3: Precies,
0: in,
3: dus. Ja. Inderdaad, ja.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: Ja. Dus, ja. En je hoort dus een soort hitteverschil. Is dat dan nog extra dreig? Maar de klachten die snel huist?
3: Nou, ik hoop het net. Ik heb wel eens gewoon inderdaad van toen ik meer klachten en nou ja, toen moest ik gewoon rustiger rondwandelen. Maar ja, ik word een miljardige maatje zie je dit, ik rustiger in. Of je met de oors achter de militairen rennen, want dan blijft het heel stabiel hetzelfde tempo rennen. En dat is wel heel noffelijk. Maar ja, uiteindelijk vind ik deze daar misschien wel het mooiste. Gewoon terug die Zeven Heuvelen natuurlijk. Terug de verschillende locaties waar je langs ging. Van je hebt gewoon het ene moment heel mooi stil bij het Wetterdeel, orenmomenten, super wat over hij en goed is even heuvelen en dan heeft dan op een gegeven moment de Canadese begraafplaats en eigenlijk alle pelotons die slaan er ook naar die begraafplaats en die is derde eer eigenlijk, dus het is eigenlijk wel van elk peloton even een lichte ceremonie, maar vaak ging er wel eventjes zitten daar bij de gebouwtje wat erbij zit en wilst de hele Zeven Heuvelenweg in groot circus is en herrie en muziek. Is daar veel te gewoon de verstilling. En dat is wel heel erg bijzonder dan. Dus dan heb ik altijd wel even mijn zen momenten.
0: Ja, ja, dat snap ik. Hey, en door gisteren alle jongens gisteren naar de camping taal. Dat is een camping. Krijg wat via de voort, daar is het wat reis te gek. En als je dan komt, hè, en dat ding staan waarom om de dij niet west hebben, de dagen niet west hebben. Is er dan een bepaald moment al van ons nou zei van nou dat vond ik wel zo mooi?
3: Een bepaald moment al, ja goed, ja, dat ben je zo vol momentjes eigenlijk, want gewoon terug dat je een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat die juster, ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade naar Nijmegen komen zo, en nou, daar staan hier strak collega's van mij, en nou, van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog, maar toen, ik wil haast weer te eigen, dat ik denk van nou, wel heel erg bijzonder, want ik denk van ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk, leuk, leuk. Maar ja, ze stieren me echt op te wachten, die echt helemaal jee. En dat ik denk van, oh, hoe bijzonder is dit toch?
0: Er zijn natuurlijk een heel soort mensen om de kuiders om te moedigen, maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wezen dan.
3: Ja, en inderdaad gewoon dat je dan ik in eerst bekend, joh, ja, mensen die je normaal op je werk, joh, en ja, dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die het voor elke dag had een pakje. En Juster liet natuurlijk roze wazie. En nou ja, omdat ik van Alzheimer in van die van Juster hier die een cadeautje in mijn boek ziet erin. En die dus ik hoor een stel man weer van Ian van 12 Alzheimer hier. En dat denk ik van, hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van, goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik gewoon alweer van die witte tractaties en leuke dingetjes. Nou, ik ja, hoe het alle mensen onderwijs die het eventjes een extra ja, even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal, maar ik gewoon even gewoon alle muziek onderwijs even gek van me hoor. Het is ja, uiteindelijk het is het hele pakket is naar wijze voor gieren.
0: Nou, en zat jaren wordt het een mooie route dus als we morgen maar die praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed en dan is het wel echt tijd voor jou hoor, hè.
3: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helden. En ja, goed, Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, goed. Nee. Wat dan het keer als ik mezelf knoffel, ja, dan houdt het op. Maar dan zit ik morgen waarschijnlijk uiteindelijk wel ergens onderwijs nog weer zien. Maar nee, ik ben er gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladiolen ga en dat we gewoon trots jou. En dat we wel een leuke duifformatie.
0: Wij hebben er alle vertrouwen in en wij moedigen die jongen hier van het Friesland.
3: Heel fijn, dankjewel.
0: Janine, dankjewel en een heel soort succes.
3: Oké, fijne dag nog.
0: Hop on.
3: Doei. Hop on.
1: De media van de morgen.
0: Feike, de Orenmedia. Daar is de krant alweer uitspreid om die heen, Jorik.
2: Ja. Ja, het is het hele bureau laat je vol.
0: Ja, een soort tafelkleed.
2: Een tafelkleedje, ja. Vingers worden er worst zwaar van trouwens. Die inkt jou nog heel die dag. Gemeenten op asiel ramkoers des grote telegraaf. Hoor, spreidingswet niet nageleefd in ruim 100 plaatsen. En ja, de hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries, die zei het, de spreidingswet blijkt bepaald geen efficiënt middel, roept een hoop weerstand op. Ja, en wil het Rijk straks echt 100 gemeenten gaan dwingen tot asielopvang? Met 100 keer ruzies tussen overheden en 100 keer weerstand van burgers. Dat lijkt me een heel slecht idee. Dus ja, verzet zwelt aan. Is grote kranten dus verderop in de kranten. En meestal vreemd je natuurlijk af van, ja, wil het Rijk nou echt AZC's uitdwingen? En is er een alternatief? De gemeente die zegt eerst van, Rijk, zorg eerst maar eens even naar de instream. Behind die, neem daar maatregelen. Een alternatief zo wijze kennen. Wat in elk geval efficiënter wijze zoeken, zorg als overheid voor een paar grote opvanglocaties in plaats van steeds maar zaken af te schuiven op 342 gemeenten. Dat leidt tot veel minder gedoe.
0: Ja.
2: Ja, en ik, ik in Achkaasdorf in Sarustervinjen, ja, die meesten hadden dan bij u ter Apelwij, mocht het nodig zijn, zat het te volle binnen. Eerst met bussen naar Sarustervinjen rijden worden, Orenhuis willen we rondrijden. Ja, dat is ik omslachtig verzeld. Dus als je nou een paar grote locaties hebt, dan zou dat volle efficiënter inrichten werken.
0: Dan is het ook wel de vraag, in welke gemeente komen die?
2: Ja, nou ja, daar moet je dan even goede afspraak moet maken voor zelfs. Nou, dan ik nog het meest dat de energienota omheeg shit vanwege de gasprijs. Huishoudens wachten een forse stijging van de energiekosten. Gas is door de Iran-oorlog in een maand tijd de helft duurder geworden. Inkopers voorzien bij meer schaarste de komende maanden ongewoon hoge gasprijzen. Nou, is er dan niet het leukste melden? Jazeker wel. Een Amerikaan, een jonge jongen, die het flink cashje kent. Want het als hobby dat hij speurt naar pareltjes in tweedehandswinkels. Quinn Brown heet de jongen. En hij voelt een warming-up jasje van Wilt Chamberlain. Dat zei het uur is net zo vol, maar het is een legendarische basketballer. En hij droeg dat jasje, hier die jongen, onder de finale van het NBO-seizoen in 1972. Daarna ging hij ik naar een orenploeg, de Los Angeles Lakers. En toen biedde ik mijn pensioen bij de Los Angeles Lakers, zo mag ik het zeggen. Die jongen had dat jasje gekocht voor $3. Ja, nou is dus bekend wat voor jasje het er al je krijgt is. En het is nou veild. En het had haast $89.000 opsmieten.
0: Oh, dat had een goede deal geweest.
2: Dat is pure winst.
0: De MPMI-workers van de kringloop, die...
2: die hadden even goed op cursus van wat ben nou goede jasjes.
0: Zo grappig, want je zegt dat gewoon kringloop merkt dat er op een of andere manier iemand omstapt. Die is toch aan het scouten van... Dat wordt dan in vitrines zet. Maar dus ik wil dat het wat een mismatch is. Dat er iets instiert waarvan je denkt van...
2: Ja.
0: Ja, dat is net helemaal... Nee, goed.
2: Maar jij moet er een beetje doel op hebben.
0: Ja, zeker.
2: Ik heb wat doel over speakers, loodsprekers. En ik heb van een paar tientjes een keer een paar speakers uit Hogeveen bij de kringloop hellen.
0: Oh ja.
2: Nou, die dingen die staan al voor €400 te keer of zo.
0: Dus, ja, maar je moet krekken
2: lukken. Je moet even weten van hoe en wat. Ja. Nou, dan ben er toch wel zwargen over de geweldsincidenten om de Vierdaagse van Nijmegen heen. Ontsierd door kopschopper, een steekpartij, geweld. Confrontaties tussen jongeren en die deerlijke shitpartij verzels. 18-jarige jongen. Jafarel Frankly uit Rotterdam is verstoren naar die Delsketten waard. En het wordt er net gezelliger op. Dat heeft vooral met groepen jongeren te krijgen. Drank en drugs die worden daar broekt. En dan vooral in de nachten dan ziek je ze elkaar op. En dan wordt het in een grote slaanderij daar. En de politie en ik, de burgemeester, die hebben de handen vol... Jeroen, deze groepen. Orenbezing, die zegt, ik meid feest in de avond, er gebeurt te veel. Het is toch spietig dat het dan weer zo ontsierd worden maat toch jongeren.
4: Orenklapper.
5: Ik disse zimmer binnen ze de weer.
4: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
6: Valt er altijd wel wat te praten, hoe scootjes zien?
4: Tuurlijk.
5: Bij het SKS Scootjes zien.
7: Net een serieuze podcast. Dus de kerstmis is
5: alle wedstrijddagen.
6: Ja, een stukje Jimco.
5: Te vinden op Spotify.
6: Dit is Good Night, jongens.
4: Die favoriete podcast app.
6: Je verwacht je dat.
5: En omroepfriesland.nl.
4: Orenklapper. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
9: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt.

0: groep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Daar brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht voor de 12e nacht op rij aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten gisteren op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Vandaag wordt er weer verder gepraat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Al was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Een actiegroep is het zin, de tijdelijke opvang van asielziekers in Seroesterveen. En naast dan juist door een protest dat er weer. En skipper Jappie Visser wint mij de snekerpan op het wetter bij Terhinne.
3: Jappie Visser, hij bloedt heel rustig onder het helmhout. Hij bloedt heel rustig stuurt. Applaudisseer het. Klap nou eens in de handen.
0: Ja, dat aas een vijker, wat was toch in de media op dukkelen?
4: India wil examenfraude het oppakken uit protesten van de zogenaamde kakkerlakkenbeweging. En Egypte bouwt een gigantisch militair haatkwartier in de woestijn, het Octagon.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daar hoor, maar eerst het waarbericht in het kwart met Jitske Wiebenga.
5: Een goeiemorgen. Joet knapt het waar staat er gewoon weer op, maar eerst nog een soort bewolking en een matig ontvrijkrachtige noordwestenwind. Vanmiddag komt de zinnen er wat vaker bij en stiert er nog een zwak ontmatige wind en wordt het maximaal een graad als jochentje. Jong en vannacht een losse drip rein, kalm waar en dan 13 graden. Morgen wordt het oordeelszinnen staat er gewoon nog wat meer en warmt het bij de zwakke zuidwestelijke wind noffelijk op naar 21 en 23 graden.
0: In Seroesterveen binnen acties in de komst van een neetnachtopvang voor asielziekers. Gisteren samelen ze aan 150 mensen haar bij de Surventohal om haar onvrede te uiten over het besluit van de gemeente. Verslaghouder Dennis Terpstra die praat met initiatiefnemer Anneke Kanninga-Alma en met demonstranten daar.
6: Dit is denk ik echt het begin van alle ellende. We willen hier geen tweede Ter Apel 2.0. Daar pas ik voor.
7: Ze zitten hier nou dan vier weken, dus opvang. De bin ontnoot dan tien vluchtelingen West. Dus is het misschien net een beetje ouder?
8: Nou, misschien wel, misschien net. Maar ik zie ze altijd van wat het is, keer nog komen. Het kan zo wezen dat er van Janne wel wat zit of morgen. En ja, hoe gaat het dan? Bloeien ze echt daadwerkelijk binnen? Of ja, misschien moeten we ik maar een burgerwacht opzetten dat we hier surveilleren dat het wel daadwerkelijk zo is.
7: Want zulke angst libbert de wol.
8: Jazeker. En vooral hier ik in de omwennenden. Ja, die zitten nou net noffelijk. En ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit ken gewoon net. Zonder de rier, maar ik zonder de inwenners. En dat vind ik gewoon echt krul. Want het wie al in de media bekend. En toen wisten de omwennenden nog net. Die kregen de beetje pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier. Ja.
7: Maar steen je hem dan je nou te actie te vieren tegen de opvang of tegen de manier waarop de gemeente dit opzet had?
8: Allebei eigenlijk. En vooral tegen de manier waarop de gemeente steeds die besluiten neemt. Want dit lijkt het wel een patroon te worden. En het is net alleen een gebied asiel, maar dat is bij meerdere dingen. Ik bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, dat er in één keer alles al besluiten is zonder dat de meesten er in mij dan worden. Ja, op die manier geven we net mijn man erom. Ja,
7: waarom vind je het belangrijk om je te steen?
9: Nou, ik vind het in ieder geval heel belangrijk hier ik voor het hele dorp en de omkreten. Eigenlijk is het, als het goed besjust, een heel zielig verhaal. En die mensen kunnen uiteindelijk in hun eigen land. We hebben helemaal geen zicht meer op water uiteindelijk hier komt. Hè? Dat is mijn homo'sa, neem maar op. Waar wol, waar net, waar gaat het al hier controleren?
7: En jouw meisje jou zorgen dat je dingen misgeeft?
9: Nou, ik weet net of er in wat rijen dingen misgaan. Het enige wat ik wil zeggen, dat men natuurlijk eerst in eerste instantie zei van het is voor een aantal weken. Maar dan blijkt dat in Ter Apel of waar dan ek het nog steeds der heel vol is. Dat het gewoon wat ek in orenplakken gewoon plak vindt. Dat die mensen hier dus gewoon al heel langer bloeien.
7: Het gaat nou om een lidskalige nachtopvang. Waar eigenlijk alleen nog asielziekers in komen als in Ter Apel te druk is. En s'nachts muizen er dan ek net uit. Maar toch moet je alsnog een soort zorgen.
10: Nou ja, let's dat zeggen. Maar ja, dat zien wij er s'nachts dan net uit. Het is een game met wat moet het nou al kost je? De belasting betalen, maar dit is al je bekost je. Want je moet het dan mee aan, maar ze zijn uit de Apelta. Waar draait voor die kosten al hierom? Ik vind het pure onzin.
0: Ja, dat zijn hier van de demonstranten. De lokale burgemeester, Harjan Bruining, die had geen probleem met de actievierders, vertelt hij.
11: Ja, ik vind het helemaal goed. Hè. We hebben in Nederland een groot recht, dat is het recht op demonstratie. En ik vind het mooi dat mensen de broek van meisje en zodat iedereen op een vreedzame, vooral dat, vreedzame manier zijn mening verkondigen kan.
7: En waarom is het genie van de gemeente om dat teksten uit te lezen, Jan?
11: Nou ja, omdat wij teksten uitlezen, Jan, aan de gemeente hier. Daar houden we een heel mooi gebouw voor. Hè, en daar houden we gemeenteraad voor die dat aan u vregen. En daar lezen wij uw verantwoording op. Oh, no.
7: Want speelt wel een soort onrest onder de meesten. En die zeiden ze van ja, waarom laat je niet in het onus uit? Denk jou net dat als hier van de gemeente daar weer, dat die misschien iets meer duidelijk iets hebben kennen hier?
11: Nou ja, wij hadden wel uitlijn. Wij hadden dus tongetje morgen pas het besluit nam dat het kwam op verzoek van het ministerie. Daar hebben we gehoor aan Joen. En toen ben we echt met een crisisteam aan de slag gegaan van hoe kunnen we dat het beste vertellen aan iedereen. Vreed om een oorlogs 12 hebben wij de gemeenteraad informeerd met het verzoek tot embargo tot 3 uur middags. Tussen 12 en 3 uur middags hebben wij de buren informeerd. Alleen tot ons spijt weet al een schending van het embargo ter forum. Zodat een aantal mensen al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht. We hadden het proberen goed te meisjes terug de omwennenden zo vol mogelijk uit te nodigen op menje. En dan moet je in Oerhaven zitten zodat ze al hun vragen en antwoorden krijgen konden.
0: Arjan Bruining, dus de lokale burgemeester daar. Hij houdt ook aan dat de opvang na 16 augustus echt voort is. En dat de sale dan weer als sportsale broekt werd.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs Udoren Media.
4: Ja, de Indiaanse premier Narendra Modi het tas zijn om strenge straffen op te stellen voor mensen die het belutsen binnen bieden examenfraude. Al dagen binden er toezende mensen de strijd op in India uit protest tegen die examenfraude. En ze hebben haar nou verenigen in de zogenaamde kakkerlakkenbeweging. Ja, en die is ontstien toch lilkens oer ja, lekte examens voor medische opleidingen of baan voor de oorhiet. Ja, die we goed betellen. En ja, meesten die willen dus graag werkje. En ja, er is dus een soort fraude is daar bij die examens. En ja, Modi die het nou zijn. Niets is belangrijker dan het welzijn en de toekomst van onze jongeren. En hij wil ik speciale snelrjochtbanken oprjochtje voor degene die het belutsen binnen bij die fraude. Dus ze willen het nou echt streng oppakken. Ja, dan kennen we eens alle keer vol, denk ik, het Pentagon. Het Amerikaanse haatkwartier van het leger. Die beelden, ja, die ben ik in films en alles wel vaak te zien verzels. En het weer, ja, ontnota, het grootste militaire haatkwartier van de wereld. Alleen nog, ja, zit je nou op plak 2.
0: Oh.
4: Want nou is er het octagon.
0: Ik heb mij pijnlijk voor Trump.
4: Ja, dat zo voor Trump misschien nog wel eens, ja. Nou ja, nou, maar even een oudsjoen daarvan. Egypte, die heeft dus in de woestijn een enorm complex bouwt. Het bestaat uit een ring van 8 gebouwen en strekt hem uit aan 90 vierkante kilometer. En dat is te vergelijken met de oppervlakte van Eindhoven. Het is dus ook een militaire stad die daar gebouwd is. Strang beveiligen. Nou, midden in de woestijn. Het rik met te krijgen dat ja, toen bij de Arabische lente toen wie er in Cairo wie er ik alle keer protesten. Toen waren oerhietsgebouwen ik belegeren en onvallen. Ja, dat kan nou net langer, want het is nou ja, fysiek onbereikbaar, wordt al zijn. En dit complex is ik op allerhande manieren beschermd. Misschien onval met raketten en drones. Het ben ik gebouwen die mekaar onvullen. Als één deel uitvalt, dan neemt een oorcomplex het oor. Het zit vol met allerhande AI-stuurde systemen. Geavanceerde cyberbeveiliging. Met een soort digitaal brein van de stad worden. En alle oerhiets, of ja, alles wat maar veilig hier te krijgen heeft. Leger, marine, luchtmacht, veiligheidschancen. Alles zit hier. Hè. Het 50 miljard euro kosten. Daar is dan een soort kritiek op, want Egypte heeft een soort schulden. Maar ja, ze zeggen daar van, het leger is daar heel oors als hier organiseerd. Ze hebben eigen bouwbedrogen en alles.
0: Oh.
4: Ze, nou, we hebben een beetje intern harde kennis.
0: Ja.
4: En ze hebben een heel groot leger, 400.000 man. Alleen de meeste soldaten, die hebben net een militaire opleiding, maar die worden soort broekt ik voor nou, dit soort klussen om ze dan zo in te zetten. Ja, het is ook een vorm van werkverschaffing.
0: Er zit je vast een berichtje naar Man at Work and Down Under, maar ik kom er net op dit moment.
4: Nou ja, ze zijn daar druk aan het werk geweest om dit te bouwen.
0: Nou, dat vind ik voldoende.

0: Man at Work en Down Under.
1: Omroep Friesland. Scoot Cecile.
0: Nou ja, het scootje van Snits had juist er op de Snitse markt bij Ter Hennewoen. En hier nij de zwieren omvatting. Dat skipper Jappie Visser bij Verwoende Rekken. Veer hij mij de snekerpol naar een magistrale oefening in Huddewien. Voor de wedstrijd weer Visser benamd dwanten met de waarsomstandigheden. En net zo volle mij het verliezen.
2: Je moet toch echt wel het in de stad. In de tweede stad wil je iets minder in je beleving. Dus daar heb ik van de moment eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat moet je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk het stilbaar bij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn druk genoeg.
0: Ja, dat zei het Jappie Visser. Verslagjouwer Geertje de Vries, die wie echt bij die wedstrijd. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Want het waaide wel hut net.
3: Het waaide hut, ja. Maar ja, dat maakt ik dat het een heel mooi gezicht is, hè. Die scootjes die dan zo nou en dan echt op je en neer lezen. Maar het waaide hut, maar het wie ik goed het van. En ze wit het en ze passen dan de zaal erop aan. Er komen reven in het zaal. De meeste scootjes hebben wel een apart meerwaren zaal. Of een Huddewien zaal, hoe ze het maar nemen was. Dus ze passen het spul erop aan. En ja, dan is het weer prima te dwan.
0: Ben er ook bepaalde scootjes die dan extra profiteren van die omstandigheden? Die er extra goed in binnen bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is juist toch altijd wel. Dat er een aantal scootjes beter binnen mijn heudere wien. En er ben ik een aantal scootjes die binnen beter maar wat minder wien. De wat zwittere scootjes die binnen meestentijds die heel hebben wat heudere wien als dat ze heel stil waar hebben. Omdat een zwier scootje, ja, dat krijgt natuurlijk moeilijker op gang. En dat er haast net wien stiert, dan is dat lastig. En mooi Huddewien, dan heeft ze wel gauw op gang. Het wie traditie getrouw altijd de Zuidwesthoeken, die zou leven wat meer wien. Want dat is een heel zwier scootje. Maar het Zuidwesthoek scootje is van het winter volle lichter maken. Dus ze zullen er nou minder moeite bij hebben als het licht waar is. En er binnen PS scootjes die binnen gewoon met alle wien binnen. Die goed. En dat is eerst juist Rick, het Jereveen en Grauw en Akkerum. Dat Jennewaard, dat is gewoon dat er zit een soort gong in dat scootje altijd nog het waait of wat het min waait.
0: Ja, ja. We zien natuurlijk de wedstrijd ervoor. Die is natuurlijk een beetje een teken van die onvaringen die het West hadden. Koest er dan wat voor vernemen bij de wedstrijd van juster?
3: Nee, eens net. Nee. Bij de routebespreking waren we zelfs dan wel onderling wat over hoe praat. Maar in de wedstrijd zelf hebben we er niet meer van vernomen. De eerste start juster weer vals. Maar dat weer gewoon omdat het de volle scootjes te betiet over de startlijnen weer. Wie een dat kan net omdat ze bij elkaar in het vaarwetter zitten, wat ik maar. En de tweede staat weer goed. Nou, en toen hebben we één keer een protestvlag in het wand zien. En dat weer tussen Ljouwert en Grauw. Maar een routerletter hier, Grauw, die protestvlag er ik alweer uit. En we hebben helemaal net botsinkjes of wat een passion. Dus ze hebben goed om elkaar gedacht, juster.
0: Nou, dat is mooi om te heren. Wanneer je vermindjes joggen, dan is dit lang waar vanzelfs op de planning. Wat verwacht je van die wedstrijd?
3: Nou, het is weer een noordwestenwien. En minder hut als juster, maar nog wel een mooie wien om goed zielen te kennen. Noordwien, dan dat betekent wel dat het kruisrek Lietz is. Ja, als het nou vorig jaar is juist, Jereveen had het vorig jaar woen op Langwaar. En we zien ook dat Jereveen heel iets beter in die serie wedstrijden komt. Het begon net zo goed, maar juist weer een zaltwaarde. Dat ja, ik denk dat we Jereveen jood weer verliezen zullen. En verder, ja, het kan ijs alle kanten uit. Ik ben heel benijd hoe het wat zijn docht, want die docht het tot nota heel goed. Benijd dat ze er jood, ik wist ze goed bij zitten. Grauw zal er zeker weer bij zitten. Nou, en Snits is misschien nou ik, want die hier de eerste drie wedstrijden week net fantastisch. Maar nou, juster is daar de knap ik om. Dat, ik denk dat het weer een hele mooie strijd wordt in familie.
0: Nou, we kunnen verder misschien al een plat voor de hartstikke daar in de gaten natuurlijk. En we hadden die jood vaker hier bij Omroep Friesland. En goed om ik weer even te vermelden, de scootsiepool van zelfs, want wint Joet het scootstation? Daar is toch even ideeën hoor. Ik zou zeggen, stuur je stem maar even terug. En dat kent tussen 12 en 1 in de Omroep-app. Maar ik kom eens op een mooi t-shirt. volgens mij in het rand van het scootstation en op een kaaihinger.

0: Het is hartstikke vier. In Orie naar de 103e de PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alphen en Talven Maas en op de Tuesday jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
1: PC Café.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in drie kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jan van Jochenen op de klok. En dat betekent dat het is van het Nijs. Mij, Fijke, een goeie morgen.
15: Een goeie morgen. In Sarhusteveen worden acties viert in de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de Servento-hal. Justioen samelen zo'n 150 meesingen hadden bij de sporthal om haar een onvrede te uiteren op het besluit van de gemeente Achtkarspelen. Even initiatiefnemer Anneke Kanninga-Alma van Beweging Uurs Leefbaar Achtkarspelen. Vele omwenners hadden opvallen terug het besluit.
16: Ja, die zitten nou net noffelijk. En ik gewoon de manier waarop de gemeente dit werd ingehaald, dit ging gewoon net. Zonder de rier, maar ik zonder de inwoners. En dat vind ik gewoon echt krul. Want het was al in de media bekend. En toen wisten de omwennenden nog net. Die kring de middjes pas de brief door de bus. En dat vind ik zoiets. Heel onpersoonlijk al hier.
15: Neffens local burgemeester Harjan Bruining kwam dat omdat het embargo dat op het besluit lei schijnt waard.
17: Dat ontspit weet al een schending van het embargo ter forum. Ze dat een aantal mensen al jaren van de website en van het woordnet. En dat had de communicatielijn eigenlijk een beetje in de war gebracht.
15: Bruining jouwt aan dat de opvang na 16 augustus werd tegengeerd. Wetenschap Friesland zal de komende dagen wetterkeringen controleren op droogte. Dat wordt dien vanwege delslagtekwaad in de provincie. Dit vereist om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Luzette Kroon van het wetenschap sluit net uit dat de komende tijd meer worden.
18: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
15: Het is dit seizoen tierig spannend bij het vierliepen in de vrouwliesklasse. Haast alle weken wint er wel een oor. Ze gaan fjouwer liepsters meerdere keer wedstrijden woen. Vrienden is het Marit van der Wal, mij kop en schouders boppen de rest uit. En dat is nou net langzaam.
19: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
15: Ja, uiteindelijk won Marit in het Heidenskip mijn sprong van 15 meter 90. Michiel Zijlstra won bij de Mali mijn sprong van 21 meter 59. Het scootje van Snits had juster op de Snitse Maar Bieter Henne won. Een hiernaar de sfeerhoornvaring via skipper Jabbi Visser de snekerpan naar een knappe overwinning. Hij rucht hem vooral op de hudde win en net op wat er vliegen hier gebeurde.
1: Ik voel toch echt wel hut in de stad. In de tweede stad wil iets minder in beleving. Dus daar ben ik van hem eigenlijk eerst maar bezig met de omstandigheden. En wat ben je met je skip? Want juist kwam je eigenlijk een stilwaar bij. Nee, dus je moet alles weer even ombouwen. Dus poeh. Ja, we zijn drak erg.
20: Huddewien, jaas.
14: Fijke, dank u wel.
20: Huddewien, jaas.
21: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, je sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
22: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
23: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
24: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
25: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
26: Friesland van de Moor.
27: Erik Seijens.
14: Het is tien gedroeg en het betekent dat het wetterskip De Boel, de dikke naar onder oren, strak in de gaten houdt. Eerst zijn we tijd om te steren hoe dat komt. Maar het waar natuurlijk. Ik ben eerst volgens benijd de zinnen. Let hier maar een beetje zin.
28: Ja, ik krijg even een heel iets glimpje door de bewolking heen. En ik zeg ik op oren plakken dat de bewolking wat brekt hier en daar. Dus ja, de bewolking overheerst het al. Beschikt de zinnen er dus ik al snel aan de strohinnen te prikken. En dat slag het dus ik. De temperaturen daarbij, die zitten in trogsneed om de 15 graden heen. In het westen hebben we al een 16 graden op de thermometer staan. Dat betekent dus dat die temperatuur al wat omheen grint. Dan heb ik de minimumtemperatuur er ik even vlug bij pakt op Vlieland. Is het net kouder worden als 15,7 graden. Laaksem 16 graden. Dwaaim dan met 15,4 graden. De pijn 14,7 graden. Grauw die ziet krijgt ik even onder die 15 graden. En 14,1 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. Nou, de temperatuur die rint alweer stadig gewoon op. En we zitten eigenlijk in Joert en morgen nog wel echt onder hege druk invloeden. Morgen nog wel wat meer als Joert. Nou, dat merken we dus ik aan dat het waarde stadig gewoon wat verbetert. Van de morgen, het eerste part van de dag, echt nog wel een heel soort bewolking. Maar Wolsenoon dan alles even een knipeeg van de zinnen. Maar die zinnen die verwacht ik eigenlijk van de midden toch, ik wil nou, wat op meerdere plakken, dat er een wat vaker sjen lid. Daarbij hebben we nu een matig, want vrij krachtige Noordwestenwien. Windkracht 3 ont 5. Maar die zak het, ik zag in de wijde dag wat aan en stiet er van de midden nog een zwak ontmatige Noordwestenwien. Ja, en dat dus het waarbeeld dat wordt stadig gewoon wat vriendelijker en wat kalmer en dat levert dus van een beetje als een jochentje en misschien zelfs al wel 20 graden op wat die zin het lange nacht volhard. Nou, dan hebben we dan jong en vannacht eerst nog wel weer even tijdelijk toenemende bewolking. Zo is even een verdwaald dripke rijnwetter uitvallen kennen, maar het stelt al ik net een heel soort voor. En nou ja, het verdampt haast voordat de groen hel het bewijzen spreken. Verder valt de wien boppelaan eigenlijk voor grootste pad fut. Nou, dat zo is even een mooie mistbank op smieten kennen boppen de landerijen en verder de temperatuur, ja, die zal weer om de 14 graden heen en misschien ook wel 13 graden, wat meer in het eerste van de provincie. Dus dat is de minimumtemperatuur, Erit.
14: Wat is je gaan naar je morgen? Hoe komt het dan?
28: Nou, morgen dan merken we toch wel weer dat de duiver even op gang komen met. Er is wel rond de voor de zinnen, maar er is dan ik nog wel aardig wat bewolking. Maar de zinnen die komt er eigenlijk in de informant al heel mooi bij. En we merken ik dat de wind uit de oorhoeken waait. Dat viel misschien ook al wat oors aan. We hebben dus geen wind meer over de Noordzee heen. Dus het kan wat vlugger opwarmen. Nou, dat merken we dan ik omdat de temperatuur die er in het morgen loopt naar zo'n 23 graden als maximum temperatuur. En daarbij hebben we dan in het midden eigenlijk een hele mooie mix van wolken en zinnen. En dan vandaan al bloedt het ik wel weer even droeg. En dan, dan in de nacht dan hebben we brede opklaringen, een mistbank en dan een minimum temperatuur van zo'n 12 graden. Dus het waar knapt wat op, Irit.
14: En voordat je het weet, is het alweer weekend. Wordt dat een beetje een nog een weekend? Dat is nog waar.
28: Ja, nou, het heeft twee parten om het samen te zeggen. De sneeuw, dat zal ik nog een hele knappe simmerdij worden. 22 tot 24 graden, mijn soort rond te verzinnen. Waar merken we dus dat vanuit het westen wij de bewolking of een stadig onttaannemen zal. De wien, westelijk ont zuidwestelijk, dan nog zwak ontmatig. Maar ja, er komt dus al wel weer een steuring vanuit het westen wij uw kant op. Dat merken we benamen in de nacht. En op snijn, dan hebben we geregeld buien. En zat het nou liekert. Smiet dat wel wat meer millimeters op als wat we gisteren hebben. Dat is voor de natuur, voor de landerijen en voor zelfs voor alles wat maar les is van het droogte op dit stuit. Zo dat goede zaken doen. De wien dan, die giet staat gewoon weer om naar het noordwesten. Dus dat smiet op snijden een temperatuur op van 20 tot 21 graden. Maar dus op meen ik het verhaal. En ik dan liet je het nou net heel en dal droog te houden. Al is de zinder er dan ik alweer geregeld bij. Dus ja, we hebben van alles wat Irit de komende dagen. Maar wat we van nou aan zissen kennen is dat het warm staat gewoon wat verbetert. Maar alleen nog dan op snijden weer even zo'n dip.
14: Oké, Jitske, dank u wel.
28: En je een mooie dijfje er, hè? Hey.

0: Citywan.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Sutty is Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep.
1: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: En Disco Inferno. Wetenschap Friesland Gitte Polder, Dieken en Hege Groen stekproefsgewies inspecteren vanwege de onhoudende droogte. Het Delslachter kwad is op rond ons aan 124 mm. En die kraft Lucette Kroon leidt uit hoe dat is in werkt, dat inspecteren.
1: En dat doen we eerst op risicovolle plekken. Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
2: En waarom is dat juist op dit moment? Is het dan een bepaalde grens die het voorbij gaan is?
1: Ja, we zitten nu op een gemiddeld neerslagtekort van zo'n 182 mm in heel Friesland. En dat betekent dat er plekken zijn waar er meer is. Hier bijvoorbeeld in Makkum waar we staan is het neerslagtekort zo'n 210 mm. Maar we hebben ook plekken op onze eilanden bijvoorbeeld waar het al over de 250 mm gaat tekorten. Dus het is heel erg verschillend door het gebied heen. En daar, juist waar de meeste neerslagtekort is, daar gaan wij ook als eerste op risicovolle plekken controleren.
0: Dat zijn de Diekraaf dus, Lucette Kroon. Verder het is dit seizoen tegen gespond bij het vierleppen in de vrouwensklasse. Als het alle weken winter van oor. Gewoon wij stekt er altijd wel in boppen uit, maar nou dus net echt. Het klassement dat in het klassement zit elke keer dicht op elkaar, maar hoe kan dat? Slagjouwer Willem van Meldvoort, die weer Justerjoen naar de wedstrijd op het Heidenskip.
3: De ene weken wint de ene en de oren weken wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een potje. Elke week weer.
4: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan draait het moeilijk stabiel en in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
5: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
3: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen en sjocht de kansen.
4: Ja, ik vind het wel heel leuk, want ja, als er nou iemand is die steeds mijn kop en schouders alles wint, dan zat bloed wel spannend.
3: Ja, vorig jaar weer bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant vol hier van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
4: Ja, ik vind van wol, want nou ja, zeker voor het FK en voor de grotere wedstrijden, dan bloed ik niet zo spannend van wie wint het.
6: Onder het Friesland.
7: Simmer in Friesland.
8: Ja, even gezelligheid, hè. Dit was marvelous. One of the best ever.

is nou 9 minuten van 9. Gloria Estefan, yeah, that's my get on your feet. Aarsen, dan is natuurlijk het nijze toren media. Fijker is het in de stad blokken. Eerst nog tijd voor Bill Withers. And a lovely day.

0: Nou, laten we hopen dat het al je slag het, Joert. Onder Bill Withers leidt het net in elk geval. Lovely day, wie dat?
1: De media van de morgen.
2: Fijker, wat was daar in de orde media van?
3: Ja, dat waren Friese kranten. Nou, Fries Dagblad het voorop ik de controles van het wetterskip op de droege dieken. Binnenin hebben ze aandacht voor de katholieke vrouwengroep Jesterwaarde. Gewoon zitten er al leden die binnen al meer dan 50 jaar bij. Vanwege het loon, maar dags vooral ik om de cursussen en de gezellige uitjes. Het wie Juster tier voor Midget Golf met me Trace. Trace, dat is Trace Boyink. En die scoorde een hole in one. Dat weet ik nog, ken ik nog melden. Dus, en tegenwoordig ben ik Malje Wolkom. Ja, net altijd, want we moeten net hoe droog is ze. Maar die goede gelegenheden, zoals Juster. Ja, dan ben dus ik de Malje binnen Wolkom. De Ljouwerse kranten die het voorop. Ja, ik het nice in dat de Europese gasprijs omheeg shit en ik die trams in botsing op de Erasmusbrege. Binnenin zag ik het verhaal dat de Gutte zwargen binnen om de steert van de voetbalvelden in Marm. Die hebben er één haatspielveld, er weer alle wedstrijden nice op spelen. En dat leidt er heel beroerd bij. De gemeente had wel een soort van renovatie die maar het net echt geholpen. En ja, er is geen nieuwe gas op kaam. En voorzitter Tini Kok Braaksma, ja, die heeft er nog een heel soort stress van. In plaats van vakantie is er dus alleen maar dat veld dwaande. Nou, de gemeente zijn, we zullen boel onderzieken van, ja, wat hebben we hier nou nog verder mee?
0: Fijke. Dankjewel.
3: Graag.
0: Ik zag dat Arjen Overmaat alweer klaar zit.
4: Ja, wees, wat haast en nieuw genoeg is het, wat hier voor. Nodig voor, loffelijke muziek bij de koffie, leuke prijs in de wind, de fiskerspet, de zinnenbril in de quiz, Jedder of Letter. En zie ik nog kampioen, oh, die allemaal voelen eigenlijk, de belly voor mij deze week. En dit is een kampioen boulangerie.
0: Oh,
4: ja, op het WK, wereldkampioen.
0: Nou,
4: in Friesland.
0: Lekker hoor.
4: Ja.
0: Aanstaande dus in orde voor. Dit is Friesland van de Moor van Joert. Wij binnen de Moor vast zelfs weer bij. Ik zou zeggen, geniet je ervan, Joert.
1: Wat een street. Ze zitten de dop op.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja, maar dotings zelfs, dat ken ik beter.
7: Ja, dat roept elke in orde
6: wel. Bij wie is het dan?
1: Toch mij, onder Scootsjepool in onderweb.
6: Alle dagen tussen 12 en 1.
1: Klik rugsboppen op Appus.
7: En vul de pool in.
1: Simmer in Friesland.
8: Ik voor de Scootsjepool.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reslim met Golden eSIM.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Sheikh met Irak kwamen 2 mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een pers.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt non

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen 2 mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.

0: rustig, man. Ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de vrijheidsmedaren.
1: Ja, wees. Al je komen. Op sneller 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
0: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw hem gauw op.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Muziek met Erik.

0: ben ik nooit alleen.
1: En Miss Montreal, Door de Wind. Dat alles hier bij Muziek met Erik. We gaan door met deze maar even.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

de Rolling Stones was dat ook nog even hier. Painted Black, jawel, die hebben we heel vaak gedraaid. Nou, en dan Amy Winehouse nog even. Back to Black.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

was in de Sir Douglas Quintet en Dynamite Woman. Dat alles hier bij Muziek met Erik. We gaan door met Kensington. You're sorry.

kijken. En was even te zout te landen. Oké, we moeten even wachten op het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Les Reed Orchestra, Man of

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat het drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En de gebroeders Co natuurlijk, jawel. Schatje, mag ik je een foto van je? Nou ja, we gaan even door met Cliff Richard. It's all my love.

En Paul Simon natuurlijk en de Graceland, jawel. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Dirk van deze morgen. Morgenmiddag om 1 uur, dan zijn we weer met de vrijdageditie. Ik wens u nog een hele fijne dag verder. We sluiten af met Fleetwood Mac, Your Dreams.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Chisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energie contracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De vroegjuste weer is aardig wat ruimwetter in Friesland, maar het is nog altijd droeg in die provincie. Ja, wat betekent dat dan, Fabieke Lieks, de wetterkeringen? Nou, gisteravond meer roer in Noord-Friesland.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
9: Touwen een uitdaging? Je sigma installatie in Snits zie je de motiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op sigma.nl.
10: Personeel tekort? Zit met lange maar de hand niet hier maar boek aan pak.

0: Tainted Love van Soft Cell.
1: Van Tolvo, die in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Tons die 23 juli. En we zullen het hebben over de droogte, want wat voor gevolgen had dat voor de wetterkeringen?
3: Er zit een moezen in, er zit een droes geworden in. Dan kies gewoon zender met wetter op en dan wordt er weer mooi donkergrienen. De scoren, als er wetter komt, die herstellen zich ik wil weer.
0: En taxi Doornbos die zullen het WMO en leerlingen vervieren van 1 augustus al oernemen in Smellingenland. Dat de Joodduisteren vervieren failliet gingen is. En hebben ze de gemeente, komt dat ek op deze kwarte termijn helemaal goed.
4: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: En voor zelfs houden we het in deze uitzending ek over het SKS Koetsjesjong. Maar het is nou eerst tijd voor het waar in het kwart. En dat komt van Tjitske Wiemengaan. Goeiemiddag, Tjitske.
5: Een hele goeiemiddag. Nou, Joet, knapt het waar staat er gewoon weer op. Maar eerst nog een soort bewolking. Maar vanmiddag komt de zin er weer wat vaker bij. De wind is intussen zwak ontmatig. En hier hebben we het dan maximaal jochentje graden. Jong en vannacht een losse drip rein. Amper wind en dan 13 graden. Morgen is de zin er nog wat vaker bij. En warmt het op naar 21 en 23 graden. Terug de zwakke zuidwestelijke wind.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor de wetterkeringen? Nou, om daar een beeld van te krijgen is Wetterschip Friesland nu het aanzet met het inspecteren daarvan. Het gaat voor eerst om 180 kilometer online. Die inspecties die we onder oren dienen door rayonbeheerder Theo Haasma van Wetterschip Friesland. En hij vertelt hoe zijn inspectie dan in zijn werk zit.
3: Nou, wij doen de inspecties, wij doen ook de steekproefbewijs, doen wij de droogteinspectie. Dus dat houdt in waarin steekproefbewijs bepaalde keringen in uw eigen rayon. En we helpen ook wel oren rayon vanwege de droogte. Dan zorgen wij naar de scoren, langs scoren, dwars scoren, hoe zit de kering erbij.

0: dat brengen wij in beeld, dat zetten wij in app. De beheerder die controleert dat ik nou, die shut dat nou van nou, wat binnenschadebeelden. Nou, dat valt nou nog mooi. Nou, er zitten wel gewoon iemand in het verontrustend of iets dergelijks. Nou, en het giet het neerslachtig kort verder. Dan herinneren we nog meer keringen. Herinneren we, ik werd dezelfde keringen van hoe is het schadebeeld, hoe is dat nou? Nou, breidt dat zich uit of stabiliseert dat zich?
1: Ja, want die squoren die rin ik op verschillende manieren hier hoe de dik hinnen, horizontaal en verticaal. Zit er nog verschil in?
0: Ja, daar zit ik zeker verschil in. Het langs squoren en dwarsquoren. Nou, langs squoren die gaan maar de kering mooi. En dwarsquoren die gaan steeds maar van het wetter naar de binnentaluut van de kering. Nou, dwarsquoren, nou, er was net dat het wetter allemaal aansten werd, ik wetter krijgen wie niet juist. En het wetter dat giet steeds maar in die dwarsquoren, dat het naar het binnentaluut rent. Dat het begint uit de stroom. Nou, dat is op een gegeven moment een verbinding krijgt. No? Dus wij zeggen aan Snik weer van hoe herstelt die kering zich? Nou, moet ik maatregelen nemen? Wat doen we hier om? Of kan ze blauwen? In de regel herstelt een klote kering zich wel weer. Maar dat monitoren we wel. Ja.
1: En we zitten nou ik op Sandiek. Ik zou al hier moezegotten en dus van zulke squoren. Hoe is deze dik rond daar? Het liek het mij net heel goed.
0: Nou, deze dik die is op zich wel goed. Alleen je kan aan een gasmotor zien dat er gewoon water komen moet. Ja, er zitten moezen in. Er zitten droegsquoren in. Maar die droegsquoren ben ik nog net zo diep. Dus ja, zankering. Dan kun je gewoon zien, er moet water op. En dan wordt er weer mooi donker grienen. De squoren, als er water komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
1: Ja. En hoe volle wetter matten dan komen? Hoe lang duurt het voordat deze dik weer hersteld is?
0: Nou, het is maar correct. Hoe komt het wetter? Komt het wetter in één keer maar 80 mm op een dag? Dan kletst het maar gang op de groen, het rent de 14 en we pompen het vooruit. Je houdt het net vol. Als er een maand een lichte rein heeft, nou is prima. Dan is juist na een week alweer een oorbeeld.
1: En ben je maar eens lang dwanen met de zulke inspecties?
0: Nee, we zijn machine on en we krijgen wel hulp van flora en fauna. Nou, die help ik mooi om de keringen te inspecteren. Nou, we hebben ik meen 33 rayon. Iedereen heeft zijn eigen rayon. Het is steekproefgewijs. Dus we hebben een aantal kilometers. Nou, en neemt die neerslag ta, of nee, neemt die droogte ta, ja, dan rennen we meer kilometers, heb ik wel langer werk. Ja, dan zullen we meer hulp krijgen of herinneren wat langer. Ja, dat hangt er van nou hoe.
2: Een reportage van Pelle Numan, wie dat?
3: Noi Friesland.
4: Media Oersjoch.
2: Ja, tiet waar het Nijsuit, de Orenmedia en dat wordt u zoerd bracht. Toch, Fijke Wouda, een goeie middie, Fijke.
5: Ja, goeie middie, Lars.
2: Wat had het al even voor?
5: Nou ja, we moeten nog één keer, waarom, naar de WK-finale voetbal. Want de Argentijnse supporters, die zijn al online een petitie begonnen, waarin ze de FIFA oproepen om die WK-finale tussen Argentinië en Spanje op een nij spielie te litten.
2: Dat meer is net, ja, wat nou weer.
5: Nee, echt, ze bent er dus vanzelfs net eens mij de uitslag. Daar kan je nog iets bij voorstellen. Maar nevens de initiatiefnemers het de skiërsjochter een controversiële en corrupte rol spelen. En hij zou omkocht wijzen om de uitslag te beïnvloeden. Nou, ik dacht dat die Argentijn niet te klaar hier nu de arbitrage maar dit toernooi. Maar goed,
2: nee.
5: We zal zijn van Messi hier in de eerste wedstrijd al reed hem hadden. Maar goed, ja, die petitie heeft intussen al 10.000 handtekeningen samelen. En ze vregen dus de FIFA om die arbitrale beslissingen te onderzoeken. En toen waag je de finale mijn oorskiërsjochter op naar spelen te litten. Nou, het heeft een heel soort onderdag gekregen. Ja, hier nou ik weer zelfs. Alleen dat jaar de FIFA is hier gewoon bij net echt. Is hier net echt hier voor. Dus wij kennen het ze volle, maar op basis van onvrede kunnen wij net een besluit nemen om het oerspelen te litten.
2: Lijkt het mij kansleus dus.
5: Lijkt het mij vrij kansleus.
2: Op naar het volgende.
5: Ja, nou. Ja, daarbinnen, ja, echt een gruwelijk verhaal uit Italië. Want daarbinnen nou sterke aanwijzingen van. En daarbinnen al je bosbranden, natuurbranden, binnen de gingende. En daarbinnen nou aanwijzingen van dus dat Debbie katten broekt binnen. Als libbiende oormaakblokjes.
2: Oh,
5: ja, die worden in de brand zet. En die krijgen die lapen met brandbare vloeistof, krijgen ze onder stutboom. En die wordt dan de natuur instuurd. En ja, die katten die binnen verzeld in paniek, dus die draaien alle kanten uit. En daarmee steken ze dus die bosbrand steken ze daarmee aan. Het is geen nieuw fenomeen in het zuiden van Italië. 2016 waren er autoriteiten op Sicilië. En die hadden de maffia ervan beschuldigen om katten in te zetten. En ja, het wordt nu dus kennelijk gebruikt bij Napels. En ja, er zijn dus onwijzingen dat die maffiagroepen dat doggen om controle over een gebied te krijgen en om het daarna op te keepen. Dus op zo'n moment doe ik niet meer werk, want dan krijg ik een bosbrandwest. Mm-hmm. En dus ja, om dat geld stuur ze dus die katten als lipjende onmaakblokjes de natuur in.
2: Ja, er zijn dingen die je even net weet. En dat is, dit is er wel een van.
5: Ja, inderdaad. Dus ja, in de civiele bescherming daar, die zei ik al, dit zijn onmenselijke daden. Helaas zijn mensen hun eigen grootste vijand. En er is een vrouw die zo even een weekendje vat in Ierland, Auron Wiekein. En ja, die hier daar een vakantiewenning hield in het Ierse Wexford. Maar ja, toen ze midden in de nacht waarom kwam, kregen ze de schrik van haar lim. De eigenaar van het pand, die ziet in het juster achter een skieringswandje verstoppen. Ze kwam, doet ze binnenkwam, hiens als iets van, hé, wacht even, de wasmachine die stiert on, dat hebben wij net in. Hoe zit dit nou? En toen dacht ze, ja, nou, in de wenkeer, maar er stiert een skieringswandje. En ja, het was een heel tin stukje gipsplaat, mijn speaker erin. Nou, en toen ging haar partner die dacht van, wat is dit voor wandje? Dus die rekken dat on. En toen voelde ik al dadelijk voelde het om. En daarachter begon hij te roppen. En dat die dus de eigenaar. Zo. Ja, die hem dus achter het wandje verstappen. Nou ja, de politie die is er bijhellen. En ze zijn naar je familielid die daar in de buurt wennen. Bij zijn heinde gingen om de hele nacht trot te brengen. Dus ja, booking.com. Hier de vrouw dus die wenning boekt. Die liet weten dat het bedrog een onderzoek naar het incident begonnen is. En de wenning is in ieder geval tijdelijk net beschikbaar op het platform.
2: Nu weer een verhaal naast de vakantiewenning. Ja, in een week hier al wat door een Airbnb dat mensen een foto van haarzelf
5: van haarzelf, ja, ja, strandfoto no, van haarzelf.
2: Nou,
5: ja.
2: Moet opletten wat je boeken dus.
5: Ja, zeker. Nou, inderdaad. Bist al wat in de auto stuurt?
2: Nee. Heel Antimarit.
5: Oké. Had ik zes Pagani Huayra Roadster. Wat zei Sto dan?
2: Nou, dat zullen een auto wezen, ja. Maar vind ik geen idee.
5: Oké. Ja, dat is een hele exclusieve auto. Als je nijkeerpest, dan ben je al 2,3 miljoen euro kwijt. Gewoon wij als zo'n auto verkocht wordt, dan het is een hele exclusieve hypercar zelfs. Hè. Het is supercars, het is ook hypercars. Nou, die auto's die verdwijnen vaak voor het naar de omkeer in een verwarmde garage. En er wordt druk op om. Poetst en zo. En ermee rieden, dat waren de eigenaars vaak net. Want ja, ze ben bang dat er dan een kraskop komt vanzelfs. Nee. Maar een Zwitser, die denkt er over zo. Die had in Jochen geïnteresseerd meer dan 120.000 kilometer. Met deze Roadster rieden. Deze hele exclusieve auto. En ja, het is dus ik de Pagani met de heeste kilometer staan op een vrouw. Pagani zei het ik van, ja, bloot ik vooral in rieden. Doet die man de grens van 100.000 kilometer bereikt, dan kreeg ik nog een onderhoudsbeurt cadeau. En ja, die man had zoiets van, ik heb hem kocht om ermee te rieden. Dus dan zeg ik dat waar, ik.
2: Ja, want hij hoort zo'n auto. Ik nou ja, vind het echt
5: daarom. Maar ja, dit is bijzonder. Dus, het is dus wel een V12 motor met zo'n 164 pk. En die auto, die weegt nog geen trekje 100 kilo. Dus het was wel heel voorzichtig met gaas wezen. Ja. En door zijn het samen een ongeluk.
2: Nou, bijzonder verhaal. Hè? Ik zal zien of ik bij 100.000 kilometer een onderhoudsbeurt krijg. En bij mijn
5: dat is zo mooi.
2: Zo mooi wezen. Ja. Fijke Bouda, dank u wel voor het media, ouwe Sjoch. Het is nou zo'n minuut nu tof. Ja, het WMO en leerlingen taxivervier in Smellingenland gaat van 1 augustus al oer naar taxi Doornbos. Ik bedoel dat het nooddot is failliet. En aanstieren we de gemeente over de oplossing die ze nodig voelen hebben, maar eerst muziek.

0: Irresistible van The Corrs. Mooi. Ingong van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenlaan. Voor boekers van het vervier komt de demo in Oin on een periode van onduidelijkheid. De vage vervierder weer taxi kort, maar dat bedrijf ging in juni failliet. Wethouder Sarah Aldaraj is blij dat er nou een oplossing is.
1: Ja, dat is een hele opluchting. Maar in de eerste plaats is het denk ik ook wel gepast om te zeggen dat we echt wel ons medeleven, dat dat uitgaat naar de mensen die bij Persoon voor Kort werken, die hierdoor zijn getroffen. Maar we zijn ontzettend opgelucht dat we richting onze inwoners die gebruik maken van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid nu kunnen bieden. En dat betekent dus dat per 1 augustus het vervoer doorgaat.
2: En hoe gaat dat eruit? Verhoort er een soort van de meesken?
1: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
2: Dus de betingsten en Sablul al hier hetzelfde?
1: Ja, in principe blijft hetzelfde. Iedereen die er gebruik maakt van de WMO voor hiervoor, dat verandert niet. Dus het enige wat verandert is, we gaan over naar een andere vervoerder.
2: En hoe is dat de stoomkaam? Hoe is deze partij in beeld kaam?
1: We hebben een tijd geleden ook is er bekend geworden dat de taxi kort een faillissement heeft aangevraagd. Daardoor moesten wij in hele korte tijd een nieuwe vervoerder zoeken. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd en taxi Doornbos is hiermee naar voren gekomen.
2: Nou, we hebben ook wel een aantal minder positieve verhalen. Jij toe taxi door een bos. Dat ze bijgelijks alleen maar busjes rieden en bijgelijks net opdagen komen. Ken de gemeente deze verhalen? Hè? Ik ben daar bekend mooi.
1: Nee, daar ben ik op dit moment niet bekend mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij als gemeente echt wel bovenop dit dossier zitten. En dat mocht er iets aan de hand zijn, dat wij wel in contact zijn met Doornbos.
2: Ja, want wat voor afspraken hij met zijn makken?
1: Ik denk dat het nu belangrijk is dat wij niet te veel op het proces ingaan. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Voor ons stond voorop dat gebruikers van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid krijgen. Die hebben we kunnen bieden na een hele onzekere periode. En daar zijn we ontzettend opgelucht over.
2: Ja, wat gebeurt er als ze zich net toen afspraken horen?
1: Ik denk nogmaals dat ik ontzettend blij ben dat mensen die het WMO-vervoer, die daar gebruik van maken, gewoon daar gebruik van kunnen blijven maken. En verder over procesinformatie, dat komt later wel.
2: Maar we hadden dus wel verzorgen dat de kwaliteit wel waarborg bloot.
1: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: Ja, dat is goed. Nee, zijn reportage van Dennis Terpstra, wie dat?

0: de dijk mooi als ze er niet is. Het is 3 minuten voor jou in dadelijks het Frieske Nijs in het kwart. Les en toch Jacob Stelwagen.
1: Het is Hastwesservier. In oorlog naar de 123ste PC komen wij weer 3 keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Sneeuwen 24, snij 26 en Tiesdie 28 juli. PC Café, maar hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskes en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alvin en Tal van Maas en op de Tiesdie jongens van Suizen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op PC Café.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
0: Precies, Jelwien. Tiet van het Nijs uit Friesland, lezen toch Jacob Stelwagen. Een goeiemiddag, Jacob.
9: Een goeiemiddag. Om een beeld van de gevolgen van de onhoudende droogte te krijgen, is Wetterschip Friesland begonnen met de inspectie van de wetterkeringen. Het gaat er is om 180 kilometer lang. Het zijn regionale keringen die gevoelig binnen voor droogte, de gespolderdieken en hege groen. De controles worden dienen omdat het delslagtekort in de provincie Friesland oproen is. Ons gemiddeld 188 mm. Op de Waardeelan is het gustertekort 264 mm. In de havens van Haas leidt dit stuit een bijzonder skip, Project Zero. Het superzieljacht van 69 meter lang is het eerste op de vloot dat volslijn zonder uitzetvarken op zelfs opwekte energie. Het zieljacht is bouwd door Vitters Shipyard in Zwartsluis met Dworsemus als uitgangspunt. Uit Haas wij willen met het skip proefveert maken op de Noordzee. Laat het weekend over de A32 mat wat rekening houden met aansluitings. De dijk is mondjoen en nacht dicht tussen Sternwijk Noord en Ter Izzet in de richting van het Jereveen. Mondjoen, onze tiende maand, is de sneldijk aansluiting in de orenrichting. De dijk verder zit bouwt in die nachten de verkeerssysteem aan. Het verkeer wordt omlaat met gielenborden. En een bestuur van de voetbalvereniging in Jensen maar het shirt van Sybrand Veldhuis kregen. Het is shirt dat Veldhuis Oni bij zijn debuutwedstrijd in het Betella voetbal. Dat wie in april Veldhuis doe in het veld voor Cambuur in de Utrecht in FC Den Bosch. En Veldhuis wil mij die online zien tank uitspreken onder club dat er eer begon mij voetballen.
0: Jacob Stelwagen, dank u wel.
9: Alsjeblieft.
10: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jereveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
11: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Want gauw.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
13: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
14: Nolly Friesland.
15: Lars de Leeuw.
0: Van de midden de vijfde die van de SKS. En je hoort weer te sealed bij Langwaar. Aanstaans kerkel je weer mooi verslagjouwer Arjen de Boer. En mijn oor is tiet waar het waarbejocht. En dat komt je hoort van Tjitske Wieming aan. Goeiemiddag Tjitske.
16: Een hele goeie middag.
0: Ja, eerst maar even Noy Joert en Van de Mini dus. Wat kunnen we verwachten?
16: Nou, we hebben nou op dit stuit te krijgen, maar nog hield niet echt een pak met bewolking. Doch slag de zinnen er wel echt nou en dan in om er even doorheen te prikken. En dan viel ik eigenlijk gelijk wel dat die temperatuur weer wat oprint en wat noffelijk onviel. En dat had ik weer te krijgen met de wien, want die had hem intussen al wat deljongen. Van de morgen zie je er echt nog een vrij krachtige noordwestenwien in het kustgebied. En die is nou intussen al afzakken. En ja, Boppelaan hebben we al te krijgen met kalm waar. En dat die zinnen er dan bij komt, dan is het echt wel noffelijk. Nou, die temperatuur, die ben ik alweer een stikje omheen gegaan. Skielge, deze haast 18 graden. Kwaaim, die zei ik, soms een glimp zinnen. Nou, zontje 6 graden. Boerum met het haast 18 graden. Isbrechten dan weer zontje 7. Het zie je in de leger in Laaksem. En 18,1 is het nou op dit stuit in Bakkeveen. Nou, en ik verwacht ze dat als de zinnen het even wat langer volhoudt van een beetje, dat de temperatuur dan op Gonplak nog wel even een graad heger uitkomen. Een jochentje graden heb ik dan ik als max. Temperatuur steem. En ik verwacht je dat het van een beetje verder droeg bloed. Dus en zo nou dan is een glimp zin. En eigenlijk heel vreunlijk, ja, Friese simmerwaar is. Nou, jong en vannacht, dan hebben we wel weer even wat chokkere bewolking. En zoeder lokaal ik nog een dripke rijnvallen kennen. Maar ja, het stelt al je neer voor. En voor de droegte ijzel hield al net. En Boppelaan, dan valt de wien eigenlijk fut. En dan kennen ik nog wel even een mistbank. Verwacht je. En verder de minimumtemperatuur die zal uitkomen op zijn 13 graden.
0: En wat betekent dat voor morgen?
16: Nou, dat we morgen eigenlijk alweer een stapje dichter weer bij de simmer komen. We zorgen echt dat het waarbeeld nog weer verder verbetert. De dij zet nog wel uit, maar nog aardig wat bewolking. Ja, een lokaal dripkerijnwetter is net uitsletten. Maar ja, ja ik verwacht dat het op de meeste plakken droog bloed. En verder die zinnen, ja, die komt er heel tijd meer en meer bij. Dat zullen we in de informant hier het al. En omdat de wien morgen uit het zuidwesten mij waait, kan warmer lucht dus weer makkelijker berikken. Je vielen dat ik en, nou ja, ik denk dat je het haast wil roeken kennen. Wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we echt een hele aangename temperatuur van een maximum van 23 graden. En in de nacht is het dan helder. En dan zakken de temperatuur weer mooi naar 12 graden. Dus ja, wat altijd onbelangrijk is. Dus het is echt perfect simmerwaard, denk ik.
0: Ja, dat betekent dat we dan in het weekend een simmers weekend te meer te gaan.
16: Ja, voor een part kan ik erbij sissen. Want sneun, ja, dan hebben we echt wel heel mooi waar. Een heel soort rond te verzinnen. In de medie, dan zullen we de bewolking vanuit het westen wel voor wat aan nemen. En verder, ja, de zuidwestenwind die stiet er dan ik nog heel diert is zwak ontmatig. Maar die hele sageerde wij de daar ik al wat om. En dan hebben we in de joont die het dags wel weer te krijgen. Maar in steuring vanuit het westen wij. Nou, daar vooruit hebben we ik een hele noffelijke temperatuur van zo'n 22 tot 24 graden. Dus ja, sneun, noffelijk simmerwaar. Maar op snijden, dan is het de kaarten er weer heel de loos bij. Compleet oorwaar, een steuring vanuit het westen wij. Dus geregeld rijnwetter. En nou ja, ik ben even, hè, we hebben toch wel een beetje hoe die droegte de oude rond het tiert. Qua millimeters sissen de waarkaart nou in trossneed zo het uitkomen maten op zo'n 5 ont 10 millimeter. Nou weet ik van de steuring die we juster gaan hebben dat die zo'n dikke wikkelien ik wat voeler in de kaarten zie. Dus ik ben heel benieuwd wat er van oerbloed. Maar ja, dus misschien ik wel nieuwsgierig om dat wat in de gaten te houden. De wien giet dan wel weer om naar het noordwesten. 21 graden is maximum temperatuur. En op mijn je verhoor het eigenlijk net een heel soort uit zijn dan dat het waar wel weer wat kalmer is. Ik dan is een dripkerij mogelijk, maar shuwen de zin ik alweer vaker. En ja, ik dan die 21 graden. Dus ja, het wikselende waarbeeld, dat horen we een beetje. Maar de komende dagen, zit het in een stijgende lijn.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dank u wel, Tjitske Wieminga.
16: Graag die.
14: Nijs, sport, waar en muziek.
15: Dit is Omroep Friesland. Noi Friesland.

0: om thuis te komen.
1: In Heegterp dus, van zaken. Een fjouwe dagen in het SKS-kampioenschip scoetsen Sion Steen Grauw en Jenne wordt de Jere Bobhoorn in het klassement. De kans is vanzelfs groot dat de Joert Voring in komt. En dat mat dan barren op de Langwarde Weel. Om wedstrijdleerder Harry Amsterdam de vraag of het ingewikkeld weer om de Joert een goede baan in te lezen.
2: Nou, dat is niet ingewikkeld. Alleen, ik zou heel graag weer, net zoals vorig jaar, de op- en delbaan willen hebben. Maar de wind die staat net ietsje te noordwestelijk. En dan wordt het rak, komt er scheef in te liggen en dan is het een heel kort rak. En dat is een beetje jammer. Dus we hebben nu gekozen, op dit moment hoor, als ik straks het water op ga en die wind is gaan krimpen, dan doen we dat alsnog, die op- en delbaan. Maar we hebben er nu een driepoot in liggen. En dus drie kruisrakken. En dat is voor het publiek ook wel mooi, want dan krijg je natuurlijk een hele grote spreiding op de Langweerde Wielen. En dat is wel leuk. Er zit één redelijk lang kruisrak in, de middelste poot, en die gebruiken we dan ook als startpoot. Daar beginnen we mee.
3: Ja, drie kruisrakken betekent ook dat er wel ruimte is om aan te vallen dus?
2: Uiteraard, ja. Ze hebben drie kruisrakken om aan te vallen. En de voorwindse rakken, ja, dat zijn dan ook echt voorwindse rakken of ruimte. Winstenrakken, daar is niet al te veel te verzieren en ook niet te verliezen. Maar ja, drie kruisrakken, dat biedt wel mogelijkheden.
3: Nou, Dorio, dit net voor het eerst natuurlijk. Je bent al wat vaker wedstrijdleerder West, maar ja, bleef het voor een wedstrijdzieler als jou mooi om zo'n wedstrijd te organiseren als wedstrijdleerder?
2: Ja, zeker. Dat blijft hartstikke mooi. En het is ook wel een verantwoordelijkheid. Je moet toch ook denken om de veiligheid. En er moet gewoon, ja, je hebt de verantwoordelijkheid om er een mooie baan in te leggen. Waarbij de schippers dus. Het gaat om een kampioenschap, hè? Het is geen flauwekul. En ze hebben natuurlijk al een moeite gehad op de kleinere wateren in het noorden. En ze zijn er gek op om nu weer op wat ruimer water te varen. En dan is lang weer natuurlijk niet al te ruim. Het is geen Snekemeer of Lemmer of het Hegemeer. Maar ja, we moeten het ook proberen om een goede baan erin te leggen. Dat ze hier toch om het kampioenschap kunnen strijden.
1: Ja, dat zei Harry Amsterdam, de wedstrijdleider Joert bij Langwaar. En in Langwaar is vanzelfs excuus verslagjouwer Arjen de Boer. Een goede middag, Arjen.
4: Goedemiddag, Lars.
1: Ja, hoe is het, hè?
4: Ja, uitstekend. Jere Nies krijgt Harry Amsterdam, Mr. Snitswieken. Het natuurlijk meerdere keren kampioen West in de Rijnbouw geklossen. En hij had dus er een baan in line met treien boppenboeien, dus treien kruisrakken. Maar in krijft treien, krijft vjouwen Noordwestenwien. Dus ja, ik had er wel wat zin om.
1: Ja, treien van de eerste vrouwenwedstrijd die binnenvoert door het scootje dat op het thuiswetten sielde. Joert dan sielen op het thuiswetten van Langwaar. Is dan de winnaar al bekend?
4: Wat denk ik zelf?
1: Nee.
4: Nee, dat denk ik echt net. Want de Langwaar, als je het klassement erbij pakken, ja, dat is Andries Brouwer. En die staat stief onderaan. Die eindigen bij Grauw als laatste. Die eindigen bij Jenne Voort als laatste. En die eindigen bij Terhenne als laatste. Dus ja, ik hoop het van harte van Andries Brouwer dat hij Joert Boppenoorn eindigt. Maar ik denk het eerlijk zo net.
1: Nee, maar het is wel een voordeel, toch? Dus misschien kunnen we wat heger eindigen.
4: Ja, dat wordt natuurlijk wel vaak zijn. Hè? Het eigen thuiswetter, het dan een vaardeel. Je kent het wetter, dat is inderdaad een vaardeel. Aan de andere kant, je ziet ook van je eigen publiek. Dus dat jouwt misschien ook weer extra druk voor de skipper of zijn bemanning. Dus ja, het kind net. En dat is denk ik een antwoord, Lars, waar je helemaal niks van hebt.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het is toch mooi om die kennis er even te jaren. Dan had ik nog wel een vraag. Want Grauw en Jenne Wort, die binnen dus te jaren de koprinner op het stuit. Waar moeten we nog meer in de gaten houden?
4: Nou, de wedjoert de shield op de Langwaarde Wiel. Als je zorgt naar Verlinie hier, doe wie de winnaar, Jere Veen. En Jere Veen is natuurlijk de laatste twee dagen aardig op dreef. Juster, eindige Sietse Brouwer en zijn bemanning als twadde. De dag daarvoor, ek al als twadde. Dus die hebben het aardig goed te pakken. En ik zou zeggen, let gewoon eens op jou het. Op Willem Zwagen, die zit in het klassement historisch leeg. Ze zijn weer om te vinden op het oogde plak. Maar ik denk dat zo nou en dan, ja, ik denk eerlijk zo dat die revanchegevoelens nog wel echt komen. Ze zijn natuurlijk altijd, want ze wonen heel graag het paard omheen vinden. Vorig jaar en als twadde, het jaar daarvoor als tredde. Dus hield hij een stap omheen en dat zou dan logisch wezen. En dat wollen ze echt heel graag in Ljouwen om nou een onvol te dwan op het eerste plak. Dat wordt nou na zijn rampzalige start eigenlijk. Want ze staan dus nu op het elfde plak in het klassement. Hij zei van de morgen ook van het wie voor het eerst nou dat ik net echt een heel soort zin on hier on het SKS kampioenschip. En dat komt vooral toch alles wat er in de onrin het kampioenschip gebeurd is. En dat had dan weer te krijgen met de nieuwe zeilformule. En werd hij het net maar energie is. Maar ik zou gewoon eens zeggen, hoort Jude rekken een verrassing, hoort rekken maar Ljouwert.
1: En dan morgen, dan is het een race day. Nou weet ik dat de SKS, dat is natuurlijk topsport. Maar het zal ook wel goed feest worden, jongen, of net?
4: Ja, nou laten we één ding uit de verhoord helpen. Scootsjesielen is geen topsport.
1: Zo, oké.
4: Nee, dat is absoluut geen topsport. Het is wel sport, het is echt superleuk. Maar het is geen topsport, althans, dat vind ik. En het wordt ongelooflijk gezellig, Joen, in Langwaar. Want van Langwaar is dit altijd het absolute hoogtepunt van het jaar. Ik weet ook net wat er alles nog te rijden, alles nog te rijden is in Langwaar. Zo vaak kom ik hier net. Maar dit in elk geval, Joen, wordt het berengezellig.
1: Nou, dan zullen we die morgen wel weer hier op de redactie.
4: Mom mag even bekomen van Langwaar, denk ik.
1: Okay. Nou, dank u wel, Arjen de Boer. Aast dus bij u op de radio te volgen. De wedstrijd uit Langwaarwaai. Het begint om 12 uur, die wedstrijd. Het kist volgen op de radio, de televisie en via een live blog op omroepfriesland.nl en in de app. En wat ook nog wel aardig is, want in je oren kun je nog nooit van de scootsjepoel. Alle dagen tussen 12 en in je oren kind dat. Zorg dan even in de omroep app. En Rjochs Boppen, dan kist uw appen. Was tot things dat Joet winnen zil. En onder de goeie insturingen verlotsen we dan een t-shirt. Het de beste stoerje steen om wal t-shirt. Nou, die was het haast, zo ik zissen. Om het 1 uur nog, dus nog 12 minuten.

Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean, weer dat. Ja, nou, zoen we contact hebben met Stefan Plat, uit mijn naam. Hij is dwan door de Nijmeegse Vierdaagse, de derde dag, Joert. En dat doet er vaak een goed doel. Maar op het sluit kunnen we geen verbinding krijgen met Nijmegen en omjouwing. Ze binnen natuurlijk om de voice van die derde etappe. Dus ergens, ja, in de provincie daar. Maar we krijgen geen contact. Dus ik denk dat het net slagt, helaas. We hadden te goede van letter Joert in hier van de Zuidsturingen. Had zo de finish binnen, dan kunnen we rustig mooi ze praten. Maar spiedige nog slagt het van nou dus net. Dus dan draaien we nou een stukje muziek.

0: Rose Garden van Lynn Anderson.
1: Hazen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Hazen bij Omroep Friesland is het lied van het koetsjesjong, maar dat zit in het programma van Johan Terpstra. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Ja, SKS-wedstrijd, hè?
0: Ja.
2: Nummer 4, verlang waar.
0: Ja, en haast vier direct nog wat.
2: Ja, zeker. We gaan vakantieverhalen in goeiemiddag. Oproepje hebben we dien. Van de vakanties uit al. Er zijn een aantal reacties geweest. En ik die van uw Omroep Friesland-directeur, Houkje Riepstra. Ja, zij zit op het strand. Ik maak wat vreun. En in hier staat, daar rent een man om. Met een, ja, nou ja, goed. En die, ik word aardig populair, want er wie in Portugal. En er wie een aanwezig aan het Sien. En krijgen ze weer een heel belangrijk man. Ja, dat wist zij net, Houkje Riepstra. Dat hier de president van Portugal.
0: Oh ja, die kennen ze daar wel natuurlijk.
2: Ja, die kennen ze daar wel. We houden je net van zelfs. En uiteindelijk gaan ze daar even niet parteren geweest. Maar ook ongelooflijk aardige man. Verhaal je dadelijk. En ze had nog wel je selfie, maar wel een foto maken daar. Op het strand van de beste man. Ja, en die foto's, ja, die zitten dan in het album. Hè? In het fotoalbum.
0: En wanneer weer dit?
2: Ja, dit is geen idee.
0: Maar, mooie tease.
2: Maar het is nevens mij wel de dijstige president van Portugal is het net. En dit is weer de vorige. Dus ik denk dat het wat Trajelien is, denk ik. Schat ik zijn.
0: Fata.
2: Hey, dan, ja, maar linken mijn foto's. Oerfoto's. Geen selfie, maar wel een foto van die beste man. Daar plaat mij betinken. Oeverkommersje. Foto's. Kom maar op, dom maar op app, WhatsApp mij ik 0620 jou en Johan Johan Ian Johan Johan. Ik ben benieuwd wat voor linkplaten er binnen komen, Lars.
0: Ik ben echt heel benieuwd, Johan. Nog bij te bedenken, denk ik, dat je een vakantie denkt, dan kun je alles wel bij associëren, even mij. Ja. Dat dus aanst om Ian Hoeren in goeiemiddag. Een vakantieverhaal van uw directeur, maar ik natuurlijk het SKS Koetsjesjong. Dat om Ian Hoeren, dit wie je nou in Friesland van tons die 23 juli. En ik wens jou nog een heel noffelijke dag.
3: In Engeland is het Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
1: Wij hadden PC.
4: Hij brengt hem achterin naar bij. Kijk, hij brengt hem op de weg.
3: Waar is die 29 juli? In Friesland.
4: Ja, eindelijk.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz, dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
14: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
20: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
18: Dit is Omroep Zeelt non

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link en Co. AutoCinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielen van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Oismapartijen.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek non-stop.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geone Cynico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ein Ort Bavaria.
7: Steun. Stichting Aarde Friese Kerk.
8: Mati uw klasse meubels ha. Geen dan naar Itzenga.
9: Itzengameubelen.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, en eerst in onderwijs zorgen we bij Langwaard, want het scootjesil aan de Faber en Reinhold Ritsma, dat is nevens mij die.
14: Tja, het is Wolf voor de eerste 12 scootjes, want die binnenies kijkt finished. De Lemmer, Jasper Visser, helpt zijn eerste Daiju-winning. En wint deze wedstrijd op de Langwaardewiel. Soeverein zoek als deze Wolle, shield hij naar de Weenst. Op het 12e plak eindigt het als opvolger Jappie Visser van Snits. Niet het 12e plak dus helpt naar de oefening juster op de Snitsen. Maar nou een heel creëers resultaat voor de Snitsers, voor de Snekerpan. En op dit stuit wordt het de hele mannen osketten. Zij bin treden en ik vaar Lodewijk meter, dus een heel creëers resultaat. Onwachtzien is het hoe de rest van het veld eindigt je stil, want daar zie je het nog wel wat meer spanning. Dat Jere Waast.
13: Dat is verderop in onderwijs, verder dadelijk het waard, Meitjitske. En dit is de muziekzaad van Alex Warren.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
17: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrat wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
16: Wat een fabriek, nou maar een reuze rij te krijgen.
17: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaar je wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
16: Vanuit Friesland?
17: Ja, vanuit Jesterhoorn. Van Doorn.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
18: Touwen een nieuwe uitdaging? Je zit met installatie in Snits, zit je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit heeg in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
19: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
20: Net zo volle. Wat dan?
19: Goh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
18: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op sigma.nl.
21: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
22: Shoppen?
23: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
22: Oké, dit is wel next level.
24: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
25: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.

0: Alex Warren, nu dat. Dit is Mickey in onderwijs. Dat we Burning Down.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is nu al met Fjouwer. Een goede middag en welkom bij onderwijs van Tozi 23 juli. De tijd dat het scootje van de Lennon op het wetter bij lang was zijn eerste dijoerwinning pakt.
3: Jasper Visser helpt zijn eerste dijoerwinning en wint deze wedstrijd op de Langwaarde. Wie een soeverein zoekast in zijn wollen, zielt hij naar de feest.
0: En het zegt de tijd dat het nog altijd droeg is in uw provincie. Wat budget dat voor de wetterkeringen?
4: Er zit een moes in, er zit droeg geworden in. Dan kies gewoon zinder met wetter op en dan wordt er weer mooi donker grinnen. De sporen, als er wetter komt, die herstellen zich ik wil weer.
0: En de tijd dat de gemeente Smerengeland blied is dat er een oplossing voor is voor het WMO en leerlingenvervier. Bij het faillissement van de Jeddere vervierder. En even de gemeente komt dat heel goed met taxi door het bos. Ekkel is het net op zo'n. Is het op zo'n kwarte termijn?
5: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
0: En dus daar hebben we dan in onderwijs voor jou ontzijzoren. Mijn muziek, Nijzen, Efter Groen, met daar onder orden. De volslijn uitslag van de SKS. Zillerij bij Langwaard. En Tolwier is er nog maar. Maar Stefan Plat is mijn naam. Dochter van mij om de Nijmeegse Vierdaagse. En de dochter dat nog maar voor hemzelf, maar ik voor een goed doel. Nou is het waarbocht. In kwart, Tjitske Wiebega, een goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Dat is oerel droeg en mij noemen dan een glimp.

0: zinnen en een zwak ontmatige noordwestenwind is het een gratis 8. Jong en vannacht meer bewolking en een losse driprein. Bename Boppelan, Joutewien en Del en is het daar een gratis tredje. Morgen krijgen we een prima simmerdij, maar hield iets vaker rond te verzinnen. Want met de meest zwakke zuidwestelijke wind wordt het dan maximaal 21 of 23 graden.
1: Ja, skipper Jasper Visser van de Lemmer had Jules op het wetter van Langwars zijn eerste dijoverwinning in de SGS-part. En verslaghouder Arjen de Boer die vond de winnende skipper op.
2: Jasper, hoe viel dit?
3: Ja, geweldig, geweldig, super. Ja, echt top. Super staat. Zet op 10 gang en ik kwam hier maar eerst bij de bovenboeien. Toen we het hier direct een gatje maar zien draaien. Hele mannen, snits en wij. Ja, hij is niet zo'n goeie, die rond beter als u. Die rent top. Dat hele seizoen al. En,
2: Zijn kamer staat er gewoon een stukje dichterbij, hè?
3: Ze rond beter. En wij ronden het net super. Net super. Maar dat viel ik in de wedstrijd wel. Maar we zien een zakgoeie steeds in de druk. En als voorop zit en de vaas de goede kant op. En dat doen we, denk ik, hartstikke goed. Ja, dan moet je er maar voorbij komen. Ja, en de laatste twee kruisrakjes weer natuurlijk gewoon verdedigen. Hè? Wat ja. Vanmorgen ik zei in het interview met mijn collega. Als voorop lijst, dan must op een gegeven moment must verdedigen. Hè? Ja, dat wie, nou wie dat hier tevoren, gelukkig.
2: Ja, wat zie je dat een beetje zien hoort te hikken van ik wil toch wel eens een keer die dijoverwinning pakken?
3: Absoluut, absoluut. Dus vorig hier 2x2 en dit hier een keer treien. En het is net samen kleren. Dus dat de eind van de wedstrijd de focus hadden, want de zucht al hoe die 18 man weer buiten kwamen. Dat, de focus in de hele wedstrijd.
2: Ja, ik heb me intinken, het is wat vervelend, want we hebben het heel toe Jereveen, we hebben het toe Grauw, we hebben het toe Jennewoord. Maar eigenlijk, je hebt het Leemse scootje toch ook gewoon bij de favoriet?
3: Nee, mooi zo terug in. Je bent een mooie, nee, prima. Nee, weet ik net.
2: Het is gewoon... toch lekker wat in de leiden?
3: Ja, nee.
2: Hierin hebben doe je de Lemmer.
3: Precies, nee, maar wij doen gewoon ons eigen ding. Ik ben nog maar voor 12 skippen natuurlijk, dus je moet ik net al te heeg in de BMG zitten. Ja. Ik gewoon een hoop Willemijs in de hand hebben. En elke wedstrijd die we mooi varen. En zorgen dat we, ja, dat we de goede dingen bloeien van. En dan weten we wel dat we de man heel erg lastig kennen, meidje. Maar ja, Sjoe Jappie die rint hudden. Maar hij had, ik krijg wat meer ervaring. Ziet zet wat meer ervaring. En Sion is een ervaringssport. Ja.
2: Dus kroep maar lekker in die underdog rol. Maar ik weet zeker, voordat hier ben je maar zonder eindigen. Dan was het absoluut better dan het voor het hier.
3: Nou, dat zou mooi wezen, maar...
2: Nee, dan was ik gewoon een podiumplak.
3: Nou, dat is de absolute ambitie. Maar nee, we zullen het die per die en we genieten hier eerst eens even van.
2: This is Bin.
3: This is Bin, ja.
2: Ook weesje, hoor.
3: En mooie vrije dagen, nou, hè? Dus we kennen er even van genieten.
2: Dit wordt let.
3: Nou, ik denk dat ik met Tito Bergje, maar die man die zat hier wel even let, maatje. Even chillen.
2: Ook weesje.
1: Skipper Jasper Visser van de Lemmer, wie dat? Hij pakte de zuurt de winst bij de SKS, bij de Zielerij in Langwaard. Hij importeert mij Arjen de Boer.
4: Tim Stolboer.
5: Voor het laatste nieuws en de beste muziek.
6: Beide dingen ben we druk mee bezig.
4: En vanzelfs de sport en het water.
7: Dat is het allerbelangrijkste.
8: Vanzelfs.
9: Wij noemen er meteen zo'n United-thing.
10: Omroep Friesland.
11: Wij zijn

0: Muziek van Michael McDonald. Dat we Sweet Freedom.
1: In de hoes en op het strand.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder een Friesland.
2: Maar het scootje is hier.
0: Ja, wie had niet gek al skipper Jasper Visser van de Lemmer op het wetter van Langwaardpakte hij uit zijn eerste dijweest. Witte zwater woen had, maar daarachter, verslaghouwer Andor Faber, hasto al een volslijne uitslag.
3: Ja, die is er. Althans, ik ga ze al hier finishen, Sjoen. Al die viertjes, scootjes. Maar voorop, dus vier voorop, de Lemmer van Snits. Althans, die zie je het wat dichtbij ook hoor. Toen een Lietsgotje met de hele mannen. En toen een heel groot god. Akrum, eindig als vierde. Hele mooie wedstrijd, ziel tussen Pieter Meter. De Jouwe, Rienus de Jong op vijf. Sybren van der Wischa op zes. Var Grauw op Zoon. Dat betekent dat Jenne Woord de nieuwe klassementsleader is. Het Jereveen op acht. Op Njoggen, Huzem. Op Tsien de Zuidwesthoeken, op Olve Langwaar, Tolve Drachten, Tretjen Woord zijn en Fjetjen Leeuwet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we heel aan de oorkant van de markt varden doet die laatste scootjes zielden. Maar net als mij wie dit de uitslag zo had die vier. En misschien ook nog wel volle wichtiger, alle scootjes die een protestvlagen hierden, Drachten, de Jouwer en Akrum, hebben voor de finish eruit hellen. Er zijn dus geen protesten meer. Grauw krijgt net een protest van 14 punten onder kont, maar krijgt 3 punten omdat ze dus die geëerde vlagen erin hingen en hier haar een flater tak kent hebben en daarmee dus 3 strafpunten accepteren. Dat is het enige vierde game protesten en dus is dat, zoals het nou lijkt, de definitieve uitslag. Ja, dat is gewoon de definitieve uitslag. Punt. De Lemmer wint dus voor Snits en voor de hele mannen.
0: Verslagjouwer Andor Faber die dat op het wetter van Langwaard. Dit is muziek van Bluff.

0: Utrecht, bluf en aanzoek zonder ringen. Tol 4 is er nog maar. Stefan Plat van Mijn Naam. En een docht Noël Meij om de Nijmeegse Vierdaagse. En de docht Nettel is er maar voor hemzelf, maar echt voor een goed doel. De eerste twee dagen zitten er nog op. En Stefan en zijn mem, Sippie, binnen dit tijd onderwijs op de Tredderdij. En ik heb Sippie onder telefoon een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Het is wel redelijk. We hadden zeer vlakken, maar ja, dat jet erbij. En we maken nu nog ongeveer 4 kilometer en dan hebben we de tredde dui gewoon.
0: Ja, vind je het verschil tussen hoe het gaat op die 1 en 2 en op die 3?
1: Ja. Hier ben je nog wel frisse fruitig en dan heb je nog je bleren op zeer vlakken. En nou begin je om een beetje met zeer vlakken. Dus daar zit verschil in. En de Tredderdij is echt nog de Zevenheuvelenweg.
0: Ja.
1: Dus we moeten even een bergje op en een bergje af. Dus ja. Dat maakt het echt wel wat zwaarder.
0: Succes, het lijkt me vrij pittig op die treien.
1: Ja, dat is best wel pittig. Maar het voordeel je nou nog één dag en dan is het klaar.
0: Dat is ik, best zo. Je hebt het net alleen voor jezelf, maar ik voor een goed doel. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Wij kuieren om heel veel te verzamelen voor Ben die geboren bij mijn schieters. Schieters wordt in de volksmond ook wel hazelit genoemd. Hier in Nederland zit gewoon een hele groep specialisten op van je kleren. Heel veel geboren worden. Maar in Boetemoor is dat gewoon net zo. En daar is gewoon echt wel hulp voor nodig om specialisten daarin te sturen en die mensen te opereren. En je hebt €1,250 nodig om iemand te helpen.
0: Ja, en hoeveel hield hij hem al bij elkaar, Garde?
1: Nou, ik weet het net precies, maar volgens mij zie je de tellen op prijshoezen, €660.
0: Dat is dus heel wat ben dat je helpen kennen.
1: Ja, nou dat mag ik, want hoe meer ben we helpen kennen, hoe beter toch? Begin in april, april 2020, dit is uit een chirurg naar Oeganda, even uit New Holland. En om daar te opereren, hoe fantastisch is dat ze dan van hun ziel de woonstapvolle mensen helpen kennen.
0: Ja, ja, ja. En waarom vier mensen wichtig om dat ik in het boetenland goed te regelen?
1: Steven is zelf naar Schiffers geboren. En dus wij weten hoe belangrijk de zwaarig is. En ja, wij zien nou wel eens vaak hier dat er een organisatie binnen die dat doffen. En Action is eigen arts, dat die echt wel eens naar het boetenland gaan om bij hem te helpen. Dus vond ik het dus fantastisch om het gewoon echt wat dicht bij jezelf te horen en het dan te doen.
0: Ja.
1: Op deze manier.
0: Ja. Nou, sterkte met de zere voeten en zou je maar op zijn dijf jou hoor, want dat is natuurlijk de zwiste.
1: Ja, nee, daar heb ik wel zin in. De laatste dag, daar heb ik het gedaan en dan zit het er gewoon op.
0: Ja, dan is het einde wel in zicht inderdaad.
1: Ja, het einde is in zicht en we hebben dit gered, dus maar we die oren de laatste dag het horen. En dan is het gewoon heel gezellig in Nijmegen. Hartstikke droog. En dus de publiek hart is op de vorken.
0: Hartstikke mooi. Dank je wel en nog een heel soort succes.
1: Ja, dankjewel. Bedankt.
0: Dadelijk het warme Tjitske, maar dadelijk eerst het regionale nieuws in kwart. Mij Lars de Leeuw hier in onderwijs.
2: Het is hartstikke vier.
0: In Ori naar de 103e stand op de PC komen wij weer drie keer live vanuit de bocht van Guinea en Frenscher bij PC Café. Snuur 24, snij 26 en Tuesday 28 juli. PC Café, met hilarische verhalen, prachtige anekdotes, scherpe columns en live muziek van de Bluesbusters, de Suskus en Wiebe van Dijk. In het weekend van Alvin en Tal van Maas en op de Tuesday jongens van Sijzen en Zon. Kom naar de bocht van Guinea of stem al op
2: PC Café. Dit is Omroep Friesland.
3: FM. Het is Hast Jelde Seinzen. Het regionale Nijns in het Klad, mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. De zeldzame butgier, lammergier in het Hollands, die het eenmaal toch een boskwachter op het Ameland voen waard, is deergien. De butgier is de grootste roofvogel van Europa. De soort is zelden in Nederland te vinden en al heel dal net op de Waadeilanden. Dus wie dat eenmaal wil het geval, een boskwachter op het Ameland die voen het best. En hoe waard het nooit de vogelhelling bocht. Wist zo uiteindelijk nooit weer stel, nooit Zwitserland bocht worden, maar op de dag van het vervier watervogel deervoen is in verbleeuw. Bist is verstoorn aan een skimmelinfectie, ze had intussen een blikken dien. De gemeente Ljouwert waarschuwt haar inwoners van een nepmail die het door oplichter stuurt wordt en alkomstig liet het van de gemeente. In de mail wordt vragen of de inwoner mindwaan wil aan een gemeentelijke energiepeiling. De mail die had dan ook de titel Gemeentelijke Energiepeiling 2026. De gemeente roept op om deze mail voortendadelijk voor te smitten, net op de links in het bericht te klikken en geen persoonlijke gegevens te delen. Opvangcentrum Velida in Nijenbekeerp krijgt in kwarten de zware leeuwinne Sora. Bist wie de ogen het dit in privé bezit van een MMA-vechter in Tsjechië, maar hij hier net de juiste papieren en daarom is de leeuw in beslag naam. Jeder kreeg Velida al de zware Mero en Tashmir, extra leeuwen in Tsjechië. Bist een wolwensorganisatie viervoeters erop naar aanleiding van deze gevallen op daar een Europese aanpak om privébezit van leeuwen om band te lissen. En tennisser Sander Arends uit Ljouwert en zijn dubbelmaat David Pell die binnen toch naar de hele finale van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril. Het duo woont in de kwartfinale met 2-1 in sets van Diego Hidalgo uit Ecuador en Alejandro Tabillo uit Chili. Wat de tegenstanders worden in de hele finale, dat is nog net bekend.
3: Oké, Lars de Leeuw, dank u wel. Meer dan eens op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En dadelijk het waar met Jiske, voor de meest gemengde geduld, oer voor een hele minuut.
5: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dadelijk grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
6: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
7: Ajo, lekker sterk. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
8: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de brood. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op Frieslees Offensief.frl.
9: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
10: Venema Energy. Van Zelzijk, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Sjoch op VenemaEnergy.nl.
11: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
12: Stinstra Casino, zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
13: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
14: Zag ik op stinstra.nl.
15: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
16: Bist u erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Trog, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
17: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede, Oppenjouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje, Oppenjouwer. No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
18: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
19: Wat aan een fabriek? Dan moet je een reuze rij te krijgen.
18: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaargen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
19: Vanuit Friesland?
18: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
20: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
21: We beginnen kijpen!
20: Nu zit ik lekker waar in mijn droeg. Terug kunst of casino. Van KKV op het Jerreveen. Verdikken me dat hier ik wel wat minder kind.
22: Kunst of casino van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
15: Van een nieuwe Suzuki. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
23: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easyset.nl. Dan zit hij ook goed.
25: Door hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
26: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzong om de 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
27: Onderwijs.
28: Maar Jacob Stelwagen.
29: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
3: Zo gaat dadelijk nog eens rond op de vierde dijn van het SKS-kampioenschip. En dan doen we dan mee de nummer 3. Dat is de hele Moana. Maar nu is het waarbedocht. Tjitske Wiebenga, een goeie middag.
30: Een goeie middag, ja.
3: Ja, ik moet zeggen, we zoenen hier nu juist de dip van de weekend.
30: Ja.
3: Maar ik vond het net heel volle better of zo.
30: Nou, het wie in elk geval wel droeg.
3: Ja, dat is het verschil, maar ik vond het vrij cool.
30: Ja, nou, de temperatuur bin joet ik te cool voor het tier van het hier. Om ook wel te zeggen dat de zinnen die het wel weer aardig zienwerk ding, want die kan er in een beetje heel iets vaker bij. En de 20 graden is dan ik wel helle. Bigelijk zien Bakkeveen 20,4 en ik in Boeren bij 20,2. 18 een hele graad is het nou in Kwaim. En daar is van een beetje ik wel even wat zinnen west, maar de bewolking neemt nou weer even af vanuit het noordwesten wij. En van daar wij rint dan de temperatuur ik alweer voorzichtig wat weer waarom. Maar op Vlieland had het ik al een jochtje 0,6 graden. West laagstem dan jochtje 0,2. Ik maar riep ik hast een jochtje graden. En de 20 graden dus in het eerste van de provincie. Nou jong dan hebben we even te krijgen maar tijdelijk wat meer bewolking. Ken het soms ik nou ja een beetje wie het wezen. Maar dat stelt al je net een heel soort voor. En de wind die zullen boppeland wel weer ja, in het kustgebied bloedt er wel nou ja, steen. In elk geval matig van krijfteren. Uit het noordwesten weinig heel tiert. En omdat het dan boppelaan heel kalm waar krijgt, zodat ze mistbank ontsteen kennen en zakken de temperatuur naar een graad als 13-14.
3: Ja, dan ben we zelfs kampioen in het oude Hoeren Noord Waar. Vindt ook oud warm. En nou vindt het eigenlijk de kool.
30: Ja.
3: Dus, de zinnen. Zullen we die morgen?
30: Ja, de zinnen die litten morgen zeker alweer vaker zien. En de temperatuur rint er ik alweer nog vlakker op. Dus voor die goed nijs, Jacob. Want morgen kent als een 23 graden worden. In het begin van de dag dan hebben we eerst nog wel aardig wat bewolking. Ik verwacht wel dat het op de meeste plakken droog bloed. Maar in een beetje dan hebben we echt wel vaker de zinnen erbij. We komen even tijdelijk onder ja, een liets hege drukke biertje. Wat een boppen uus om jou in settelt eigenlijk voor 2 dagen. Dat smiet dus morgen alweer een temperatuur van zo'n 21 tot 23 graden. En dat komt omdat de wien dan alweer uit het zuidwesten mij waait.
3: Aha. En dan is het... Ja, dan is het weekend. Dus wat voor waarde hebben we in het weekend?
30: Nou, sneun, dat zet eerst uiteindelijk een heel soort rondte voor de zinnen. Dat komt omdat we echt wel een hele heldere nacht hebben. Maar wat we merken, Sille, is dat zagende wij de dijven nu het westen, wij de bewolking wat tannemen, Sille. Maar Ont die tijd kan de temperatuur heel noffelijk oprinnen. 24 graden heb ik als maximum temperatuur steen. Maar nog heel tijd die zuidwestelijke streming die dat mogelijk maakt. En de wat warmere lucht vanuit het zuiden van Europa, dat breekt dus dan ik eigenlijk alweer heel vlug. En vandaar dus ik die noffelijke temperaturen. Maar in de nacht naar snijden, dan hebben we toch weer even een steuring te pakken. Dat is eigenlijk, ik wil weer good nice. Want ja, alles en iedereen kent wel wat wetter broeken. Zeker de natuur en de landerijen. En,
3: succes, dat klinkt wel als gruesome waar.
30: Ja, het is heel gruesome waar wezen. Alleen, het is echt alleen nog maar de snijden. En mogelijk, misschien ben je nog een spatje rijnwetter. Maar dat stelt dan eigenlijk ik al weer niet meer voor. Nee, we moeten het echt qua rijnwetter hebben van de snijden. Tussen de 5 en 10 millimeter wordt nou voor zijn. En de wind die dan aan het einde van de dag alweer uit het noordwesten mee waait. En dat smiet dan op snijden. En men je dan weer maximum temperatuur op van 21 graden. Wat we wel merken, Sil, is dat in de rin van midden het waar alweer verbetert. En dan ik weer meer zinnen erbij komt. En dan is het vanuit tientje. Ja, dan vleenen die temperaturen echt weer omheen. En dan krijgen we nog een paar warme dagen.
3: Ja, ik weet dat het heel veel voor het is. Maar dan is waar zit de PC.
30: Ja.
3: En zei ze nou eigenlijk al, we krijgen een paar heel warme dagen.
30: Ja, dan rint de temperatuur toch wel zaterdagochtend de 28, jochende 20 graden. We hebben rekken maar horen kennen.
3: Nou, ik hoop dus de meesten met zo'n plek in het kaart komen even dan.
30: Ja.
3: Oké. Dankjewel en of committee.
30: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Omroep Friesland.
1: Is ik.
0: Muziek uit Friesland.
1: Ja.

0: Muziek van Tom Petty, wie dat? En Learning to Fly.
1: De hele tijd de radio om. Twaalf
2: jaar tot Friesland.
3: Scootsiesiel.
0: De race op de vierde dij van het SKS-kampioenschap Gioert naar de Lemmer. Schipper Jasper Visser kwam als eerste oer de finish bij Langwaar. De Lemmer nam Staarhoorn aanstaan, maar bij de Bobbelstatonnen nog twadde. De koppositie weer doel voor de hele mannen, mijn schipper Lodewijk Meter. Uiteindelijk finishte de hele mannen als tredde en verslagjouwer Arjen de Boer die vang de schipper Lodewijk Meter op.
4: Lodewijk Meter, hele mannen. Chris, derde plakje. Nou, dat is wel een felicitatie beurig, toch?
5: Absoluut, absoluut. Ja, hartstikke mooi shield. We zijn mooi met je draaien fjord gong.
4: Prima start hier, Jim.
5: Ja, prachtige start. De eerste start helaas. De eerste start die ik precies zag. We zijn van mijn maat onderin wijzen. We zijn er dan nog een keer. Pak het mooi uit.
4: Ja, hoe is het dan? Dan ben je mooi fot en is het auge heel vals. Ja, dan mag je nog een keer.
5: Ja, nou, dat is Joost Rekkel zei. Joost erin een prachtige start. Dan doe je direct naar terug. Dus daar hebben we wel een beetje patent op. En dan maak je binnen 4 minuten naar het kijken. Dus we kregen wat meer seconden. We kregen wat meer minuten nadat die rode bal eruit kwam. Ja. Dus dat was mooi. En ik zei, onder de tonsje nog een beetje meeslepen. Ik denk, die wordt nog gunstiger. Nou ja, dat die, ik denk, dat mag wijzen. Nou ja, dat had ik goed uitpakken. Dus, ja.
4: En de Lemmer, wie gewoon rapper?
5: Nou ja, het is. Hij skifte wat en Lemmer weer wat hij had draait. Dus ja, dan wordt er wat minder. En dan, als er dan trok wordt, dan gaat er voor me langs. En dan heet er mee. Nou ja, dat is zo. Dat is, dat is nadeel, ja.
4: Dat is het nadeel, ja. En dan komt Snits, hè, Kim. En we weten al je Snits. Ja, Snits. Snits is de verrassing.
5: Ja, nee, dat weet ik niet. Misschien ben wij wel de verrassing.
4: Ah, je het zeker?
5: Nee, maar het gaat hartstikke goed. Dus we zijn mooi met elkaar een klim als team. Nou ja, we zijn het kampioen in 1 jaar. Dat komt misschien wel.
4: Nee, precies. Ja, dit klinkt wel heel ambitieus in die keer, Lodewijk.
5: Ik ben wel een mooi team mee bezig. Dus het is, als je team een beetje bij elkaar harder kan en bij elkaar op inspelen, nou, dan wordt het hartstikke fantastisch. Dus,
4: Nee, dat klopt. En natuurlijk vind ik het ook mooi dat je ambitieus bent. Maar voor het hier ben je toch een stedje in eindigen?
5: Ja, maar toen weer het heel los. Hè? Dat weer nog heel wat andere dingen aan de kap. Hè? Ja. Toen kwam met me overleden en dan weer wat andere familie prikkelen. Dus dan hebben we op een gegeven moment de kop heel ergens oorzetten.
4: En nu is gewoon elke keer, de kop is er helemaal bij. Je hebt er direct leuk bij nou.
5: Ja, nee, elke dag een mooie wedstrijd en dan zullen we vanzelf worden. Hartstikke wisselend kampioenschap. De toppers die zitten af en toe achterin. Ik weet ook net wat Grauwjord weer en Heerenveen weer. Maar die zal ook wel op een saai zitten, denk ik. Want,
4: in elk geval achter de hele man.
5: Oh ja, dat is haar.
4: dat is toch mooi?
5: Ja, prachtig toch? Mooi ja. Ja, ben hartstikke blij.
0: Dat wil je, Lodewijk Meter van de hele mannen. Voor de volstrijders nog even de slag van Joert. Eerste waard dus de Lemmer, twaalf snits, treien de hele mannen, Fjouwe Akkerum en Vief de Jouwer. En verderop in dit programma hebben we nog verslaghouder Ander Vrouw bij mij. De volstrijders uitslag en de gevolgen voor onderordend het klassement.

0: Future en Friday I'm in Love. Dadelijk in onderwijs. Het NOS Nijs van vier woorden, dat is best bijzonder, want een Jellolien weet nog Jelf Seizen.
1: Omroep Friesland.
2: Twaar en yoghurt op Twaar FM.
1: Simmer in Friesland.
3: In Engeland hebben ze Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
3: Wij?
1: Wij hadden PC.
4: Hij brengt hem achterin bij je tijd. Hij brengt hem op de wezen.
3: Waar is die 29 juli? In Frentje.
1: Omroep Friesland is erbij.
3: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen
6: erbij. De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: De Wijnlood zijn de eco-keuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
8: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
9: Waar een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
8: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
10: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaiste nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
11: Stinstra Casino zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
12: Stinstra.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties. Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
2: Ajo, lekker slecht. Ben de boer, goed wat en het joer.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dadelijk in onderwijs zorgen we weerom op de SKS in de Leij bij Langwaar en Fruit op de Kidshof in Frenscher.
7: Touwen een uitdaging? Je zit met installatie in Snets, zit je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit heeg in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
8: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FBO Rijenwoord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweeske de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op sigma.nl.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
11: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo van. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
12: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
13: We beginnen kijpen!
12: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je een stofje zien. Van KKV op het Jerevien. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
14: Kunststofje zien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
15: Onderwijs.
16: Maar Jacob Stilwagen.

0: Ketchup Song, weer dat van Les Ketchup.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Goedemiddag, het is nou 8 minuten Fjouwer. Dit is Onderwijs met het Twarre Hoeren van deze editie van dit programma. Op 22 juli. De Dijder Skipper Jasper Visser van de Lemmers. Zijn eerste Dijderwinning in de SKS-park.
3: Vorig jaar 2x2. En dit hier een keer treien. En ja, maar ja, het is net samen kleren. Hè? Dus tot het einde van de wedstrijd de focus hadden. Want de eerste al hoe die 18 man bij buiten kwamen. Focus in de hele wedstrijd.
0: De Dijder deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Onder woorden Sippy en Stefan, uw naam. Hoe de beruchte Zeven Heuvelenmatten.
4: Deze wedmatten. Een bergje op en een bergje af. Dat is best wel pittig. Maar het voordeel je nog één dag en dan is het klaar.
0: En het is het einde dat het nogal die droeg is in uw provincie. Wat betekent dat voor de wetterkeringen?
5: Er zit de moesten in, er zit de droeg geworden in. Dan kies je gewoon zender met wetter op en dan wordt er weer mooi donkergrien. De sporen, als er wetter komt, die herstellen zich. Ik wil weer.
0: En op deze tijd hebben we er nog een uur lang met muziek Nijs en Efteboom. En dadelijk onder een opvangcentrum Felida in Nijbekeer. Krijgt in Kwappen de zwart Oerluwinne Zora. Het wist in de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter uit Tsjechië. En we zullen waarom op de SKS-sindelij bij Langwar. En vooruit op de Kishof in Frenscher. Waarbrugt in het kwad nou, mij Tjitske Wibbega, een goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Nou, het is oerel droeg en mij noemen dan een glimp zinnen en een zwak ontmatige noordwestenwind. Is het een gratis achtje? Jong en vannacht meer bewolking en een losse driprein. Bename Boppelan, Joutewienem, Del en is het daar een gratis tredje. Morgen krijgen we een prima simmerdij, maar hield iets vaker rond te verzinnen. Want met de meest zwakke zuidwestelijke wind wordt het dan maximaal 21 of 23 graden.

0: made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
0: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Omroep Friesland.
0: Zimmer in Friesland.
3: Ja, we hebben het helemaal gehoord bij die plaat, want we hebben het net in de planning. Wat het wonder is. Op het centrum Villa in Nijbekeer krijgt hij wat in de zorg. Hoe Louis en Zora wist hij de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter in Tsjechië. Hij hier net de juiste papieren en daarom is de Leeuw in beslag genomen. Ja, daar kregen Villa al de zorg over Mero en

0: Tijmier, Ekta Leon in Tsjechië. Mr. Wolwijzers organisatie Viervoeters. Vrienden is ook onderdeel van. Rap Neoliering van deze geval. Opta een Europese onpak om privébezit van Leon om band te lezen. En ik praat erover met Tess Kroon. Die is van die opvang Valida. Een goeie middag.
1: Hey,
0: goedemiddag. Ja, had je dat een Leeuwos huisbeest, waar wol en dochtsoos?
1: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Is Nederland ook oké?
0: Okay? Ja, is helemaal oké. Okay. Een leeuw als huisdier, als ik het hoorde, denk ik, wie wil en doet zoiets?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En helaas toch nog best wel wat mensen binnen Europa. Omdat het in sommige landen ook nog mag. En helaas zijn deze dieren ook makkelijker te koop. Ook nog.
0: Ja, en is er een bepaald deel van Europa waar het vaker voorkomt dan andere delen van Europa?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat we momenteel die cijfers niet echt weten. We weten wel dat bijvoorbeeld in een land zoals Duitsland, ons buurland, in sommige deelstaten nog legaal is om een huisdier of een leeuw als huisdier te houden. En onder andere dus ook in Tsjechië, mits ze aan strenge voorwaarden voldoen. Maar goed, dat betekent niet dat sommige mensen ze misschien illegaal hebben of, nou, zoals Dora, niet de juiste papieren had. Dus het is een lastig probleem wat niet goed in kaart is nog.
0: Nee, deze leeuwin komt dus naar jullie. Weet u hoe het met de leeuwin gaat op dit moment?
1: Ja, goede vraag. We hebben gelukkig gisteren hebben een team van viervoeters zijn naar de dierentuin gegaan waar Zora momenteel tijdelijk wordt opgevangen. En het gaat onder omstandigheden goed. We zien wel dat Zora serieuze gezondheidsproblemen heeft. Ze is erg overgewicht en heeft helaas ook geen voorste klauw meer. Ze is ontklauwd. Nou ja, en na jaren van slecht privébezit weten we misschien nog niet eens alles hoe haar gezondheid is. Maar het gaat naar omstandigheden goed en ze is ook goed gekeurd om veilig op reis naar Nederland te gaan.
0: Ja, en jullie krijgen er dus de zorg over. Wat betekent dat in de praktijk?
1: Ja, eerst zal het heel rustig aangaan. Ze moet natuurlijk wennen aan nieuwe mensen en andere dieren om zich heen. Dus ze zal ook eerst even binnen blijven, zodat ze ook goed aan onze dierverzorgers kan wennen. En langzamerhand zullen we dan ook uiteindelijk haar naar buiten laten. En als ze echt helemaal gewend is, dan zullen we een grondige medische check inplannen met onze wildlife dierenartsen. Om haar gezondheid beter in kaart te brengen en een op maat gemaakt behandelplan te maken.
0: Ja, en deze komen, want jullie hebben nog twee leeuwen in opvang, ook uit Tsjechië. Ik denk dan, dat zal wel toeval zijn. Dat is het waarschijnlijk ook, want het probleem is veel breder.
1: Ja, nou, we hebben gelukkig een hele goede samenwerking met de Tsjechische autoriteiten. Want die zijn momenteel erg streng bezig om particulier bezit terug te schalen. En we hebben inderdaad een jonge leeuw Mera uit Tsjechië vorig jaar. En een tijger, Tijmier, ook uit Tsjechië gered. Maar dat is eigenlijk geen toeval. Dat komt omdat we gewoon een hele goede samenwerking hebben met die autoriteiten. En daarnaast hebben we nog drie andere dieren momenteel bij Valida die uit andere omstandigheden komen. Maar Zora maakt 8 dieren dan bij Valida.
0: Ja, en blijft Zora dan bij jullie? Want ik kan me voorstellen als een dier bijvoorbeeld ontklauwd is, dat het in het wild weinig kans heeft.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, de dieren die binnen door viervoeters worden gered, die blijven ook bij viervoeters. Er zijn verschillende redenen waarom deze niet vrij kunnen gelaten worden weer in het wild. Ze kunnen wel, mits het rehabilitatieproces bij ons goed gaat, en dat kan verschillen per uur of per maand en per jaar, kunnen ze nog wel naar onze andere zusterreservaat in Zuid-Afrika, dat heet Lions Rock. Maar dat is voor Zora nog veel te vroeg om te zeggen, eerst maar naar Nederland en beter behandelplan krijgen.
0: Ja, jullie roepen ook op om geen leeuw als huisdier te nemen. Dan zou het er mij ook in de dop komen. Maar dit is een Europees probleem. Hoe willen jullie de mensen bereiken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat Zora een mooie start is van het gesprek daarvan. Maar vanuit Viervoeters proberen we ook hard ervoor te regelen dat er een Europese positieflijst in gang wordt gezet. Momenteel heeft Nederland die wel sinds 2024. Dat betekent dat er een bepaalde lijst is van huisdieren die er gehouden mochten worden en alles daarbuiten mag niet. Dus vanuit Viervoeters proberen we dan de Europese aanpak dan verder uit te breiden.
0: Oké, dank u wel voor de toelichting.
1: Ja, dank je.
0: Tess Kroon van de opvang Valida in Nijmegen. Je krijgt er dus een leeuwin in Tsjechië bij mij de naam Zora. En er weer nog twee Tsjechische leeuwen in die opvang in Nijmegen.
2: Yo man, yo, open up man. Tell you what, man.
3: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
2: Was it?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So

0: Shaggy en It Wasn't Me. Nee, ik met Sikkie Marut Wawel.
1: Omroep Friesland. Scootjesiel.
2: Alles wat er
0: speelt. Omroep Friesland. Dus bij de Lemmerjoerd van skipper Jasper Visser pakt de Chinese dijweest in de SKS. Dat hier op het wetter bij Langwars. Verslaghouwer Anders Faber, een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, eerst maar even naar het begin, want het ging net voor het eerst deze week. Wat hin en ver oer de route. Uiteindelijk waren het een op- en delbaan. Wat zit erachter?
3: Ja, ze zien in eerste instantie van de morgen bij de routebespreking zijn dat er een orenbaan inkomen zou. Vol dat had de Wienertalitten zo dat er dan een op- en delbaan met een gate inkomen zou. Alleen zat de Wien van de morgen weer koe dat net. Doet we op de langwaarde wielontkamer metjes. Toen die blikken dat gelukkig vol blikte te kennen. Dat de wedstrijdleider Harry Amsterdam er toch een op- en delbaan met een gate inlezen kan. En dat is dan altijd toch de meest favoriete baan van de meeste wedstrijdleiders. Want het voordeel bij zo'n baan en mijn gate is dat je dus kiezen kan. Tussen een bakboord en een stuurboord tonnen. Dan krijg je dus dat de scootjes verschillende keuzes meidje. Wat de spanning uiteindelijk weer te goede komt. En ja, dat wie joert dus ik het geval. Dus uiteindelijk leert de Wien het toch daar dat de meest ideale baan erin hebben record.
0: Ja, maar toch al je eerst een valse start. Maar niet los hier de hele mannen heel goed voort. Is dat nou een verrassing of net?
3: Nee, helemaal niet. Dat het zo goed doet, dat is best wel een verrassing inderdaad. Want ja, de oren jaren eindigen dat scootje toch benammen in het rjochte riechje. Lodewijk Meter, hij had een iskekt op radio voor zelfs. Ik bedoel, verteld, verliezen hier wat mindere omstandigheden. Weer terug het al in het woer. Maar hij zit er nou dus goed bij. Alleen nog moest wel in de strijd met de scootjes van de Lemmer en Snits. Want ja, die maken echt een soort van kopgroep uit daarvan. Ze hielden een redelijke voorsprong voor het dadelijk zal te pakken op de rest van het veld. Ja, dus dat die drie scootjes uiteindelijk vluchten zoeken om de dijweest, dat lijkt wel in de verwachting. Doe redelijk gauw in de wedstrijd al.
0: Ja, maar de wezen ging uiteindelijk naar Lemmer. Waar hebben ze dan het verschil maken?
3: Ja, dat die uiteindelijk al vrij vlot in de wedstrijd bij die gate. Dat de Lemmer keers varen in eerste instantie de bakboordtonnen. Nou, daar waar Denij op reageert. En uiteindelijk koe de Lemmer er toch verdieren in zielen. Al zien ze winnen wel benauwd, hè? Want Snit zie je die het achter haar en ziet. Die roem wat hudden. Joeg Jasper Visser, de skipper van het Lemster Scootje, wat daar. Dus het waard echt een gevjocht. Waarbij de hele mannen dus echt nog de wat onhong. En uiteindelijk dat verschil is maken bij die gate. En de Lemmer had daar een heel goed verdiering in het zield. En had het gotje de voorsprong op Snits behouden kennen. Met toch Jasper Visser dus de eerste die-overwinning hellen. Snits twaalfde wordt. Nou, dat is ik een heel goed resultaat voor Jappie Visser. Juster winner. Joert dus een twaalfde plak. Dan doe je voor het klassement ook hele goede zaken. Ja, en de hele mannen dus als tredder. Dus Lodewijk Meter, wie ik tieren tevreden.
0: Ja, en ons Joert, Leine Grauw en de Wout, mij hadden beide nog kop van het klassement. Hoe dienen zij het, Joert?
3: Ja, dat wie wel heel aardig om te zien. Want ja, ze zocht elkaar, hield hij het op, liek het wel. Kamerkoor hield hij het in. Uiteindelijk had Jenne Ward het beter dienen. Want Jenne Ward is op het zegde plak eindigen. Grauw is op het njoggende plak eindigen. Nee, dat klopt trouwens net, Jandal. Grauw is op het zonde plak eindigen. Het is al hier wat ingewikkeld. Maar Grauw had er drie wedstrijdpunten bij kregen. Dat is vanwege een situatie met Drachten. Drachten luts een protest. Vlagen erin, de reerde vlagen. Grauw, die luts dan hij een griene vlagen erin. En dat hoort in dat hij tie-out dat hij verkeerd zitten had. Daarmee zei hij, Asto had een Hoekstra van Drachten de protestvragen de vader finish uit helst. Dan accepteer ik mijn fout en dan krijg ik drie punten extra op de die-uitslag. Hier dat net het geval was. Hier had de Hoekstra van Drachten dat protest trosset. Dan hier het in de uitslag uitvjochten wurmatten. In de protestkeer, maar wat ik zeg. Maar ja, dat wie net het geval. Omdat had de Hoekstra de protestvragen de vader finish uit lutsen had. Dus Grauw, waard zonde, maar had er drie punten bij kregen uiteindelijk. Dus uiteindelijk had Jenne Ward het hele goede zaken. Die een industrie het Magrau. Maar je zorgt wel dat de scootjes het de Lemmer en Akrum er nou echt heel dichtbij komen te steken. Dus dat eigenlijk vooral de eerste vier heel dichtbij ook kon zitten.
0: Oké, verslaghouwer Ander Faber, dank u wel. Je had inderdaad zorgen, nee, dat consument. Dan hebben we het Grauw, overkomen Jochen punten. Jenne Ward, tolven komen Jochen de Lemmer. 14 komen Jochen Akrum. 15 komen Jochen het Jerevin. 21 en Ward zijn. Dus dat noemen zij ze echt mij 21 punten. Het is op dit stuit 4 minuten voor Jelvis Heijzen. En dus muziek van Sonny & Cher en I Get You Baby.

0: 18 augustus, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Superfriesen tegen Folos. 1 augustus om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is nou 17:30, ja echt. Het Nijs van Disserij, Dissertorzi, mij Lars de Leeuw. Een goeie middag.
11: Een goeie middag. Het koetsje van De Lemmer had de SKS-wedstrijd op de Langwaarder Wielenwoen. Van skipper Jasper Visser weer dat zijn eerste overwinning in de SKS. En dan willen we hier ook wel een tassensluiter.
12: Absoluut, absoluut. Dus vorig jaar 2x2 en dit hier een keer 3. En maar het is net samenkleren. Dus dat de eind van de wedstrijd de focus hadden. Want de zucht al door die 18 man weer buiten kwamen.
11: In het klassement gaat Grauno Olinnegoen onder leerling op 1 punt volgen toch Jenna Ward. De Lemmers zit treden op 3 punten van de kop. Wetterskip Friesland zult de komende dagen wetterkeringen controleren op droogte. Dat wordt dien vanwege het deelslagtekort in de provincie. Dit vereist om 180 kilometer omkeringen. Die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland die sluit net uit dat het de komende tijd meer worden zullen.
13: Dat is zeg maar zo'n 180 kilometer van de regionale keringen, waarvan we er overigens 3100 hebben. En als de droogte aanhoudt, ja, gaan we dat opschalen naar alle plekken en gaan we alle regionale keringen gaan we inventariseren. Dat zou zomaar kunnen dat we daar volgende week mee gaan starten.
11: Mooi ingang van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos uit Assen het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenloon. De Jordaistere vervierder, Kort, is failliet gien. De gemeente moest in een kwartskofketiet op zich nog een nieuwe vervierder. Voor boekers van het vervier komt er nou dus een aanhoen een periode van onduidelijkheid, zo het wethouder Sarah Alderage.
14: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan aan alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen en dat ze daar zo min mogelijk kinderen van gaan ondervinden.
11: Hoe Doornbos gaan op het internet ook negatieve berichten, maar net als Alderage houdt de gemeente de kwaliteit van het vervier goed in de gaten.
14: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
11: En Joert weer te trainen daar van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is altijd een pittige etappe. Zit ook wel bekend als de Dag van de Zeven Heuvelen. Zat er namelijk al zo uit. Een soort klimwerk dus. Janine Spanjer van Dynam die rent de 40 kilometer. Het lichaam dat begint intussen aardig te piepen en te krijgen. Maar trok goede zwaar en de sfeer had ze het vol.
15: Alle mensen onderwijs die het eventjes een extra setje maaien. Even vreetje naar het verhaal. Maar ik gewoon alle muziek onderwijs. onderwijs even gek van mogen worden. Het is, ja, uiteindelijk, het hele pakket is naar een beetje voorgeren.
11: Ja, Janine die rent krijgt als de tol weer Stefan, die het zien we jij erin uitzoeken hier in Van Goerdoel. Zij rent voor Alzheimer Nederland. En het is dit seizoen tere spannend bij het vierliepen in de voorlijksklasse. Haast alle weken winter weer een hoor. Zij haar vierliepsters meerdere wedstrijden won. Verlien hier stuts Marit van der Walmen. Kop en schouders boppen de rest uit. En dat is nou net langer, Missa.
16: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spiernemen zo goed omgekeken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig mooi te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel. En in de winter toch wat minder dienen. Dus die aanloop is krekend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
11: Doch woen Maart van der Wal in het Heidenskip mooi sprong van 15 meter 90. Bij de Molly woen Michiel Seilstra mooi in 21,59.
10: Lars de Leeuw, daar kwam meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app in het Fries, in het Nederlands en nog een stigma nog orentaal.
17: Shoppen?
18: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
17: Oké, dit is al next level.
18: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
19: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
18: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
20: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
21: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
22: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.
23: Onderwijs.
24: Maar Jacob Stelwagen.
10: Je friendship op het Chocolat begint dadelijk om 6 uur de kids off voor de Mali. En dan heeft de laatste deelnemer onder 173ste PC bekend. En die wordt dan waarschijnlijk 29 juli verkeerd. Het Waarbrugs, mij Tjitske. Tjitske, een goeiemiddag.
25: Goeiemiddag, Alger.
10: Ja, ik moet zeggen, we zoenen hier nu juist de dip van de week.
25: Ja.
10: Maar ik vond het net heel volle better of zo.
25: Nou, het wie in elk geval wel droeg.
10: Ja, dat is het verschil, maar ik vond het vrij cool.
25: Ja, nou, de temperatuur wie ik te cool voor het tier van het hier. Om ik wel zeggen dat de zinnen die het wel weer aardig zienwerk ding, want die kan er in een beetje heel iets vaker bij. En de 20 graden is dan ik wel helle. Bigelijk zien bakken 24,4 en ik in Boeren bij 20,2. 18,5 graad is het nou in Kwijm. En daar is van een beetje ik wel even wat zinnen west, maar de bewolking neemt nou weer even af vanuit het noordwesten wij. En van daar wij rint dan de temperatuur ik alweer voorzichtig wat we weer om. Maar op Vlieland had het ik al een jochtje 0,6 graden. West laagstem dan een jochtje 0,2. Ik maar riep ik haast een jochtje graden. En de 20 graden dus in het eerste van de provincie. Nou jong dan hebben we even te krijgen maar tijdelijk wat meer bewolking. Ken het soms ik nou ja een beetje wie het wezen. Maar dat stelt al je net een heel soort voor. En de wind die zullen boppelen wordt ja, in het kustgebied bloed er wel, nou ja, steen. In elk geval matig van krijfderen. Uit het noordwesten waren nog heel diert. En omdat het dan boppelaan heel kalm waar krijgt, zodat ze mistbank ontsteen kennen en zakken de temperatuur naar een graad als 13-14.
10: Ja, dan ben we zelfs kampioen in het oude hoeren noord het waar. Vindt ook oud warm. En nou vindt het eigenlijk de kool.
25: Ja.
10: Dus, de zinnen. Zullen we die morgen?
25: Ja, de zinnen die litten morgen zeker al weer vaker, Sjen. En de temperatuur rint dan ik alweer nog vlakker op. Dus voor die goed nice, Jacob. Want morgen kent als een 23 graden worden. In het begin van de dag dan hebben we eerst nog wel aardig wat bewolking. Ik verwacht wel dat het op de meeste plakken droog bloed. Maar in een beetje dan hebben we echt wel vaker de zinnen erbij. We komen even tijdelijk onder ja, een liets hege drukke biertje. Wat een boppe us om jou in settelt eigenlijk voor 12 dagen. Dat smiet dus morgen alweer een temperatuur van zo'n 21 tot 23 graden. En dat komt omdat de wind dan alweer uit het zuidwesten mij waait.
10: Aha. En dan is het Ja, dan is het weekend. Dus wat voor waarde heb je in het weekend?
25: Nou, sneun, dat zet eerst uiteindelijk een heel soort rond te verzinnen. Dat komt omdat we echt wel een hele heldere nacht hebben. Maar wat we merken, Sille, is dat ze geen waar de dijven uit het westen bij de bewolking wat tannemen, Sille. Maar ontitiert kan de temperatuur heel noffelijk oprennen. 24 graden heb ik als maximum temperatuur steen. Maar nog heel die zuidwestelijke streming die dat mogelijk maakt. En de wat warmere lucht vanuit het zuiden van Europa, dat bereikt dus dan ik eigenlijk alweer heel vlug. En vandaar dus ik die noffelijke temperaturen. Maar in de nacht naar snijden, dan hebben we toch weer even een steuring te pakken. Dat is eigenlijk, ik word weer goed nice. Want ja, alles en iedereen kan wel wat wetter broeken. Zeker de natuur en de landerijen. En,
10: succes, dat klinkt wel als gruwzaam waar.
25: Ja, het is heel gruwzaam waar wezen. Alleen nog, het is echt alleen nog maar de snijden. En mogelijk, misschien ben je nog een spatje rijnwetter. Maar dat stelt dan eigenlijk ik al weer niet meer voor. Nee, we moeten het echt qua rijnwetter hebben van de snijden. Tussen de 5 en 10 millimeter wordt nou voor zijn. En de wind die dan aan het einde van de dag alweer uit het noordwesten mee waait. En dat smiet dan op snijden. En ben je dan weer maximum temperatuur op van 21 graden. Wat we wel merken, Sil, is dat in de rin van midden het waar alweer verbetert. En dan ik weer meer zinnen erbij komt. En dan is het van nou tientje. Ja, dan vleenen die temperaturen echt weer omheen. En dan krijgen we nog een paar warme dagen.
10: Ja, ja. Ik weet dat het heel veel voor het is. Maar dan is waanzinnig de PC.
25: Ja.
10: En Doos zei nou eigenlijk al, we krijgen een paar heel warme dagen.
25: Ja, dan rint de temperatuur toch voor zaterdag richting de 28, joh, de 20 graden. We rekken maar horen kennen.
10: Nou, ik hoop dat de meesten het zo plak in het kaart kopen even dan.
25: Ja.
10: Oké, dankjewel. En of committee.
25: Ja, hetzelfde, dankjewel.
0: Het slotstuk van onderwijs.
10: Ja, in een stad in Nijzeeland, Dunedin, in de hotels wordt 2028 al volboekt. En het komt toch een zinnenverchistering, die in 2028 blijkbaar op het programma stiert. Het is de eerste volslijnde zinnenverchistering in Nijzeeland sinds 1964. Het plaatselijke Tuhura Otago Museum had een krokdel zetten. De oudste die zinnenverchistering was exact 2 uur ervoor dus, is die autokrok beroemd. En het is verwacht op 22 juli 2028 24 bezoekers te ontvangen. En alle hotels in de stad binnen voor die tijd dus al volboekt. De stad zelfs trouwens 130.000 inwoners. Ik ben naar jou, 130 bezoekers op 130.000 inwoners. Astronoom en directeur van het museum, Ian Griffin, die zocht vol verwachting uit naar die zinnenverduistering. Die 3 minuten van verduistering, als het helder is, zullen onvergetelijk zijn voor iedereen die het ziet. Nou, bedenk daar een soort waarbij zoek deze lidje om creativiteit. De loop, ken je in oerzinnen, het ken je in oerzinnen verchustering, oerchuster, licht, donker. Nou ja, je bent creatief genoeg. Dit is een suggestie zitten. 06 20 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Of stuur je suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: Hein Jaap, Hilarides en Gek op de Ei Poppy.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: In Friendster met Joop Zuckerland, keert of verkeerd. De eerste fietsenpartoer aan de ranking pleert haar rechtstreeks voor de PC op waars die 29 juli Nijwieken dus. Vjouwerpartoer, de nummer 16, ontem een joggetje naar de ranking, die kent dus goed in de herkansing nog. Lotting is in de bocht van Geneve, zij is hoe al wat er dan keert. En Rolf de Vries, die is al niet Friendster. Rolf, een goeie met je.
2: Goeie met je.
0: Ja, de een wil de keert, of het is Meijer, is het haast een strafexpeditie. Verhoorden is het een soort van bonus, hoe ik het doe. Dat is een partour dat je net voor een dadelijk verwacht seizoenen.
2: Ja, het is in principe al van je wollen natuurlijk net op die keert zelf stingen. Dat verskeelt wollen een beetje per partour. Natuurlijk, zo had je blijkbaar er nooit op de PC stingen hebben. Zelfs trappetouren, kom aan slim. Maar de nam die, ja, die ben blij dat ze de keert zelf überhaupt helden hebben. Die denken, nou mooi, mooi dat we erbij binnen. Dan maakt het als ik wel nog een kans van 24%, want er binnen jouw partouren niet mooi toch. Maar dat is ik, blijkbaar het partour van Auke Boomsma. Ja, die hier lever je net stingen won. Dat is een partour dat het over het algemeen best wel aardig doet. Net dat we ze nou volgens mij schreeuwen, maar de favoriet van de PC-overwinning, maar ze draaien aardig mooi. Ik ben namelijk in de hardklasse, werd over het algemeen toch de eerste 8 of 10 toeren meistingen. Maar ja, ze binnen op het laatste moment een beetje zakken. En 30 stingen hier op die ranking op het 16e plak. En dan even duidelijk hier, tot 16 toeren mooi onder PC. De eerste 15 hebben haar plaats. En op die ranking ging dan de nummer 16, Sontje, 18 en Jochtje. Uiteindelijk uitmaatje van het laatste plak op de PC.
0: Ja, Auke Boomsma, dus inderdaad de nummer 16. Die een beetje pech ik met de lotting in Haas. Omdat je het patroon verswieten moest. Dit hier alles winnen. Hè. Het schaamt zich naar 4-4 en 0 voor jou voor, maar verleren toch. Nou, steed hij daar. Maakt het dat ik de favoriet?
2: Ja, absoluut. Dat zou ik de ranking, hè, want ze steed dus 16 op de list, op de ranking op dit stuit. Dus binnen het heegst noteren van Dissen. Maar als je zorgt naar het volledige giet van het tour, dan kun je dat eigenlijk gewoon een beetje stellen. Auke Boomsma is een hele degelijke opslager. Matte Leijenaar is een vriend, Sarie Jan Bermine. Maar kun je weer tussen geen talent meer nemen, Kees Gouten. Maar die slaat ik wel aardig mooi. Dus ja, dat is zeker de favoriet. Dan hebben we nog het partour van Kast Hoekstra, het partour van Wiebe van Wier en het partour van Harmen Suidema. En dan nog dat laatste partour, dat is een partour dat hier als Jedder op de Kids of Steen had. Die laatste, die oren twee. Ja, dat zijn outsiders, jongens die mooi het Marcel litten. Misschien dat ze verrassen kunnen.
0: Ja, en is er al ambitie Volk op de been? Want mijn ondervinding is dat mensen het toch wel leuk vinden. Binnen maar in feite met twee omloopjes. Er zit het op het spul, wordt het net al te lang.
2: Nee, nog net. Maar dat had Rick Omerijn, dat is misschien die vraag kijk, iets te betiers stelst. Als het om een oerkwartier of een treikwartier stelst, denk je dat het een stuk drokker is. Ik tel nou, denk ik, 50 man. Maar door haast wel gelijk verder, want door een beetje roet algemeen ik vaak bij de keerts af. Dit is wel een wedstrijd die wel vaak libbert. Wat wel apart is, omdat het inderdaad maar keert om, nou ja, voor jou betoeren, met alle respect, in de marge natuurlijk. Bob, dat keert het maar om treien wedstrijdjes. Maar dat is wel iets wat libbert. Mensen vindt het leuk. Dit zoent 2000 tolven. Dit is een keerstaf. Ik denk wat dat betreft het publiek wat het onloopt, wel een succes is. Sportief, denk ik eerlijk, zou hij wel een stuk minder. En dat had meer maar te krijgen dat de winnaar van de keerstaf eigenlijk nooit succes had. Sterker nog, maar één keer in 2000 tretje, maar liefst tretje in Jelien, weer er één partour, het bedoel van Pieter Bakker, dat de volgende omloop helle. Daarna is het nog nooit een partour slagen om maar één omloop te winnen. Wil ze daarvoor de keets af om hebben. En dat zou natuurlijk wel wat voor het niveau misschien ik wel. Alleen we hopen dat dit hier misschien een keer doorzit.
0: Ja. Is er een lotte of is het ik daar gewoon mee in de lotte te scoren?
2: Ja, hou je even stil. Nee. ik ben het field op kamer. Ik heb mijn telefoon nog niet in en toen ging ik daar online. En toen zeg ik de keers van het field waarin. Dus ik ging naar voor u dat die lotting op dit stuit baan is.
0: Oké, hoor ik daar net langer op. Roelof de Vries, dank u wel. En verstel zullen we de winnaars van de keers af. Jullie al lezen kennen op onze website, omroepfriesland.nl en in de omloop app.

0: Hier is Anne van Agneta. En Agneta is in die van ABBA.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, wat we horen is in de vertustering in 2028, 22 juli, zullen die wijzen om kijk te wijzen. Ze zijn in Dunedin in Australië, een stad van 120.000 inwoners. Maar vanwege die zin in vertustering binnen alle plakken, hotels, bed and breakfast en was ik mijn heist, binnen al volboekt. 24.000 beschikkers zullen er wel komen. Ik hoop je dat het een beetje helder waar is, want toch zullen ze nog net dat de zin net te zien is. Ik heb vragen om suggesties voor een slotplaat hier in onderwijs. En er is man mag wel breken hier. Zoek de zon op van Lou Bendy. Zegt Mariet. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers. Fear of the Dark van Iron Maiden. Loop als de zon komt. Prachtig nummer van Anker en de Minder. Groetjes van Siep. You're the Sunshine of My Life van Stevie Wonder. Van Morrison. In the Evening When the Sun Goes Down. En omdat we een kort Dels hebben, never more to tell. The Final Countdown for Europe. Ik heb een goed idee van Ida. Uiteindelijk is het voor de suggestie die dit vaker als ingebinden kwam onder orde van Henk. En dat is Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John. Dit is uw onderwijs met dit liedje van Tonsi, 23 juli 2026. Graag ontmoet nog een keer. Dag.
1: Het slotsteek van onderwijs.

0: Zwaar en yoghurt op een Zwaar FM.
1: Simmer in Friesland.
2: In Engeland is het Wimbledon.
1: In Frankrijk de Tour de France.
2: Wij
1: hadden PC.
3: Hij brengt hem achterin, hij brengt hem op.
2: Waar is die 29 juli? In Friesland.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: De hele dag op radio, de Omroep app en omroepfriesland.nl.
1: Simmer in Friesland.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
11: Para Link & Co, Gianna Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Hey Pieter.
14: Hey Johan.
13: Hier is het al yet?
14: Nee, wat is er aan de hand?
13: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielen van ons met partij, maar zachte balkeertje.
14: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de vrijs met daarin.
13: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
14: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jouw je hem gauw op.
8: Nieuws.

0: Een hele goede avond. Dit is de Ziltemiddag, of de Ziltavond met Extra Sport op Omroep Zilt. Mijn naam is Mino Hogeveen en het aftellen naar de PC in Franeker is begonnen. En vanavond staat de Kids-off op het programma op het kaatsveld Sukkelaan in Franeker. En we hebben daar onze verslaggever Jelle Bang mee staan. En we schakelen daarom meteen naar hem. Jelle, neem ons mee.
1: Ja, goeien. Van het welkom van nou het Tjoekelon in Frenscher. Dat de Keertsof nieuws krijgt u te aanzet is. En daarvoor is Lotte tussen die Fjouwer Petour. Want Fjouwer Petour keert ze om het laatste plak. Het plak zegtjes is maar op die PC. De eerste 15 Petour binnen al versteld. Want dat is de ranking die die 15 tagong jouwt ta die PC. En om het zegtje in de plak wordt nou dus keerst de laatste Fjouwer Petour. De Petour zegt je onder mijn jochentje die keert ze hier joen om dat zegt je in de plak op die PC. Nou, er is niets correct. Lotte Saksai. En dat betreft dat het Petour van Harmen Sudema, Otte Algra en Dirk Henk Kupers ontreden Tjen Wiebe van Wier, Klaas, Jan Oosterbaan en Jesse Gredanus. En Karst Hoekstra, Tiemen Bielsma en Sylvan Elsinga, die met de keertjes in Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierma. De Sabine los en hoe het verin van deze partijen, zo dadelijk meer.

0: just might. Dat was Bruno Mars met I Just Might en daarvoor Earth, Wind & Fire met Let's Groove. En de Kids Off in Franeker is net begonnen. Jelle, hoe staat het ervoor?
1: Ja, krijgt u het aanzet dus die Kids Off Fjouwer Tour, die keer strijden om dat laatste plak op die PC-list. Mandy is de lotting van die PC. En zij kunnen haar als, ja, als laatste Tour daarom toevoegen. Ja, en dat hier om dus Fjouwer Tour, dus er binnen drie wedstrijden. Er binnen in die eerste wedstrijd vallen twee Tour dadelijk aan. En dan hebben we aans nog een soort van finale. Nou ja, dat wil ik beleren met een kransen, dus die kransen hing je hier, dus het is wel serieus werk hier. Hè. En ja, het gaat hier wel ergens om. En dat is toch een leuke opmaat naar die PC. Daar kom ik wel wat meesken op aan. Daar zitten echt wel wat meesken in de tribunes hier. Het hele veld is natuurlijk al optuigd voor Waasdi. Voor Takum Waasdi. En ja, dat is mooi dat meesken nu al een beetje sfeer proeven. Van oh ja, die keertjes, die binder. En die strijden er nou om voor dat laatste ticket. Nou, het gaat goed met het petour van Karst Hoekstra. Auke Boomsma, Maarten Leijenaar en Jan Marmierema. Dat is nummer 4 op de list. Want die stieren al een spul voor. En nou, ik werd eens kinder size. Ze kiezen zijn Karst Hoekstra en Tiemen Bielsma en Sil van Elsinga. Maar ja, die kunnen dus even net bijhouden. Die moeten nou echt aan de bak. Want ja, een spul achter en kinder size achter. En er moet nou opslaan worden terug die Karst Hoekstra. Sjen had er dat een beetje goed dwang in nou op size. Is niks achter, wollen jou nog net het rijden. Eerst naar achteruit, je zoekt ze. Nou, hij komt er voorin. Ja, en dat is toch weer een bobbeslag uit het voorperk. Wijd trocht die Matten Leijenaar, dat dochter heel goed. Die stiert sterk tekeert zijn het jongere broerke van Pieter-Jan Leijenaar van Exmoara. Ja, die heeft natuurlijk Vlini Rikkel op de PC staan. Dus ja, die willen daar graag weer heen. Nou, ze zijn een mooie waai, want ze steen maar je treien schinnen eerst en voor. Op de andere kant is Petour 1 en 2. En het Petour van Wiebe van Wier, Klaas-Jan Oosterbaan en Jesse Gredanus, die staan voor mij no ek een spul. Want op 6 Fjouwer pakken die dus het eerst. Nou, ze binnen de beide partijen dus ja, no echt los. En is het ik nog een beetje eenzijdig, dus de spanning moet nog komen.

0: Kygo en de Imagine Dragons met Born to be Yours en daarvoor Niall Horan met On the Loose. En we gaan weer terug naar de Sjoekeland waar onze verslaggever Jelle Bangma staat.
1: Ja, nou, ik zit er bij, gelukkig. Wij zitten hier op de perstribune. Er is altijd voor de pers een speciale tribune ingericht. Heel netjes, ik maak een schuwtafel. Dus dat is voor het gemak van de schrijvende pers zelfs. En ja, je kan je kladblok en je lijst mooi op die tafel daar lezen. Dus het is hier allemaal weer dik in water. Wij hebben kuipstoeltjes. Wil dat de meesten hier in uw tribune alle keer op banken zitten. Hurde banken, liet het mij. Maar ja, voor de rest ben alle tribunes gevuld met kuipstoeltjes. Dus dat is alle gedekking. Maar dat is geen waar toch ik wil verbeteren voor het gemak. Ja, ik zucht naar de petoeren van Harm Sudemaats in het petoer van Wiebe van Wier. En dat is petoer 1 en 2. En dat is het 1 2. Dus dat betekent dat het petoer 2 nou mijn spul om te eerst voorstiert. Op de andere kant is het nog saai gelijk tussen de petoeren 3 en 4. Ja, en op saai gelijk wordt de bal boeten gebracht door de opslager. Karst Hoekstra, dat is spietig voor zijn petoer, want ja, daarmee komen zij mij twaspul achter, dus dat is een heel groot gat. Dat is ik haast net meer in te rennen. Dus het petoer van Auke Boomsma, Matt Leijenaar en Jelmer Mierema, dat is een stuk sterker als Karst Hoekstra, Tiemen Bielsma en Sylvan Elsinga, die dus niet schrikt wel op Zijsgeliks tienen, maar nou de opslager jouwt het laatste punt in het eerste. Ik fut. Nu wordt de bal bij Boppeslijn, dus dat petoer van Auke Boomsma, Matt Leijenaar en Jelmer Mierema, dat had echt nou, hier de smaak goed te pakken en had grip op de partij. En ja, ik denk dat ze dit net meer uit handen jouwen.

0: Dat was Ariana Grande met Positions en daarvoor hoorden we Queen met A Kind of Magic. En de Kids of in Franeke is bezig tot, ik denk, 9 uur toch, Jelle?
1: Nou ja, dat is altijd lastig te seizoen wanneer dat de partij Arun is voor zelfs. Want het is meeskewerk en soms is het 5 eersten, 5 skin eersten. Ja, dat is de partij Samar Arun. Maar dat het 5 eersten gelijk wordt, ja, dan kent Samar een oer het worry, bewijs van spreken. Dus ik hou me nog maar net on een eindtijd. Wij genieten hier van die keerts of. Wij komen in de sferen van het PC, want wij zitten hier op dat Sjoekelaan, wat prachtig al onkluid is, met grote tribunes. En dat ik, nou ja, toch een heel soort meesgenoot toch wel op aankomen. En dat is, die wil ik gewoon even wat sfeer proeven en alvast even, Sjen, misschien ik, waar is uw plak voor het takum waar is die? Want ja, dat is natuurlijk ik wichtig dat jojo plak vind ik in. En dus de banken en de stoeltjes die worden de komende dagen nog verder nummeren. En dan, ja, dan kan het allemaal maar losgaan. Ja, die keert ze af dat hier dus om dat laatste ticket, dat nummer zegt je op de list. Dan zeggen ze, ja, dat mag nog laten worden. Misschien staan ze aanst op de list als nummer 1 of nummer 3 of nummer zo. Dat kan alle kanten nog uit, omdat er nog laten worden mag. Maar 15 per tour, dat is wis. Die behouden haar vestigen. En dat zeg je in de petoer, ja, dat moet nou dus ja, bevochten worden toch die petoeren. Nou, Lika Sijn, er is een partij dat giet het echt crescendo voor Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierdema. Die staan voor mij 5 schinnen eerst en nou ik mij 6-2. Dus die partij kan uitwijzen. En dat betekent dat Karst Hoekstra, Tiemen Bielsma en Sylvan Elsinga dan van de list gingen. Die hierna natuurlijk ik meer van deze partij voorstelt. Die hierna ik dacht dat ze misschien wel komen met het seizoen op dat laatste ticket van die PC. Maar ja, ik moet, we moeten constateren dat zij er net op voldaan kennen. Want de Auke Boomsma, die, als hij nog een zitbal jouwt, dan is de partij over en uit. Dan komt de machinoor in, brengt de bal plat voor die Basil van Elsinga. Die skept nog wel de onderhandse bal. Nou, dat wordt dan nog een keertje. Maar de partijen nog even om. Op 6-2, ja, maar 5 skinnen eerst een achter en nu 6-2 achter. Luidt er al een keertje. Nou, dat keertje moet nog verdiegen worden, toch dat petoer. Karst Hoekstra zal grif opslaan. En ja, die moet dan natuurlijk een dwaal van bal heen brengen. Dan had er weer 12 punten aan de Telegraaf. Dan zou er op 6-4 komen. Had ze nog, ja, misschien nog wel kans op een eerst. Een eerst van de ere, want 5 skinnen eerst en achter, dat is wel een heel, heel groot gat. Hij concentreert hem nou. En we zien goed Karst Hoekstra nou. Tien uur dat perk stiert. Matten Leijenaar voorin. Achter hem Jelmer Mierdema. Dan komt die bal voorin bij Matten. En die slacht de keerts voorbij. En daarmee is die partij dus uit. Hij wint het partour van Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierdema. Maar 5 skinnen eerst en 6-2. En Karst Hoekstra en Tiemen Bielsma en Sylvan Elsinga. Die maaien naar de douche.
2: Hier. Om een keer zorg dat u het zo

0: The Weeknd, Take My Breath en daarvoor Bonnie Tyler met Holding Out for a Hero. En het is ondertussen bijna 7:15. En ik zal het nu goed zeggen. Verslaggever Jelle Bangma staat niet, maar zit lekker bij de Keertsof op de Sjoekelaan in Franeker.
1: Ja, bij de Keertsof, ja. Dat dus hier finalist bekend is, worden is, dat is het patroon van Auke Boomsma, Matt Meleijenaar en Jelmer Wierma. Zij won het maar 4 verschillende eersten en dus dat we een walkover. Ja, de orenpartij is wat dreger. Die hardcore wat meer in liekwicht. Daar is het wel fjouwer om het twa, no wudden, twa spul om het spul dus. Allegaar in het voordeel, no voor het petoer van Wiebe van Wier, Klaas-Jan Oosterbaan en Jesse Greidanus. Zij zijn dus maar twa skinnen eersten, fjouwer eersten voor fjouwer om het twa. Nou, de tegenstander jouwt hem zelfs na Samad net over, want wavel net hier direct de finale spielie. Ik al weten ze dat ze zin dat drege petoer van Auke Boomsma matten, die het heel degelijk keert ze, vooral het perk, Matten Leijenaar en Jelmer Bierdema. Dus het giet je nog even terug en dan komen je toch ik heel niet meer meesken die dit even mooi maatje willen in opmaat naar Takkenwaasdie.
2: Vrijwilligers voor de kleding. Dank u wel.

0: Mr. Broken Wings en daarna Paul Young met Come Back and Stay. Bij deze zilte avond extra sport met de Kids of waar Jelle staat.
1: Ja, wij binnen dwaande maar die laatste partij in de eerste omloop de win. Partijen natuurlijk in de eerste omloop. Nou, die eerste die hebben we wiedwaardig meenomen. Deze is wat spannender. Het is om het twaalfden. En het is Fjouwerglik in punten. Dus we zullen even zien, we nemen hem even mee. En de bal is nou boeten. En dus is er een seist onder de Telegraaf. Vijf eersten, vijf om het twa. En in punten, seist om het Fjouwer. Dus het ken ik de laatste slag worden. Dat de opslagbal weer boeten is van dat Petour. Wat achterstiert. En dat is het petoer van Harmen Sudema, Otto Algra en Dirk Henk Kuipers. Nou, Sjen, wat bad. Hij komt er en hij brengt de bal achterin. Nou wordt er wel een keertslijn en die wordt ik retourneerd nog. Oh, die wordt nou bopperslijn en dus is dat in tweede instantie de bal boppen. Trog Wieber van Wier. En daarmee Wieber van Wier die het zorgt dat Simpertour in de finale komt van die keerts af. Ja, en is het oorsnet als dat wij nu even een 10 minuten, een kwartierke pauze hebben. En dat is even het oorsnet. Dus we komen na de klok van 6. Nee, wat is het? Zo'n uren komen wij bij Jim weer om. Voor het vervolg van deze keertsof, de finale.

0: maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in ons app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
5: En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Nieuws

0: Ja, een hele goede avond. Dit is het tweede uur van de Zilte Avond Extra Sport. Mijn naam is Menno Hogeveen en we begonnen met Against All Odds van Phil Collins. Vandaag is de Cats af, naar aanleiding van de PC in Franeker, wat komende woensdag begint op 29 juli en uiteraard te volgen is op Omroep Zilt. En wij hebben er bij de Cats af Jelle Bangma staan die verslag doet. En het is dan nu pauze, / rust. Of is het al voorbij, Jelle?
1: Nee, het is nog heel tijd pauze, Jelle. Want zo dadelijk om 10 minuten, Oesan is onkundige, dus het is maar een minuut een strijfjouwer. Dan zal die laatste partij van die Cats af hier uiteenzetten. En dan komen de petoeren 2 en 4 in de krieten. Petoer 2, dat is Wiebe van Wier, Klaas-Jan Oosterbaan en Jesse Greidanus. Zij wonen het met 5-2. En ze moeten het opnemen in Alkom.

ja, een soort ja, opmaat naar die PC. En eigenlijk dat wel leuk betocht zijn keerts of. Je kan niks zeggen van, nou ja, we kiezen gewoon de eerste zegje per toer in de ranking. Nou, de eerste vijfje ben keersen, maar dat zegje, de plak, ja, dat mag dus van de jongen omkeerst worden. En dat is wat troch de per toeren zegje onder bij nogentje in die ranking van de haat en eerste klasse. Dus op hemzelf is dat wel heel mooi dat je op die manier weer een aparte street hebben om dat les. Ticket voor de PC. Nou, we wachten het nog even af, want het eerste petoer van Auke Boomsma is wel op veld al, maar het andere petoer, ja, dat wie ik wat letterkleer. Dus die ben ik nog even in de rust en die zal dadelijk op het veld komen en dan kunnen we hier uiteindelijk. Nou, gezellig is die in elk geval.

0: En dit was natuurlijk Billy Joel met Uptown Girl. En daarvoor hoorde je Rod Stewart, Sting en Bryan Adams met All For Love. Het is ondertussen al net 7:15 geweest. En de katers bij het Sugarland zullen nu vast weer zijn begonnen. En dat horen we bij Jelle.
1: Ja, ze ben in die krijgt uit aanzet. En de eerste bal is slijn. Er zijn 2 ballen al slijn. De wandel uit een keerts. En er hing het een 12 natuurlijk graaf. Trog een boetenslag van de opslager. De opslager is Wiebe van Wier. Nou, en nu sloeg Jesse Gredaan dus op. Ze gingen nu net perk. Want er lezen 2 keertsen in het veld. En dus moet er wisselen worden. En giet het patoer van Auke Boomsma naar de opslag. Zullen die opslaan moeten nu Auke Boomsma en zijn maat Jelmer Miedema. Die het, de 2e opslag verzwargert. Nou, Auke Boomsma concentreert hem op die opslag. Hij moet nu uiteen. En hij zucht dat het perk al kleerstiert voor hem oer Klaas-Jan Oosterbaan en Jesse Gredanus. Zij krijgen de bal, maar de bal is uit. En dus komt er een twaggeliek onder Telegraaf. Ja, die finale van die Keertshof. Ja, het is van belang voor zelfs, want er kan maar één patoer tafvoegen worden aan die list van Vivien. En zij willen het 16e patoer. Welk nummer dat ze op de list krijgen, dat is voor zelfs nog een vraagteken. Want Nijwieke Man, die bibben er weer, maar omroep zult, want dan doggen we verslag van de lotting. Die is Nijwieke Man, die vanuit de Koornbeurs van oude Saizoer en ik geloof dat we Jelve Saizen in de uitsturing binnen. Jan Bakker en ik zelfs, wij binnen bij die lotting en wij zullen daar dus live verslag van doen. Nou, Jan waart hem dus pleetst voor dat als laatste patoer op die list. Maar Jan hoe deze finale hier op het Chukalan hier nou verint.

0: Ik wil dat je liegt. Hanne-Mee en Maxime, en daarvoor hoorde je Sabrina Carpenter met Espresso. En we gaan weer even horen hoe het ervoor staat bij Jelle Bangma, die bij het Kerkhof in Franeker verslag doet.
1: Ja, de eerste is verkeerdst. En dat eerste is kind naar het betoer van Auke Bomsma, Marten Leijenaar en Jelmer Mierdema. En zij hadden nooit al weer een 12 telegraaf. Dus de tsjinstanders die ik graag naar de PC wolven zelfs, Nijwieken. Die maakten ook zien dat ze dat betoer van Auke Bomsma eronder hadden. Want dat is gewoon een sterk betoer. Dat is in de eerste omloop. Ik kon zien dat ze woonden het maar 4 van meneer. Ze hebben eens maar een paar punten zien houden. En dat komt ik terug dat goede perkspul van die Matten Leijenaar. Zoals ik zei, dat is het jongere broerke van Pieter Jan Leijenaar van Exmoira. Hij keert zich al een paar hier op het hoogste niveau. Dus die het in het voorperk en ja, zien klappen binnen Daalderswurg. En Jelmer Mierdema, dat is die maat in het achterperk. Nou, die is geen bal vertrouwd. Dus het gaat heel goed. En dus wat moet je daar tegen oer zetten? Dat is het even het punt. Schinnen vier punten aan de telegrafen. Eerst voor en vier punten voor. En nu moet dat petoer van Wiebe van Wier met onder opslag zorgen dat ze de druk ophouden. Komt die bal voorin bij Matten Leijenaar? Nou, en die gaat weer over de boven. Ze wat over de tinten heen. En wat is dat lekker ik in als de Wazi, als haar pleertse van het PC, is dat natuurlijk fantastisch om hier al verst. Ja, dat field te ontdekken en te bespielen en alvast de bal over die tinten te slaan, dan krijg je daar een lekker gevoel bij. Dat helpt alleen nog maar Takemwazi bij haar spul. Nou, nu moet Auke Bomsma opslaan, want er ligt nog een keertziend field, die moet verdiegen worden. En die ligt heel wide field. Auke Bomsma brengt de bal achterin en die is ik boven. Hè? Ja, weet u dat achterperk waar? Heel mooi van die jongeman Klaas Jan Oosterbaan. Nou, en mooi Jesse Gredanus vormt hij dat perk. En zij maten zien dus dat ze grip houden op die opslagbaan van Auke Bomsma. Zij is twaar. No Auke Bomsma op een ei. Brengt de bal nou plat voorin. Moet er toch ik wel goed uitslaan tot on de opslag daar. Daar wordt de keerts onmerken op 6-2. Met de man om verzels en met het petoer van Wiebe van Wier opslaan. En Wiebe van Wier zal dat zelfs verzwargen. Hij is de eerste opslager van zijn petoer. En hij wacht het verzels ont Matten Leijenaar en Jelmer Mierdema plak nemen in dat perk. In het voorperk dus Matten Leijenaar. Ik zou zeggen, ja, die moet de bal net hè. Op 6-2 voor wil hij de bal graag boppen slaan. Dan is een spul hing en hij kriet de bal al. En zak al zei. Hij slacht de bal heel makkelijk boven. En dus is het nou een spul. Alleger in voordeel van het bedoel van de Auke Bomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mierdema.

0: Doe maar, smoorverliefd, en daarvoor Don Goyet van Camila Cabello. En we gaan weer terug naar de Sugarland, waar natuurlijk onze verslaggever Jelle Bangma staat. Of zit je nog steeds, Jelle?
1: Ik ben er weer even bij gaan zitten, Menno. Ja, het is 12 uien van het retour van Auke Boomsma. Dus ze hadden niet correct toch even een eerst tastingen matten omdat retour van Wiebe van Wier, Klaas-Jan Oosterbaan en Jessica Redanus. Dat is mooi voor het verin van de partij zelfs, dat het een beetje leek opgiert. Dat is ik het leukste van het publiek. Ja, hoeveel man publiek zit je nou? Nou, misschien wel 1000. Ja, en na je week, dan binnen je zelfs 8000 tot 10000 mensen. Want dan binnen net alleen nog de tribunes bezet, want die kaarten ben al heel lang niet uitverkocht. Maar dan ben ik een hoop longenkaarten en er zijn nog wel landkaarten, zoals ze dat dan jemmen, te keep. Dan mag je wel de hele dag stingen. Agelok, hij kan eens even de kont op een bankje del zetten. Maar de finale maak je sowieso steen. Want dan ben je altijd alle meesken waarom. Ik al wilde die even verzelfs een keer vertreden. En even naar de voorstreker rennen. En een visje keerpje en weet ik het al eer. Maar Nijbieke is het hier uitverkocht en hartstikke vol. Dat is ik heel gezellig en het is ik heel smoek. Dat jet ik al bij de PC. Natuurlijk, de Koen misschien nog wel meer meisjes bij, maar ja, dan is de spoeken zich een beetje verdoen. Want dan zoomen de tribunes bij links achteruit maten om meer meisjes te laten. Maar dan zit je weer minder dicht op het veld en dat maakt het krijg zo mooi. Dat je de keertjes praat, njeren, roppen njeren, nail koor. Je beleven echt de spanning. Dat is Nijwieke, ik weer onderwater. Dat het moe stil wordt om het veld heen, dat is altijd heel bijzonder. Dat zie je tussen mensen op bepaalde cruciale slagen alle keer stil binnen en geconcentreerd zuggen naar het spul. Dat is echt heel bijzonder bij het keertsen als je daar als publiek bij binnen. Nou, de bal is boeten van die opslager van het petoer van Wiebe van Wier. En dus geen man om, want het is een size worden. Een size voor het petoer van Auke Boomsma, maar size 2 dan vol. En dan leidt er een keertje in het veld. Die leidt te richten van de middellijnen. Dat is wel een redelijke keertje dus. Die mag je echt Wolfen even voorbij tikken. Door de hoeken slingeren, zodat er ik net retourneerd werk in. Maar Auke Boomsma zal dat alle keer opkeren willen, want die moet opslaan. En die zal natuurlijk een knoeter van bal naar dat perk brengen willen, die moeilijk te verwerken is. Dan komt de machinon in en hij brengt de bal plat voorin. Nou, die is inderdaad moeilijk te verwerken. De bal komt net lekker in de wand. De keertje is net voorbij. En dus is het 3-1 voor het petoer van Auke Boomsma.

0: Purple Disco Machine met Dopamine. En daarna hoorde je I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Het is 8:15 en dit is de Ziltavond Extra Sport met de Kids Off bij het Kaatsel Tjoekelan in Franeker, waar Jelle Bangma verslag doet. Maar je zegt, Jelle, zit het weer een beetje mee voor de kaatsers?
1: Nou, het is hier nog heel iets droeg, dus dat valt daar. En ik zag correct dat Alco Moomsma op 6-2 voor een treffelijke opslagbal levert op dat perk die het net een verwerkje weer. En dus is het nou 5-1 voor het petoer van Alco Moomsma, Maarten Leijenaar, Jelmer Miedema. En zij rennen nou heel makkelijk over dat petoer rennen. Dat komt ik omdat ze heel sterk perkwerk leveren. Een heel soort boppenslagen nu dat perkwaai. En dat maakt het haar gewoon nou, een sterke tegenstander. En hier dus aans denk ik de winnaar van deze Kids Off. En dat is dan ik meer als terugte. Want zij binnen gewoon ik het sterkste petoer. Dat heeft hij Shelton in de partijen voor. En nu op een nij. Nou hou ik Boomsma in een bal boeten. Dat maat kennen. Dat ken ik leien op 5 in een voor. En het kind haast net oors dat zij hier aanst de kransen om hongen krijgen. En dat zij dus haar opmaatje kennen voor die PC Nijwieke Waansdie. Dan hoop ik voor haar dat ze net dadelijk in het petoer van Menno van Zwieten, Jesse Steenstra en Rick Minnesma matten. Want dat zijn natuurlijk de gedoodverfde favorieten van Nijwieke Waansdie. Die hebben nota alle vrije formagepartijen van dit hier woen. Dat wie een tolve opriegen die zij woen hebben. En dus dat is fantastisch. Zat dat petoer van Menno van Zwieten, Jesse Steenstra. Vooral hij had vaak een dubbelfunctie. En hij kent ons wel nou, soms alleen. Ja, dat is natuurlijk net helemaal vier. Maar Jesse Steenstra is wel een hele goede dwaan. En zij binnen de zwieren favorieten voor de overwinning van Nijwieke Waansdie. En je zoon zei ze van dat hing er toch nog van het lot. Oh, nou, haast net iets meer, want het maakt het ons net uit. Het zijn waardse keertje, dat petoer van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steens. Het maakt het ons net uit, want ze kennen alle partijen wel winnen. Het maakt echt, ze maakt echt een heel soort pech hebben, bij wijze van spreken. Dat de tegenstander onder punten komt. Ik zag nou dat het petoer van Wiebe van Wier nou wel heb op een size stiert. 5-1 achter, maar was geen size voor in het laatste eerst misschien. Die bal die gaat kweeën en dus inderdaad, de uitslagbal van Jelmer Miedema die wie kweeën. En dus krijgen ze nou een spul. Hij is een spulvertje in het petoer van Wiebe van Wier, Klaas-Jan Oosterbaan en Jesse Gredanus. Maar ze dus nog wel treien. Eerst nog priegen, erbij Virginie, wil het 4-1 gelijk worden. Ik denk dat dat te heeg gegrepen is. Maar goed, het is mooi voor hun dat ze in elk geval nou een spullen natuurlijk graven. En op een eind, maar die Wiebe van Wier, hij hangt de ballet. En hij concentreert hem en hij schudt dat perk natuurlijk al lang kleerstiert. Die wil graag de bal weer over de boppen reageren. En slag het dat? Jazeker, Maarten Leijenaar, slag het dat weer. Alweer in je boppen. En dat is fantastisch natuurlijk. Hoe zo dat die boppen slacht. En dat belooft wat voor Nijwieke. Als dit petoer zo lekker op slag is, dan moet ik het vertrouwen hebben dat Nijwieke op de werkelijke PC ik ken verzels. Nou, daar komt er nog een keer Wiebe van Wier. Maaien zien onderin. Hij brengt nodeball achterin. En de achterinse die slacht ik naar de boventuin, maar de kinder wil even opkeerd worden. Dus wordt dat een keert. Komt er een eerste keer in het veld en moet de tweede opslagman nou opslaan. En dat is dus net Wiebe van Wier, maar dat is Simaat, Jesse Gredanus. Nou, dan moet Sjen Hoed dat beteert. Even deze slag nog meenemen. Dan lezen er misschien twee keer in het veld en moet de man weer om. Komt de opslag en hij brengt hem voorin. Nee, hij brengt hem boeten. En dus is het 4.0 voor het petoer van Auke Boomsma. 5, 12 voor en nu skinnen 4. Dus ja, dit koel vol is het laatste eerst wurven zelfs. We nemen de volgende opslagbal. Ik nog even mij van dat petoer van Wiebe van Wier. Ja, Wiels, dat het nou wel wat donkerder wordt, wat driegender. Soetaarsen willen dus reine kennen. Daar is de opslagbal, komt nu bij Matten Leijenaar. Hij slacht een web op en dus is het een skinner size. En daarmee stiert het petoer van Wiebe van Wier op het deer. Want het is 4.2 en een skinner size light. Een keer zien het veld, die light vol bij de opslag. Dus dat is ik nog eens een dikke keert. Die hoeft alleen nog verdiegen te worden terug het petoer van Auke Boomsma. En dan hebben ze de winst binnen. Dan krijgen ze aasten de krans naar mijn nekken. Dan hebben ze haar kwalificeerd voor die PC. Dan mooi ze een wieke hier weer acteren op het Chocolon in Frenzier. De hele groen hier in Frenzier. Dat dus al safvolle keertspartijen verkeerd binnen. En vooral PC's verzeld voorin. En die bal die komt er, nee, die komt er net. En dus is in die het petoer van Auke Boomsma, Matten Leijenaar, Jelmer Mierema. Hier de winnaars van de keerts af. Dat weer de laatste slag. En winnen zij het. Ik zal even naar het veld rennen. Even een reactie van de man. En we zien dat dat slag het om een van de winnaars van de microfoon te krijgen.
2: Van Wiebe van Wier, er alles om die hem heen ja. Banen verweert.
1: Even, even zien. Zo is dat. De bemoedigende woorden voor de verliezers. Nou ja, en ik zie je even Ian. Van de microfoon te krijgen. Maar ja, die krijgen natuurlijk eerst allerhande felicitaties. Dat is ik logisch verzels. En hier is je. Allereer felicitaties. Matten, ja, terug de winnaar.
3: Ja, ik heb papier zeggen inderdaad, dat zat ook eraf, denk ik, ja. Ja.
1: De eerste partij bij een walkover?
3: Ja, dat ging vrij goed inderdaad. Maar ik zei dat het ik echt al heel goed ging. We sloegen gelijk goed van die zouden op. Ja, dat ging echt als een sprookje.
1: Wie een doorslag wel zo makkelijk dat is door saffel op opgeslagst?
3: Dan moet ik zeggen dat ik al... ik wil net zeggen dat ik zijn arm echt kreeg. Dankjewel. Maar ik kon er lekker op hier rennen en ik heb de tijd om te kicken, als hij naar links rust draaien, maar het rolde alweer, ja.
1: Het is fantastisch, heb je zelf net telt zeker?
3: Ik heb zelf net telt, nee.
1: Ja. Hey, nou ja, wij horen ze officieel wel bij, maar ik weet het nou net meer. Maar het is natuurlijk geweldig. Dit is toch lekker als je dus Nijwieken weet dat je je Westingen en dat je nou eigenlijk een soort van generalen krijgt, hè?
3: Ja, dat is toch hartstikke mooi, maar eigenlijk word je eigenlijk toch net Stingen parkeerd af. Je wou toch eigenlijk rechtstreeks plaatsen. En dat is de bedoeling, ik, maar daarom doet hij het vaak hier.
4: Ja. Ja,
1: maar ik snap het. Dat is van ja, lever wil je gewoon rugstreeks plaatsen. Je moet graag bij die eerste vijfje wonen. Maar ja, dit is toch ik wel lekker.
3: Ja, natuurlijk is het hartstikke lekker. Je kan een beetje wennen om het veld te zien en het publiek wat er is. Natuurlijk zit er vol meer. En nou, zullen we zien wat we eraf mogen zien.
1: En het maakt het einde natuurlijk wel zien en zien waar je in maat.
3: Nee, het maakt helemaal niks uit. We hebben
1: 11 net, eerste omlooptje.
3: Ja, dat maakt het mij helemaal niks uit. Nee, echt net. Als we inderdaad wat het zin hun keert hebben, ouderen twee keer, dan...
1: 11 net zien je broer.
3: Oh, mijn broer. Oh. Oh.
1: Toch?
3: Het lijst net, het lijst net mogelijk.
1: Ja,
3: dat
1: is het. Ja, nou, we hebben zin in, doe ik.
3: Absoluut, dankjewel.
1: Goed zo, Matten Leijenaar, ja, die er zin in heeft en hem pleetst heeft dus voor die, de keertshof. Prachtige voorinsje die het heel makkelijk bovenslacht. Ja, we zoeken Nijwieken meer. Vanzelfs verbinder ik mij de keerts, mij de latting. Dat is Nijwieken Mandy. Die stuurt weg rugstreeks uit. En dan Nijwieken op de PC zelf. Ben wij er vanzelfs. Maar de receptie. reacties van mensen. Maar wij binnen van nou jouw achten al in de uitsturing. Bij de receptie om 8 uur. En dan de eerste slag, ontemooi de laatste. En dan de reacties nog en de felicitaties. En de koning die het dan kroont. Wat. Nou, we winnen. We brengen het alle keer bij hem. Van nou het chocolon, Nijwieke Waanzie. En dan.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Hey Pieter.
2: Hey Johan.
1: Hier is het al yet?
2: Nee, wat is er aan de hand?
1: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
2: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
1: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
2: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jou je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistente schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
7: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openen vanavond met Anvil en Metal on Metal. En ja, en dat is al een oudje. 1982, zei ik. Heerlijk toch? Ik bedoel, dat vind ik nou eens een keer lekkere muziek. En het is mijn oudejaarsavond, dus ik ga er maar lekker voor zitten. Er komt flink wat lekkere muziek langs. Tenminste, wat ik lekkere muziek vind. En verder voor de rest. Jongens, geniet er lekker van. En anders doe je de radio uit. En dan zie je hem volgende week wel weer. Hier is Martyr en Raise Your Horns. En deze Utrechtse band is echt lekker bezig. Vorig jaar kwam hun 7e album uit. Maar van het album daarvoor heb ik gekozen voor Raise Your Horns.

Vortex was dit met Spiritualien. En dat komt van het album Damn Witches uit 2019. Heerlijk nummer. Ja, gewoon lekker. De volgende plaat is ook een lekker nummer uit 1984. De titelsong van het tweede album van Metallica. Nou ja, dan weet je het wel. Hier is Ride the Lightning.

0: We need the air clear for Zebra 20. They have one suspect down inside the room. Zebra 20 has one suspect down inside the room.
1: In plaats van Ron Kolen, Too Late to Surrender. En die is gebaseerd op een schietpartij in Amerika op 1 oktober 2017. Toen Stephen Paddock 58 mensen doodde en ruim 900 mensen verwonden. Tijdens een schietpartij loopde op het Route 91 Harvest Festival in Las Vegas. 10 minuten lang schoot deze Paddock vanaf de 32e verdieping van het Mandalay Bay Hotel. 23 automatische wapens die hij enkele dagen eerder het hotel in had gebracht. Nou ja, deze nachtmerrie, goed. Maar er is wel een prachtig nummer over geschreven. En dat doet Ron toch wel weer hartstikke mooi. Kwam van zijn album Rise uit 2020 alweer. Goed, de volgende plaat is van Moonrock. Ja, en dan weet Mark het meestal wel. Hier is The Master.

Slavantas was dit met Scapegoats, oftewel zonder bokken. En ja, dat nummer komt alweer uit 2024. Dus we zijn heel benieuwd naar nieuwe muziek. Maar goed, vanavond draaien we gewoon lekker wat oudere meuk. Heerlijk gewoon, omdat het vanavond gewoon een oudejaarsavond is van uw presentator. Jawel. De volgende band is June in Purple. En deze Noorse band is druk aan de weg gaan timmeren. Vooral in Noorwegen, waar ze op festival spelen. En het prachtige On Your Knees is deze avond even een nummer wat voorbij komt. Hier is June in Purple.

heerlijk, die stem van Lemmy Motorhead. Ace of Space was dit. En in Nederland hebben we ook zo'n band die af en toe net zo knettergek is. Hier is Jurassic Park en Rock and Roll.

uit het Overijsselse Jurassic Park en Rock'n'Roll Machine. Ja, en bij Razende Roeland zijn er tot nu toe in ieder geval twee bandjes geweest. Of één band geweest die live heeft gespeeld. En een zanger die hier live in de studio heeft opgetreden. En die muziek is bewaard gebleven. De plaat van Dangerous Times for the Dead was een van de nummers was Cats of Altar. En ja, een schitterend nummer. Live tijdens het 5-jarig jubileum.

0: 20. Prachtige nummer Scars Song. Remake. Ik kom aan het einde van deze uitzending van Razend Roeland. Zometeen kun je luisteren naar Jeanette en het Rockcafé bij Shine Radio. Helaas, er is nog geen borreltime op muziekmetjeradio.nl aankomende zaterdag. Maar goed, het wordt mooi weer, dus zaterdag is het misschien wel anders. Dit is Omroep Vilt, 24 uur per dag op de radio, Omroep Vilt. Ik zou zeggen, de piekers dat horen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd wegkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Gluk. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer. Vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van...

0: De Zablitske bij de Lemmerjoerd, want skipper Jasper Visser pakt de Chinese dijweest in de SKS, de dier op het wetter bij Langwaar. Verslaggever Andor Faber, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, eerst maar even naar het begin, want het ging net voor het eerst deze week. Wat hin en wer oer de route. Uiteindelijk waren het een op- en delbaan. Wat zit erachter?
1: Ja, ja, ze hien in eerste instantie van de morgen bij de routebespreking zijn dat er een orenbaan inkomen zou. Vol dat had de Wienertalitten zo dat er dan een op- en delbaan met een gate inkomen zou. Alleen zat de Wien van de morgen weer koe dat net. Doet we op de Langwaarder Wielenkamer metjes. Toen die bleken dat dat gelukkig vol bleekte te kennen. Dat de wedstrijdleider Harry Amsterdam er toch een op- en delbaan met een gate inlezen kan. En dat is dan altijd ja, toch de meest favoriete baan van de meeste wedstrijdleiders. Want het voordeel bij zo'n baan en mijn gate is dat je dus kiezen kan. Tussen een bakboord en een stuurboord tonnen. Dan krijg je dus dat de scootjes verschillende keuzes meidje. Wat de spanning uiteindelijk weer te goede komt. En ja, dat wie joert dus ik het geval. Dus uiteindelijk leert de Wien het toch daar dat de meest ideale baan erin hebben record.
0: Ja, maar toch al je eerst een valse start. Maar niet los je de hele mannen heel goed voort. Is dat nou een verrassing of net?
1: De hele mannen dat het zo goed doet, dat is best wel een verrassing inderdaad. Want ja, de oren jaren eindigen dat scootje toch benammen in het rjochte riechje. Lodewijk Meter, hij had een iskekt op radio voor zelfs. Ik bedoel, verteld, verliezen hier wat mindere omstandigheden. Weer terug het al in het woer. Maar hij zit er nou dus goed bij. Alleen nog moest wel in de strijd met de scootjes van de Lemmer en Snits. Want ja, die maken echt een soort van kopgroep uit daarvan. Ze hielden een redelijke voorsprong voor het dadelijk zal te pakken op de rest van het veld. Ja, dus dat die drie scootjes uiteindelijk vjochtjes zoeken om de dijweest, dat lijkt wel in de verwachting. Doe redelijk gauw in de wedstrijd al.
0: Ja, maar de wezen ging uiteindelijk in Lemmen. Waar hebben ze dan het verschil maken?
1: Ja, dat die uiteindelijk al vrij vlot in de wedstrijd bij die gate. Dat de Lemmer keers varen in eerste instantie de bakboordtonnen. Nou, daar waard Denij op reageert. En uiteindelijk koe de Lemmer er toch verdieren in zielen. Al zien, Swin wordt benauwd, hè, want Snit zie je dit achter haar en ziet. Die Roem wat hudden. Joeg Jasper Visser, de skipper van het Lemster Scootje, wat daar. Dus het waard echt een gevjocht. Waarbij de hele mannen dus echt nog de wat onhong. En uiteindelijk dat verschil is maken bij die gate. En de Lemmer had daar een heel goed verdiering in het zield. En had het gotje de voorsprong op Snits behouden kennen. Waar toch Jasper Visser dus de eerste die-overwinning hellen. Snits twaalfde wordt. Nou, dat is ik een heel goed resultaat voor Jappie Visser. Juster winner. Joert dus een twaalfde plak. Dan doe je voor het klassement ook hele goede zaken. Ja, en de hele mannen dus als derde. Dus Lodewijk Meter, wie ik tieren tevreden.
0: Ja, en ons Joert, Lene Grauw en de Wout, maar aan beide nog kop van het klassement. Hoe dienen zij het, Joert?
1: Ja, dat weer wel heel aardig om te zien. Want ja, ze zochten elkaar, hield dit op, liek het wel. Kamerkoor hield dit in. Uiteindelijk had Jenne Ward het beter dienen. Want Jenne Ward is op het zegde plak eindigen. Grauw is op het njogende plak eindigen. Nee, dat klopt trouwens net hier aan dal. Grauw is op het zonde plak eindigen. Het is al hier wat ingewikkeld. Maar Grauw heeft er drie wedstrijdpunten bij kregen. Dat is vanwege een situatie met Drachten. Drachten luts een protest. Vlagen erin, de reerde vlagen. Grauw, die luts dan hij een griene vlagen erin. En dat hoort in dat hij tie-out dat hij verkeerd zitten had. Daarmee zei hij, Asto had een hoekstraf van Drachten. De protestvlagen de vader finish uit helst. Dan accepteer ik mijn fout. En dan krijg ik drie punten extra op de die-uitslag. Hier dat net het geval was. Hier had een hoekstraf van Drachten dat protest trosset. Dan hier het in de uitslag uitvjochten Wurmatten. In de protestkeer, moet ik zeggen. Maar ja, dat wie net het geval. Omdat had een hoekstra de protestvlagen de vader finish uit lutsen had. Dus Grauw, waard zonde. Maar had er drie punten bij kregen uiteindelijk. Dus uiteindelijk had Jenne Ward het hele goede zaken. Die een industrieert met Grauw. Maar je zorgt wel dat de scootjes het Lemmer en Akrum er nou echt heel dichtbij komen te steken. Dus dat eigenlijk vooral de eerste vier heel dichtbij ook kon zitten.
0: Oké, verslaghouder Ander Faber, dank u wel. Ja, het inderdaad zorgt nee dat consument. Dan hebben we het Grauw, overkomen joggen punten. Jenne Ward, 12 komen joggen Lemmer, 14 komen joggen Akrum, 15 komen joggen het Jereveen, 21 en Ward zijn. Dus dat noemen zij ze echt mij 21 punten.
2: alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Je hoort de tredde dij van de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een pittige etappe. Het vind ik wel bekend als de dag van de zevende heuvelen. Zat de namenszijde een soort klimwerkjoerd. En het zijn in de Spanje van Deinem, die rent de 40 kilometer. En we hebben even contact. Janine, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
4: Ik ben heel benieuwd, hoe gaat het?
5: Ja, het gaat ook goed. Ja, goed, ja, het piept en krijgt hier en daar wat. Maar goed, dan hebben we masseurs voor. Of, nou ja, goed, dan hebben we hier verstandig broeken. Dat, ja, goed, ik hier van de week een beetje begin de asfaltuitslag, zeg maar. Dat is een beetje wat reeds vlekkerig en bobbelig. Nou ja, dat houdt in dat ik inmiddels weer een team compressie maak. Dus ik heb speciale kousen aan. Die zwaar je dat bloed wat makkelijker naar boven kan en daar maar minder snel van die vlekken. En verder, ja, goed, ja, een beetje stevig hier en daar. Maar agrindewijs wordt het wel weer soepeler. En 10 kilometer voor de finish, dan kan ik iedere keer eventueel een massage hebben. Dus dat is wel heel erg noffelijk dan.
4: Oh ja, dan komt het de boel weer even los en dan kist ik de laatste 10 kilometer weer noffelijk.
5: Precies,
4: dus.
5: Ja, inderdaad, ja.
4: Ja.
5: Dus, ja.
4: Ja. Dus, ja. En je hoort dus een soort hitteverschil. Is dat dan nog extra dreig? Maar de klachten die snel huist?
5: Nou, ik.

0: begraafplaats. En eigenlijk alle pelotons die slaan naar Auna, die begraafplaats. En die is derde eer eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel van elk peloton een lidse ceremonie. Maar vaak ging er wel eventjes zitten daar, bij de gebouwtje wat erbij zit. En als de hele Zevenheuvelenweg in groot circus is en herrie en muziek, is daar veel te worden verstilling. En dat is wel heel erg bijzonder dan. Dus dan heb ik altijd wel even mijn zendmomenten.
1: Ja, dat snap ik. Hey, en door gisteren dus alle jongens gisteren om naar de camping daar. Dat is een camping. Krijg wat via de voort. Daar is het wat rijstig, Rick. En als er dan komst, hè, en de ding is dan waarom om de dagen niet west hebben, is er dan een bepaald moment al waarvan ons nou zegt van nou, dat vond ik wel zo mooi.
0: Een bepaald moment al, ja goed, ja, er zijn zoveel momentjes eigenlijk, want ik moet er een heel soort mensen naar het zien komen. Maar wat ik misschien wel heel erg bijzonder vond, dat ik wist dat één collega misschien even naar de Waalkade naar Nijmegen komen zo. En nou, daar staan hier twee collega's van mij en nou, van de morgen heb ik het eventjes opgeschreven in mijn blog. Maar toen, ik wil haast weer te eigen, dat ik denk van nou, wel heel erg bijzonder, want ik denk van ja, ze komen erheen, een beetje feest vieren, leuk. Maar ja, ze stonden me echt op te wachten en weer echt helemaal jee. En dat ik denk van oh, hoe bijzonder is dit toch?
1: Er zijn natuurlijk een heel soort mensen om de kuiders om te moedigen, maar als ze dan speciaal voor dijk komen, dat maakt natuurlijk wel heel bijzonder wijs dan.
0: Ja, en inderdaad gewoon zodat je dan in eerst bekend, joh, hè. Ja, mensen die je normaal op je werk, joh, en dat is gewoon heel erg bijzonder. En ja, wat ik elke dag weer bijzonder is, een vriendin van mij die het voor elke dag het in een pakje. En Juster werd natuurlijk roze wazie. En nou ja, omdat ik van Alzheimer in van hier die van Juster hier die een cadeautje in mijn boek ziet erin. En die dus ik oor een stel man weer van Ian van Zwaan Alzheimer hier. En dat denk ik van hoe toepasselijk. En dat je dan ik denk van goh, hoe bijzonder is dat? En dat denk ik van alweer van die witte tractaties en leuke dingetjes. Nou, ik hoor alle mensen onderwijs die het eventjes een extra, even een extra setje maaien, even vreetje naar het verhaal. Maar ik gewoon alle muziekonderwijs even gek van me ook hoor. Het is uiteindelijk, het hele pakket is maar een beetje voor gingen.
1: Nou, en dan wordt het een mooie route dus. Als we mooi met mij praten, dan is het volgens mij weer gewoon goeie moed. En dan is het wel echt tijd voor jou hoor. Hè?
0: Ja, nou ja, goed, ik ben nou oer de helte. En Opjaan is nou haast net meer onder orde natuurlijk. Ja, goed. Want dan ken als ik mezelf knoflie, ja, dan had het op. Maar dan zit ik morgen waarschijnlijk uiteindelijk wel ergens onderwijs nog weer zien. Maar ik ben er gewoon vanuit dat ik morgen op naar de Gladiolen ging. En dat we gewoon trots jouwen. En dat we wel een leuke uitformatie.
1: Wij hebben er alle vertrouwen in en wij moedigen de jongen hier van het Friesland.
0: Heel fijn, dankjewel.
1: Janine, dankjewel en een heel veel succes.
0: Oké, fijne dag nog.
1: Hop on.
0: Doeg. Hop on. Alles wat je

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wat voor gevolgen had de onhoudende droogte voor de wetterkeringen? Nou, om daar een beeld van te krijgen is Wetterschip Friesland nu het aanzet met het inspecteren daarvan. Het gaat voor eerst om 180 kilometer online. Die inspecties die we onder oren dient door rayonbeheerder Theo Haasma van Wetterschip Friesland. En hij vertelt hoe het zijn inspectie dan in zijn werk zit.
4: Nou, wij doen de inspecties, wij doen ook de steekproefbewijs, door wij de droogteinspectie. Dus dat houdt in waarin steekproefbewijs bepaalde keringen in uw eigen rayon. En wij helpen ook wel over rayon vanwege de droogte. Dan zorgen wij naar de scoren, de langskoren, dwarskoren, hoe zit de kering erbij. Dat brengen wij in beeld, dat zetten wij in de app. De beheerder die controleert dat ik nou, die shut dat nou van wat binnenschade beelden. Nou, dat valt nou nog mooi. Nou, er zit op een scoren niemand die net verontrustend of iets dergelijks. Nou, en het giet het neerslag te kort verder. Dan herinneren we nog meer keringen. Dan herinneren we, ik werd dezelfde keringen van hoe is het schadebeeld, hoe is dat nou? Nou, breidt dat zich uit of stabiliseert dat zich?
5: Ja, want die scoren die rennen ik op verschillende manieren hier hoe de dik in, hè, horizontaal en verticaal. Zit er nog verschil in?
4: Ja, daar zit ik zeker verschil in. Het langs scoren en dwarskoren. Nou, langs scoren die gaan maar de kering mooi. En dwarskoren die gaan steeds maar van nou het wetter naar de binnentaluut van de kering. Nou, dwarskoren, nou, er was net dat het wetter allemaal haast bij de heek wetter krijgen wie niet juist. En het wetter dat giet steeds maar in die dwarskoren dat het naar het binnentaluut rent. Dat het begint uit de stroom. Nou, dat is op een gegeven moment een verbinding krijgt. No? Dus wij zorgen aan Snik weer van hoe herstelt die kering zich. Nou, moet ik maatregelen nemen, wat doen we hier aan, of kind ze blauwen. In de regel herstelt een klare kering zich wel weer. Maar dat monitoren we wel.
5: Ja. En we zitten nu op Sandiek. Ik zou alweer moezen gotten en dus van zulke scoren. Hoe is deze dik rond daar? Het liek het mij net heel goed.
4: Nou, deze dik die is op zich wel goed. Alleen je kan aan een gasmotor zien dat er gewoon water komen moet. Ja, er zitten moezen in, er zitten droegskoren in. Maar die droegskoren ben ik nog net zo jip. Dus ja, zo'n kering. Dan kun je gewoon zien, er moet water op en dan wordt er weer mooi donker grienen. De scoren, als er water komt, die herstellen zich ik wel weer. Alleen dat monitoren we wel.
5: En hoe volle wetten matten dan op komen? Hoe lang duurt het voordat deze dik weer hersteld is?
4: Nou, het is maar correct. Hoe komt het wetter? Komt het wetter in één keer maar 80 mm op een dag? Dan kletst het maar gang op de groen, het rent de 14 en we pompen het vooruit. Je houdt het net vol. Als er een maan ligt er een heist, nou is prima. Dan is juist nog een week alweer een oorbeeld.
5: En ben je maar eens lang dwanen met de zulke inspecties?
4: Nee, sure, we zijn machine on en we krijgen wel hulp van flora en fauna. Nou, die help ik mooi om de keringen te inspecteren. Ik meen niet 33 rayon. Iedereen heeft zijn eigen rayon. Het is steekproefgewijs. Dus we hebben een aantal kilometers. Nou, en neemt die neerslag ta. Of nee, neemt die droogte ta. Ja, dan rennen we meer kilometers. Heb ik wel langer werk. Ja, dan zullen we meer hulp krijgen of we rennen wat langer. Ja, dat hangt er vanaf hoe.

0: is de dij voorbij.
1: Het is dit seizoen tierenspond bij het vierliepen in de Vrouwjesklasse. Haast alle weekend wintervol een oor. Gewoon, wij steken er altijd wel in mijn boppen uit. Maar, nou, dus net. Het klassement dat zit elke keer in het klassement zit elke keer een dicht op elkaar. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Verslaggever Willem van Meldvoort, die gong naar de wedstrijd op het Heidenskip.
2: Naar de volgende drie groepen, namelijk de dames, de junioren en de senioren topklasse.
3: Het is een roezige simmerjoen op het Heidenskip. Ik zag naar boppen, ik zag grieze loften, ik zag tol winterjassen en ik zag wien. Al eerst die viel ik vanzelfs en die zucht troch de bjemmen hinnen. En de meesken, die komen wol, want het is drok op het Heidenskip. Ze komen alle eens in naar het vierliepen mieren.
2: We gaan daar meteen verder met de klassementsleidster Marit van der Wal. Zij zet de stok klaar.
3: Veronder de vrouwje. En die binnen op dit stadje dwaande.
2: Eerst kijken we hier naar Marit van der Wal. Daar komt ze aan voor haar eerste sprong. Ja, gaat nog heel snel eigenlijk over dat dode punt.
3: En in die vrouwjesklasse is het tige spannend dit seizoen. Want de ene weken wint de ene en de oren weken wint de oren. En dus is het voor een grote favoriete als Marit van der Wal. Ik altijd even een ompotje. Elke week weer.
4: Ik merk wel dat ik ondertussen qua spieren niet zo goed omken om ik echt een soort te trainen. En elke wedstrijd volledig maar uit te pakken. Dus in die zin, ja, dan krijg je het moeilijk stabiel en in de winter dan wat minder dingen. Dus die aanloop is krekkend altijd even goed. Ja, en om daar een stok op te zetten is gewoon heel moeilijk.
2: Bij de dames topklasse hebben we dus ook één ronde gehad. Hanneke Westert aan de leiding met 15-12.
3: Grote concurrenten is Hanneke Westert. Zij wint al meerdere wedstrijden dit seizoen en zucht de kansen.
5: Ja, ik vind het wel heel leuk, want ja, als er nou iemand is die steeds met kop en schouders alles wint, dan zat bloed wel spannend.
3: Ja, vorig jaar wie bijvoorbeeld Marit van der Wal echt constant wel een van de betteren. Dit seizoen is dat heel los. Ja, is dat dan leuker?
5: Ja, ik vind van wel, want nou ja, zeker ik voor het FK en voor de grotere wedstrijden, dan bloed ik een beetje spannend van wie wint het.
3: En ik zie Sigrid Bokma zucht om de hoeken, want ja, die heb ik meerdere wedstrijden won. En denk ik wel wat winnen te kennen dit seizoen.
6: Ja, het is wel heel leuk. Het is inderdaad echt elke keer is er een orde top 3 super. En ja, het is altijd spannend en we merken wel dat het, ja, begin ik altijd door elkaar heen en joet ik met jouw dames door de 15 in. Dus ja, het zit vaak dicht bij elkaar en ik in het klassement is steeds een stuivertje wisselen wat dat betreft. Dus voor de NK-plaatsing word ik al een keer nog spannend.
3: Dat is sowieso leuk, maar is het voor sporten het volle leuker om gewoon eerst een toren heeg boppen de rest nu te steken?
6: Nou, dat hebben we in andere categorieën wel. Dus dan is het wel leuk om ik een categorie te hebben, denk ik, waar het altijd spannend is.
2: Maar het vallen wel dan weer bij de dames, maar gaat toch nog steeds wat te snel.
3: Uiteindelijk wint Marit van der Wal. Al is ze er zelf net heel en dal tevreden hoor. Nou, dat begint tot te knikken. Best net iets blijven, man, oerwinning.
4: Nee, ja, natuurlijk wel hartstikke prima. En ik keurig net iets 15-90. Maar ik merk ik wel in de lijst sprongen van, nou, het zit er heus wel in. En het hikt er een beetje genomen. Maar ik krijg net stabiel genoeg om er echt tot uit te hellen. Dus ja, spietig. Maar ik wil weer hartstikke mooi.
0: Dit is de dive voorbij.

0: selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Want aanvoeren,
0: de dag voorbij.
2: Op van Centrum Villa in Nijbekeer heb ik het in kwarten de zorg. Hoor Luwin Zora, best de laatste tijd in privébezit van een MMA-vjochter in Tsjechië. Hij hier net de juiste papieren en daarom is de Leeuw in beslag genomen. Ja, daar kregen Villa al de zorg over Mero en Tajmir, extra Leeuwen in Tsjechië. Beste wolwijzersorganisatie Viervoeters. Villa is ook onderdeel van. Rob Neoliering van deze geval op een Europese onpak om privébezit van Leeuwen om band te lezen. En ik praat erover met Tess Kroon, die is van die opvang Velida. Een goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Leeuw als huisdier, als ik het hoorde, denk ik, wie wil en doet zoiets?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En helaas toch nog best wel wat mensen binnen Europa, omdat het in sommige landen ook nog mag. En helaas zijn deze dieren ook makkelijker te koop, ook nog.
2: Ja, en is er een bepaald deel van Europa waar het vaker voorkomt dan andere delen van Europa?
3: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat we momenteel die cijfers niet echt weten. We weten wel dat bijvoorbeeld in een land zoals Duitsland, ons buurland, in sommige deelstaten nog legaal is om een huisdier of een leeuw als huisdier te houden. En onder andere dus ook in Tsjechië, mits ze aan strenge voorwaarden voldoen. Maar goed, dat betekent niet dat sommige mensen ze misschien illegaal hebben of, nou, zoals Dora, niet de juiste papieren had. Dus het is een lastig probleem wat niet goed in kaart is nog.
2: Nee, deze Halloween komt dus naar jullie. Weet u hoe het met de Leeuwin gaat op dit moment?
3: Ja, goede vraag. We hebben gelukkig gisteren hebben een team van viervoeters zijn naar de dierentuin gegaan waar Zora momenteel tijdelijk wordt opgevangen. En het gaat onder omstandigheden goed. We zien wel dat Zora serieuze gezondheidsproblemen heeft. Ze is erg overgewicht. En heeft helaas ook geen voorste klauw meer. Ze is ontklauwd. Nou ja, en na jaren van slecht privébezit weten we misschien nog niet eens alles hoe haar gezondheid is. Maar het gaat naar omstandigheden goed. En ze is ook goedgekeurd om veilig op reis naar Nederland te gaan.
2: Ja, en jullie krijgen dus de zorg over. Wat betekent dat in de praktijk?
3: Ja, eerst zal het heel rustig aangaan. Ze moet natuurlijk wennen aan nieuwe mensen en andere dieren om zich heen. Dus ze zal ook eerst even binnen blijven, zodat ze ook goed aan onze dierverzorgers kan wennen. En langzamerhand zullen we dan ook uiteindelijk haar naar buiten laten. En als ze echt helemaal gewend is, dan zullen we een grondige medische check inplannen met onze wildlife dierenartsen. Om haar gezondheidsbetering in kaart te brengen en een op maat gemaakt behandelplan te maken.
2: Ja, en deze komen, want jullie hebben nog twee leeuwen in opvang, ook uit Tsjechië. Ik denk dan, dat zal wel toeval zijn. Dat is het waarschijnlijk ook, want het probleem is veel breder.
3: Ja, nou, we hebben gelukkig een hele goede samenwerking met de Tsjechische autoriteiten. Want die zijn momenteel erg streng bezig om particulier bezit terug te schalen. En we hebben inderdaad een jonge leeuw Mero uit Tsjechië vorig jaar. En een tijger, Tajmir, ook uit Tsjechië gered. Maar dat is eigenlijk geen toeval. Dat komt omdat we gewoon een hele goede samenwerking hebben met die autoriteiten. En daarnaast hebben we nog drie andere dieren momenteel bij Velida die uit andere omstandigheden komen. Maar Zora maakt 8 dieren dan bij Velida.
2: Ja, en blijft Zora dan bij jullie? Want ik kan me voorstellen als het dier bijvoorbeeld ontklauwd is, dat het in het wild weinig kans heeft.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, de dieren die binnen door viervoeters worden gered, die blijven ook bij viervoeters. Er zijn verschillende redenen waarom deze niet vrij kunnen gelaten worden weer in het wild. Ze kunnen wel, mits het rehabilitatieproces bij ons goed gaat, en dat kan verschillen per uur of per maand en per jaar, kunnen ze nog wel naar onze andere zusterreservaat in Zuid-Afrika, dat heet Lions Rock. Maar dat is voor Zora nog veel te vroeg om te zeggen. Eerst maar naar Nederland en beter behandelplan krijgen.
2: Ja, jullie roepen ook op om geen leeuw als huisdier te nemen. Dan zou het er mij ook niet opkomen. Maar dit is een Europees probleem. Hoe willen jullie de mensen bereiken?
3: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat Zora een mooie start is van het gesprek daarvan. Maar vanuit Viervoeters proberen we ook hard ervoor te regelen dat er een Europese positieflijst in gang wordt gezet. Momenteel heeft Nederland die wel sinds 2024. Dat betekent dat er een bepaalde lijst is van huisdieren die er gehouden mochten worden en alles daarbuiten mag niet. Dus vanuit Viervoeters proberen we dan de Europese aanpak dan verder uit te breiden.
2: Oké, dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, dank je.
2: Tess Kroon van de opvang Velida in Nijbekeer. Kijk er dus een Leeuwin is Tsjechië bij mij, de naam Zora. En er weer nog twee Tsjechische Leeuwen in die opvang in Nijbekeer.

0: spiel het.
1: Yes, hier.
2: Alles wat te spelen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Mooi. Ingang van 1 augustus verzwagen taxibedrijf Doornbos het WMO en leerlingenvervier in de gemeente Smellingenland. Voor boekers van het vervier komt de demo in oin om een periode van onduidelijkheid. De vage vervierder wie het taxi kort, maar dat bedrijf ging in juni failliet. Wethouder Sarah Al-Darraj is blij dat er nou een oplossing is.
4: Ja, dat is een hele opluchting. Maar in de eerste plaats is het denk ik ook wel gepast om te zeggen dat we echt wel ons medeleven, dat dat uitgaat naar de mensen die bij Persoon voor Kort werken, die hierdoor zijn getroffen. Maar we zijn ontzettend opgelucht dat we richting onze inwoners die gebruik maken van het WMO voor en van het leerlingenvervoer duidelijkheid nu kunnen bieden. En dat betekent dus dat per 1 augustus het vervoer doorgaat.
5: En hoe gaat dat eruit? Verhoort er een soort van de meesken?
4: Nou, we hebben in ieder geval, er is nu een brief uitgegaan naar alle inwoners die daar gebruik van maken. Er komt een andere vervoerder en we hopen gewoon dat dat in ieder geval een natuurlijke overgang gaat krijgen. En dat ze daar zo min mogelijk hinder van gaan ondervinden.
5: Dus de betingsten en Sablul al hier hetzelfde?
4: Ja, in principe blijft hetzelfde. Iedereen die er gebruik maakt van de WMO voor hiervoor, dat verandert niet. Dus het enige wat verandert is, we gaan over naar een andere vervoerder.
5: En hoe is dat stoornkaam? Hoe is deze partij in beeld kaam?
4: We hebben een tijd geleden is er bekend geworden dat de taxi kort een faillissement heeft aangevraagd. Daardoor moesten wij in hele korte tijd een nieuwe vervoerder zoeken. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd en taxi Doornbos is hiermee naar voren gekomen.
5: Nou, we hebben ook wel een aantal minder positieve verhalen jij toe taxi Doornbos. Dat ze begeleks alleen maar busjes rijden en begeleks net opdagen komen. Kan de gemeente deze verhalen, hè? Ik ben daar bekend mee.
4: Nee, daar ben ik op dit moment niet bekend mee. Maar ik denk dat het wel goed is dat wij als gemeente echt wel bovenop dit dossier zitten. En dat mocht er iets aan de hand zijn, dat wij wel in contact zijn met Doornbos.
5: Ja, want wat voor afspraken hij en Maaise maken?
4: Ik denk dat het nu belangrijk is dat wij niet te veel op het proces ingaan. Er zijn goede gesprekken gevoerd. Voor ons stond voorop dat gebruikers van het WMO-vervoer en van het leerlingenvervoer duidelijkheid krijgen. Die hebben we kunnen bieden na een hele onzekere periode. En daar zijn we ontzettend opgelucht over.
5: Ja, wat gebeurt er als ze zich net toen afspraken horen?
4: Ik denk nogmaals dat ik ontzettend blij ben dat mensen die het WMO-vervoer, die daar gebruik van maken, gewoon daar gebruik van kunnen blijven maken. En verder over procesinformatie, dat komt later wel.
5: Maar we hadden dus wel verzorgen dat de kwaliteit wel waarborg bloot.
4: Zeker, dat is ook onze verantwoordelijkheid. Er zijn goede gesprekken gevoerd, dus daar kunnen jullie ons in ieder geval, daar kun je van op aangaan.
6: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat te spelen. Het
6: aanvoeren. De dive.

0: is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spieren.
1: De Scion binnentrint.
3: Ga je een pipje vaker bij, jongens?
0: De Zwitten Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
0: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dit is onvertelbaar. Hey, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gloek en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer. Vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgender personen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 23 juli.
3: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
5: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
6: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
7: Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
8: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
9: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
8: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden. En niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten er ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
10: Ik moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
11: Hoe gaat het met de zenuwen?
12: Die zijn er.
11: Helpt het dat er zoveel media is dan?
12: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.

0: Dat is wat onhandig, vindt een imagodeskundige.
1: Je hebt wel iets uit te leggen, dat vind ik wel.
0: Tot slot, zeegroenten snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
2: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
0: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
2: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
0: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
2: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
4: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
0: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken, vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
4: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
0: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
4: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
0: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
4: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
0: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze 2 kinderen heeft en de moeders konden geen koningin worden. Tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
4: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazie. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: Nou, de aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats, waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen wij vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan. Dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al. Dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt. En toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
3: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dipke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakkerpartij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was. Waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
3: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, niet vergeten, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen en dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn. En om dat in perspectief te zetten, op het moment is 40% van de jongeren onder 25 jaar in India werkloos. Dat is een enorm aantal jongeren wat gewoon moeite heeft om een baan te vinden, een passende baan te vinden, want er is ook nog eens een gat tussen een goede opleiding hebben en een passende baan daarbij te vinden. Dus dit soort examens zijn echt essentieel om je toekomstpad te bewandelen als jonge Indiër.
0: En mevrouw Balla, u zei net, ik zie dat het onderwijs wordt afgebroken in India. Hè. Wat gebeurt er? Want dit examenschandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
2: Nou, in principe is een structurele problemen. Onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publiek onderwijs. En dat gaat van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid. Met name voor mensen die van benadeelde kasten komen. voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva, politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een reform van, zogenaamd reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs in op het land, op het platteland, in vergelijking met de steden. In principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
0: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pan te slaan. Hè? De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
3: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, ze zaten een maand, zaten ze bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen is een mars naar het parlement maken. Een nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van, leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af. En ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten, komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Hoe gaat hij hier iets mee doen?
3: Ja, hij zegt nu dat er snel rechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
0: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
3: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield, à la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed, is gestopt met zijn hongerstaking. Maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel net. Als je bij die demonstratie rondloopt. Het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen. Maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen, stuur alsjeblieft niet meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen, het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
0: Davy, dankjewel vanuit India. Davy Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
4: Dank je.
0: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
4: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn. Maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
0: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
4: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag. Maar dat daarna kwamen daar de arbeidsmigranten bij. Toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden. In de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. Of dat echt meer is geworden. We tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ethosstelling. Want de CBS-tellingen waren die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ethosstelling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
0: En wat is daar de verklaring voor?
4: Ja, gewoon een tekort
0: aan woningen.
4: Een betaalbare huisvesting, ja. Het is een niet hogere wiskunde. Ja.
0: En de bankliggers, dat bankliggers, zei u toch?
4: Ja, je hebt
0: zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
4: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent. Die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Daar doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor. Maar ja, geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
0: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat daar aan vooraf was gegaan?
4: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die ik kan benoemen. Maar ja, ik ben al een van de eerste moeders die ik hielp. En ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente. Is een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen. Zat ze in de Pauluskerk. Ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. En toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om haar heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten. Ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft het ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
0: En wat kunt u dan voor ze doen?
4: Inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Uh, uh, ik, Ik heb natuurlijk mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. Ja, we lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
0: En dat is ook geen eindloos pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
4: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken. Als ze weten, oh, ik moet binnen 6 weken een huis hebben, lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
0: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
4: Nou, dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan daar ook niks. En dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
0: Hey, ja. Ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of moet je dan pragmatisch redeneren?
4: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
0: oplossingen willen zoeken,
4: maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen, terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
0: Nationaal actieplan dakloosheid.
4: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid, maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel allemaal maar minimaal. Ja, dan zit dat natuurlijk geen zoden aan.
0: Het is vooral wensdenken.
4: Wensdenken. En dan denk ik, ben ik dan heel pragmatisch, maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen, dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
0: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
4: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan, dat iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First, dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte verslaafde mensen, dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
0: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik bedoel, ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
4: Ja, is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. Je zult zien, we hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, ja, als je echt, we gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen. Iets moois van het leven te maken. Ja, en als je dan investeert in mensen, dan komt er ook zoveel uit. Dus ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
0: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
4: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerking. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria. Waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Waar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, we investeren in jullie om nog beter te organiseren, nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren en hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
0: Ja. Ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
4: Nee, er kan ook heel veel, alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets gaan doen.
0: Ja. Rotterdams, hè? Michelle van Tongerlo. Huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
4: Graag gedaan.

0: Slipaway van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, hè, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Ja, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds, kwamen ze uit heel Europa, dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Dus ja, kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze, ja, het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet, hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben. Oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein. Ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden. Met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn al mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud-historisch pandje opgekocht, of meerdere, en dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater die andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: Ja, want u werkt zelf ook in een oud pand, hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. Een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: Om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme. En toenemend toerisme, als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren. En waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hey, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren. Mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: As It Was, Harry Styles. Transgender personen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor trans mensen. En in een reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hen kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie in dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek. Specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zoal tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Hè? Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al die reizen, maar Johannesburg was wel zeker een plek die schrijnend is, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Want wat heb je daar meegemaakt?
1: We waren daar bij de Food Basket. De Food Basket is eigenlijk een safe house voor transpersonen. En dan met name transpersonen die gevlucht zijn vanuit Oeganda en Zimbabwe, waar ze eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken. Maar doordat USAID is gestopt vorig jaar ineens, padboom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
0: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
1: Ze worden gediscrimineerd sowieso. Dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg. En dus die zorg zijn gaan mijden. En dus zelf medicatie zijn gaan doen. En eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
0: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
1: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht. Die ergens vandaan komen waarvan je waar je geen controle op hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was interessant, omdat dat... Kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgenderkliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook dus... De situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
0: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt ze bekostigd. Door de staat van Mexico, een stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten. En dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook... Het is een prachtige locatie. En er wordt van alles aangeboden van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar... Het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
0: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch... Naar die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
0: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
1: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt. Om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen omdat ze moeten en willen, zeg maar.
0: Ja, omdat dat in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
1: En het is ook meer, het is ook community. Dat is ook zo ontzettend indrukwekkend eraan.
0: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen?
1: Ja. Ja, dus het is niet alleen de zorg, maar het is ook de mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
0: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
1: Ja.
0: Begrijp ik, in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppians en Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.
3: En een laatste glas im Steen.
4: Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Namen heb ik niks.
7: Rugnummers moet ik hebben.
4: Ja. Verdieping bij het nieuws.
8: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
9: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
8: Sommige zijn klein en ook heel vies.
10: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
11: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
10: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd en nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een fact-check.
12: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
13: Het is fictie.
14: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
14: Elke werkdag van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie

0: is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op Travel Essence.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.